nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non, van de nozem en de non.

althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jans

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek op 105.5 FM.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Rồi, các bạn, rớt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land vooral problemen rondom Nijkerk en Zeewolde vanwege de afgesloten A28. Eerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dan die A28 is natuurlijk bij Nijkerk in beide richtingen dicht. Mensen zoeken een andere route en daardoor loopt het vast op de N301 in Nijkerk richting Barneveld. 20 minuten vertraging. En de N305 naar Almere bij Zeewolde doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Non-Stop Dance, de plaat van de Gibson Brothers uit 1977. Wat een lekker begin van een vroege woensdagmorgen. Ja, alweer woensdagmorgen, het midden van de week, de 9e van de septembermaand. En de herfst is begonnen als ik zo naar buiten kijk. En wat gaan we deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Leuke muziek in de playlist. We gaan lekker terug in de tijd naar 74 hier staan, 1974, ook 1971 en 1979, 1983, zelfs nog 1967. Ja, de singles staan weer klaar, dus we gaan beginnen.

Gilbert O'Sullivan en daarvoor die plaats van Queen. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 9e van de septembermaand en vandaag de internationale dag van de onderwijsbescherming.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Forever Live and Die in plaats van Orkesta Maneuvers in the Dark. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Stef Eckel, Nederlandse volkszanger. Ik heb die man vrijdagavond nog gezien. Stef Eckel is vandaag 47 jaar geworden. Herman van der Zandt is een Nederlandse journalist, maar ook nieuwslezer en ook presentator. En Herman is vandaag 53 jaar geworden. En Jimmy Geduld is een Nederlands acteur, maar ook presentator, is vandaag 63 jaar geworden. En Rinus Gerritsen, Nederlandse muzikant, de bassist van de Haagse rockband The Golden Earring. Hij is heel erg muzikaal, hij speelt keyboard, gitaar en ook mondharmonica en contrabas staat hier. We gaan een plaat draaien van The Golden Earring. Ja, Gerrit is vandaag 81 jaar geworden, dus een zekere moeite waard om daar een plaat van te draaien. The Golden Earring.

van 's morgens tot 's avonds. De plaat van Willy Sommers. Willy Sommers is vandaag ook jarig. Ja, is een Belgische zanger, maar ook een televisiepresentator. En Willy Sommers is vandaag 75 jaar geworden. En net hoorde je ook een plaat van de Golden Earring. Rinus Gerritsen, een muzikant van de Golden Earring, is vandaag jarig, is vandaag 81 jaar geworden. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 6 uur de Locomotief. Van 6 tot 7 uur Rondje Politiek. En van 7 tot 12 uur de Nedertaler, de Nederlandstalige Hitswereld Radio. Ook af en toe een andere taler ertussendoor. Met natuurlijk Gerrit van der Linden.

0: One Moment in Time in plaats van Whitney Houston. Het is vandaag ook de geboortedatum van Whitney Houston. Was geboren op 9-8, dus op de 9e van de septembermaand 1963. En is overleden op 11 februari 2012. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vandaag komen we tot talrijke buien. En deze buien kunnen vooral in de kustprovincies fel zijn. Ook kans op onweer. En verder landinwaarts zijn de buien minder intens. En tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Een rit op de fiets naar kantoor of school kan het dan het best tussen de buien door worden gepland. Weggebruikers dienen rekening te houden met een extra drukke wegen vanwege de buien. Maar ook geplande landelijke OV-stakingen. Er waait een matige aan zee en aan het noorden een krachtige westenwind, windkracht 4 tot 6. En aan het eind van de ochtend is het ongeveer 16 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Robin Gibb met een plaat uit 1983. Hier is Juliette.

Robin met de Juliet, een plaat uit 1983. En ik heb deze plaat gisteren of eergisteren ook al gedraaid, maar het is een leuke plaat. Dus je mag vaker voorbij komen hier bij de Ochtendspits. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen, donderdag, vrijdag en zaterdag. Nou, morgen een droge dag, zonnetje erbij, 19 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. Ook af en toe bewolking, dat wel. Een vrijdag gestelde weertype, ook 19 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. En dan wel kans om een klein drupje regen, 1 mm, dat is wat. Zal niet veel zijn. En zaterdag 21 graden, een zonnetje erbij. En een windkracht 2 uit het westen. Nou, aankomende dagen, de botte dagen in Elburg. Begint donderdagavond al met de vlootintocht. De bottels komen dan binnen in de haven van Elburg. Nou, zo te zien blijft het dan lekker droog. Dus dat is gunstig. Vrijdag de bedrijvenwedstrijd. Ik zie een windkracht 2 staan uit het zuid-zuidwesten. Ja, dat is niet veel. Had misschien iets meer moeten zijn. Maar het blijft tenminste wel mooi weer, zo te zien. En zaterdag wordt het helemaal mooi weer. Dus dan de markt om rond de haven. Dus de bottenmarkt. Leuk, hè? Dat wordt weer genieten. Ja, we gaan een plaat draaien van San Francisco, van Scott McKenzie. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Natuurlijk is de A28 Amersfoort-Zwolle nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het vast onder andere bij Nijkerk op de N301 richting Barneveld. Er staat 3 kilometer file. Op onthoud is daar bijna een half uur. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo 5 kilometer. Door bergingswerk is de rechterreis ook dicht en dat kost je een kwartier extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Bobby Fenton met een plaat uit 1972. Zeker dat we een kist was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. We gaan eerst het jaar 1998 erbij pakken. In de binnenstad van Deventer ontstaat veel schade als gevolg van een windhoos die langs en door het gebied Twello Deventer raast. Gebeurde in 1998. En nog een berichtje uit 1980. Het verdrag tot oprichting van de Nederlandse Taalunie wordt in Brussel ondertekend. In 2013, het Van Gogh Museum heeft een nieuw schilderij van Vincent van Gogh ontdekt. Zonsondergang bij Montmajor was in 2013.

En nog een berichtje uit 2024. De eerste aflevering van het NOS-journaal in makkelijke taal is vanmiddag om 5:00 op tv uitgezonden. En Aafke Boven was de nieuwslezeres. Gebeurde in 2024 op deze datum. En 2003, DJ Tiësto geeft als eerste DJ een volledig stationconcert in het Gelderdoom te Arnhem. En 2004, Madonna treedt op tijdens een Reinvention Tour in het Gelderdoom in te Arnhem. Gebeurde in 2004 op deze datum.

0: It's a Real Good Feeling, een plaat van Peter Kent uit 1981. Straks na dit programma, dus na 9 uur, weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80. En je maakt weer kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. Tijdens een koffieuurtje is dat, dus in 10 en 11 uur. En hij heeft ook weer diverse schijven van diverse radiostations. En dat zijn deze schijven. We beginnen met dit.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben Doedelschijf!
0: Ja, dat is een hele mooie of dit keer. Ja. Son of a father. Ja, ook weer zo'n leuke Doedelschijf. En heeft dit ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.

0: Do You Love Me? Ook zo'n lekkere plaat. Een lekkere, rustige plaat. Heerlijk. Yes, I do. Wat heeft hij nog meer? Hij heeft dit.
1: Radio.
0: De Treiter schrijft.
1: I am myself.
0: Een plaat van Neil Diamond is dat. En of het nog niet genoeg is, hij heeft nog meer. Hij heeft dit ook nog.
2: Mi amigo's lieveling.
0: Needles and pins, Smokey. Dat onder andere dus bij Balletje van de Radio met Willem van den Belt. Straks op de radio dus bij Loco FM. Even kijken, wat gaan we doen? We hebben nog een plaat draaien, de plaat klaarstaan, moet ik eerlijk zeggen, van Cliff Richards. En nog de instrumentale plaat doen we dit keer met regie van Otterlo. Dat lijkt me wel leuk. Ja, gaan we doen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
3: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
1: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Nou, in het midden van het land heb je natuurlijk wel nog steeds problemen met de A28. Die in beide richtingen dicht is bij Nijkerk vanwege problemen aan de Hardenbergenbrug. En daardoor loopt het vast op de N301 onder andere. Vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer en een kwartier vertraging. Bij Zwolle is er dan een ongeluk gebeurd op de N331 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Bij Stadhagen staat 2 kilometer en de vertraging is 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: 105.5. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Is So Easy in plaats van Linda Ronstadt uit 1977. Wat een lekker begin van een tweede uur van de ochtendspits. Dus goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformaties. En ook de dagrecords pakken we erbij. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk leuke platen in de playlist staan. En het laatste blokje, ja, ook leuke platen van Sandra en andere zieken staan. Ook Boudewijn de Groot, ook Rob de Nijs. Dus dat wordt weer genieten. We gaan beginnen.

All That I Need, in plaats van Boyzone. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 9 september. En vandaag de internationale dag van de onderwijsbescherming.

Bobby Fee met een gouden oude plaat. Ja, een plaat uit 1962. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 10 uur. Dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. En dan van 4 tot en met 6 uur Nederlandstalige hits non-stop. Van 6 tot 7 uur met elkaar op pad. En dan van 7 tot en met 9 uur, nee tot 10 uur is dat, tijdloos. Met Willem Vlieger, het is een herhaling. En dan de non-stop hits van 10 tot 12 uur.

I Have a Dream in plaats van ABBA. En straks na 12 uur bij Loco FM weer het lunchprogramma met Albert Vierhuis. Broodje Bal, zo heet dat programma. En we gaan even kijken wat Albert zo wel in zijn programma heeft. Nou, hier staat, ik neem je dan mee met de single top 3 naar de top 40 lijsten van juli 1973 en ook 1987. En verder om 12:30 in het lunchpakket U2 met I Still Have Fun. En een nieuwe aflevering van De Plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Twee keer een oud Veronica alarmschijf. En om 13:50 de Verfkwast top 3 special. En wat heeft hij nog meer? De Hollandse Douwtrapper natuurlijk. Is deze woensdag van de Dutch Boys met Ik Prot Plat. Ja, dat is allemaal bij het lunchprogramma. Dus bij Broodjebal bij Loco FM met Albert Vierhuis.

0: Dan kwam het house met The Weather With You. Nou, we gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend komen tot talrijke buien. En deze buien kunnen vooral in de kustprovincies fel zijn met kans op onweer. En verder landinwaarts zijn de buien minder intens. En tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Een rit op de fiets naar kantoor of school kan het best tussen de buien door worden gepland. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra drukte vanwege de buien en geplande landelijke OV-stakingen. Er waait een matige en aan zee en in het noorden een krachtige westenwind en windkracht 4 tot 6. En het is aan het eind van de ochtend 16 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Glenn Campbell, de Rainstorm Cowboy.

The Rainstone Cowboy. Dat was een plaat uit 1975. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen 19 graden. Met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking. Een droge dag. En de windkracht 2 uit het zuidwesten. Dus een best leuke dag. Een vrijdag hetzelfde weertype. Ook 19 graden. Met een windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. En zaterdag ook weer een lekkere droge dag. Veel zon. 21 graden met een windkracht 2 uit het westen. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 8, morgen een 9. Vrijdag een 8 en zaterdag een weercijfer een 9. Dan de bottendagen. Dus donderdag komen de boten binnen. De botters komen dan binnen bij de haven in Elburg. En zo te zien blijft het dan lekker droog. Vrijdag ook een best een leuke dag met de bedrijvenwedstrijd. Wel weinig wind. Windkracht 2 uit het zuid-zuidwesten. Dus dat is wel jammer. En zaterdag ook een lekkere droge dag bij de markt rond de haven. Ja, 21 graden. Dus ja, dat wordt gewoon genieten. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst Playa Blanca.

0: is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. Na de A28 Zwolle-Amersfoort is natuurlijk bij Nijkerk in beide richtingen afgesloten. Daardoor loopt het vast rondom Nijkerk op de N-wegen. Bij Zwolle viel op de N331 vanuit Emmeloord. Bij Stadhagen staat 3 kilometer file en dat kost je 40 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Farrell met All Together. Nou, we gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1986, was 3,7 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 2023, was 29,5 graden. De langste neerslagduur was in 2013, was 10 uur. En de hoogste etmaal neerslag was in 1924, was 29 mm. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, een leuk blokje, Boudewijn de Groot, avond, Rob de Nijs, foto van vroeger. En beginnen met Bonnie en José, met een engel als jij.

avond de plaat van Boudewijn en de Groot. Ja, zo'n pareltje is dat, hè. En ook een Rob de Nijs, foto van vroeger. Ook zo'n leuke plaat, ook zo'n pareltje. En Bonnie en José met een engel zoals jij. Of een engel als jij. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Straks bij de Loco gaat Willem van der Belt verder met het mannetje van de radio. Nou, Willem van der Belt was vroeg in de studio. Heeft de boel alweer klaargezet. Ja, Willem houdt van perfectie. En ja, dan is hij vroeg in de studio, heeft hij alles perfect voor elkaar staan. En dan kan hij straks met zijn programma beginnen. Dus we gaan er zeker van genieten van Willem van den Belt met de mannetje van de radio. Ook tussen 12 en 2 uur het lunchprogramma Broodje Bal met Albert Vierhuis. En vanavond natuurlijk ook de Nedertaler met Gerrit van der Linde. Gerrit van der Linde is het. En bij de Lou gaan we nog een uurtje verder trouwens. Want Bartje gaat een uurtje later beginnen. Dus die is van 10 tot 12 uur in de studio. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. Ook Ellen versus Rob met Ellen en Rob. Tussen 2 en 4 uur. Ja, we kunnen nog 1 plaat draaien volgens mij. Dat doen we dit keer met een Frans Nieuwenhuis met Chris Kras de Veluwe.

0: FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Waterberg. Ook een kwartier vertraging. En de N301... van Almere naar Barneveld loopt vast bij Nijkerk. Er staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. En dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28. Die in beide richtingen bij Nijkerk is afgesloten. Dan de N305 naar Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. 10 minuten extra. En dat is ook vanwege de afgesloten A28. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
8: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
9: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

De bottenschijf voor deze week, week 37 alweer. Een plaat van Davine Marcelle en Pinky Swear. Ja, we zetten nieuwe platen om elkaar. En dan kunnen diverse DJ's van Lou FM stemmen. En ja, dit is eruit gekomen. Davine Marcelle met Pinky Swear. Goedemorgen, welkom terug bij het derde uur alweer, hè, van de ochtendspits. Of moeten we zeggen het Muziekmuseum. Ja, we zeggen gewoon het Muziekmuseum. Goedemorgen, welkom bij het Muziekmuseum van Lou FM. Net 9 uur geweest. En ja, normaal gesproken met Bart van Dijk. Bart van Dijk komt een uurtje later. Dus hij is op de radio vanaf 10 uur tot en met 12 uur. En tot 10 uur, dan kun je met mij doen. Dus mijn naam is Dries. We gaan je vermaken dus van 9 tot 10 uur.

Surf City in plaats van Jen en Dean. Naar de website van de Roeder even bijgepakt. Loopmedia.nl staan heel wat nieuwe berichten op. Ook andere een bericht van Van Werven en Buitenhuis. Knap tiende bij ONK Master en Lierop. Ruben van Werven en Yannick Buitenhuis hebben afgelopen weekend een sterke indruk achtergelaten tijdens het ONK Master wedstrijd in Lierop. Het duo dat normaal actief is in het NK zijspannen wist zich uitstekend staande te houden tussen de absolute top van Nederland en reed naar de knappe tiende plaats in het dagklassement. Dus nou, wil je het hele artikel even lezen? Het staat op de website dus van de Loemedia.nl.

You Can't Hurry Love in plaats van de Supremes. Vrijdag 11 september staat er weer een gezellige bingoavond op het programma bij Ovios. Een avond vol spanning, gezelligheid en mooie prijzen. En iedereen is van harte welkom in het clubhuis van Ovios aan de boven Heigraaf nummer 19 in Oldebroek. En het ziet er perfect uit daar. Dus alleen om het clubhuis te zien moet je er al heen gaan. De deuren openen om 6 uur. En om 7:30 begint de avond met een gratis bingo ronde. Dus vanaf het eerste moment is er kans op een mooie prijs. En tijdens de avond is er maar liefst €1300 aan prijzengeld te winnen. En de hoofdronde heeft een hoofdprijs van €230. En daarnaast worden er 20 reguliere bingo rondes gespeeld. Gevolgd door een spannende jackpot ronde en 2 tussenrondes. En in de pauze vindt een kleine verloting plaats. En ook wordt er tijdens het spelen warme hapjes geserveerd. En er blijft de keuken de hele avond geopend. Dus dat wordt weer gezellig. Het is allemaal dus op, 11 september was het. Ja, 11 september, vrijdagavond is dat. Dat is wel jammer trouwens, want het is met ook de radio. Maar nou, 11 september is dat. En het begint om 6 uur, tenminste gaan de deuren open. En het start om 7:30.

Parade of Love, een plaat van de Golden Earring uit 1963. En Marinus Gerritsen is een Nederlandse muzikant. Hij is de bassist van de Haagse rockband Golden Earring. En hij is vandaag jarig, die Rinus. En hij is vandaag alweer, even kijken, hoe oud is hij geworden? 81 jaar.

You Want Love in plaats van Mix It in Motion. Ja, aankomende weekend Botterdagen in Elburg. Ja, begint morgen eigenlijk al, hè. Donderdag dus. Vanaf 7:15 het traditionele vlootschouw, waarbij zo'n 50 historische botters de haven binnenvaren met muziek. Dus dat morgenavond 7:15. Vrijdag 11 september de Elburgse bedrijvenwedstrijd vindt plaats, waarbij de schepen uitvaren richting Harderwijk voor een zeilwedstrijd op het water. Nou, ze geven ongeveer windkracht 2 aan, dus ik denk dat ze de motor ook nog wat nodig hebben. En zaterdag 12 september is het in het teken van de Open Monumentendagen met een kunst- en creatiemarkt. Een creatiemarkt, zeg ik dat goed? Ja, en open musea en oude ambachten en paling roken en bottertochtjes. Dus dat wordt weer genieten in het weekend. En zaterdag geven ze trouwens ook hartstikke leuk weer aan. Dus ja, zeker de moeite waard. En zaterdag zijn wij trouwens ook live aanwezig op die markt. Ja, vrijdagavond trouwens ook. Of vrijdagmorgen ook. Met het schepersontbijt zijn we er ook. En zaterdag op de markt zijn we er ook. Daar staan we ongeveer bij Rien Lipke. Daar ongeveer, zeg maar. Met de mobiele studio. En ja, daar wordt weer genieten. Mooi weertje erbij. Dus ja, leuk.

Ik wil jou een plaat van Paul Edwards uit 1969. We hadden het net over de botterdagen. Begint elke donderdagavond dus al, morgenavond. En vrijdag de bedrijvenwedstrijd. En daarvoor het schippersontbijt. Begint om 8 uur al in de grote feesttent. Het blinde peert.

De tent die staat er al. We zijn trouwens ook live bij. Dus ook bij het Schippersontbijt. Ja, ik heb er nu al zin in. Hè? Eieren met spek. En Ronald Essling is er ook bij. En ook Jeanette. En ik mag er ook bij zijn. Dus dat wordt weer gezellig. Dus op de vrijdag. En zaterdag zijn we ook op de markt. Rond de haven is dat. Dan staan we ongeveer bij Rien Lipke. Daar bij de vispoort. En dan mag ik in de vroege uren zitten met Bart van Dijk. Dus ik verlang er nu al naar. En dat lijkt me leuk. Ja, dat gaat weer leuk worden.

Jeans On, een plaat van David Dundas uit 1977. Ja, inmiddels alweer bijna 10 uur, alweer het einde van dit uurtje van het Muziekmuseum. En straks na 10 uur is de directeur zelf weer aanwezig, de directeur van het Muziekmuseum, en dat is Bart van Dijk. Ik wens iedereen nog een prettige dag en maar weer tot morgen vroeg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand. Hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A1 richting Amersfoort vanuit Apeldoorn. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk heb je 35 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht voor het knooppunt Waterberg bij Arnhem. 20 minuten vertraging door bergingswerk. En natuurlijk is de A28 nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Rottenijs en zondag. En ja, mag best weten, ik kijk ook uit naar de zondag. En niet alleen omdat ik dan de stem van Dries Hoekert 's ochtends weer op de radio hoor bij de zondaguitzending. Maar aanstaande zondag dan heb ik voorlopig even één dag geen radiodienst. Dus bij deze. Nou ja, er zijn ergere dingen. Zullen we het daar maar op houden? In ieder geval, dat was Rob de Nijs met Zondag. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Davina Michel en Pinky Swear. Het is inmiddels bijna 9:40. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Betekent het uurtje poldergoud, verstaanbare liedjes. En het eerste uur van het Muziekmuseum. Ja, door omstandigheden kan ik hier dan niet zijn. Vakantiebaantje erbij dus vandaar. En nou ja, Dries Smit die is zo bereidwillig om dan het eerste uur van het Muziekmuseum ook voor zijn rekening te nemen. En dat betekent dat ik dan pas om 10:00 begin. Dus vandaar. Dank aan Dries. En ja, Dries die had het al over het botterweekend. En dan vooral het hapsnap gebeuren. Nou, daar zal ik straks even op terugkomen. Want ja, ik zit, zoals Dries net al vertelde, aanstaande zaterdagochtend ook samen met Dries in de mobiele studio en natuurlijk onze verslaggevers daarbij. Straks meer daarover. In ieder geval welkom bij twee uurtjes Muziekmuseum. Tussen nu en 11:00 uurtje verstaanbare liedjes en tussen 11:00 en 12:00 dan het derde uur alweer van het Muziekmuseum. Oftewel mijn tweede uur. Ja, en moet een beetje rustig aandoen met de stem, is mij verteld. Want vanaf de moezel werd me al verteld. Oh, je stem begint wat schorrig te klinken. Pas op, pas op, pas op. En anders moet je maar onderhand weer eens hier even heen komen voor wat rust. Nou ja, dat zou misschien helemaal niet zo'n gek idee zijn. Om dan even richting de moezel te gaan. En dan ja, ook de stem even wat rust te geven. Maar ach, het komt wel goed. Misschien een beetje honing, maar ja, dan mag ik weer die honing niet hebben in verband met de diabetes. En zo kun je wel zeggen, ja, er zijn veel ergere dingen, dat weet ik ook. Dus laten we er geen drama van maken. Maar ja, wat betreft even dat uitje naar de moezel. Ja, Ruud, sorry, ik snap wat je bedoelt. Alleen, ja, mijn reisgenoten van de laatste keren, ja, die kan niet mee. Die kan geen vrij krijgen. Dus ja, om dan ineens hals over kop iemand anders te zoeken om mee te nemen, dan krijg je daar weer misverstanden over. En alleen is ook niet verkeerd. Nou, in ieder geval, ik hou het in beraad. In ieder geval genoeg daarover. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Tot 12:00 dus het Muziekmuseum en dan straks ook van 12:00 tot 2:00 de middagmatinee. Ik kijk er nu al naar uit. De lunch wordt opgediend straks door Jeannette.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Sandra en Andres, als het om de liefde gaat. En daarvoor de koffer vol met dromen van Stef Eckel. Ja, ik zei het net al. Anders moet ik maar alleen naar de Moezel, omdat mijn reisgenote niet mee kan. Nou Ruud, even poort, er is op gereageerd. Er is iemand die wil ook wel mee. Ik zal geen namen noemen, want dan krijgen we helemaal misverstanden. En ik weet ook niet of ze dat bij haar thuis wel weten of dat het een geintje is. Nou, kijk even naar de website van Lou Media en we zien daar een bericht over een brandje op het Harde. Want bewoners van een woning aan de Kernhoopweg op het Harde ontdekten gisteravond rookontwikkeling in een schuurtje achter hun huis. De bewoner probeerde de brand aanvankelijk zelf met een tuinslang te blussen, maar moest die poging vanwege de hevige rookontwikkeling staken. De brandweer van de post Elburg werd gealarmeerd en was snel ter plaatse. Brandweerlieden wisten het vuur te blussen en haalden vervolgens de verbrande materialen uit de schuur. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De bewoner is door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Nou, staat ook een foto bij het artikel op de website van Lou Media. Een foto van de NWV-fotograaf. En dat is Eddie Bossenbroek. Ik had al een tijdje niks van Eddie gehoord en gezien. Ja, het laatste bericht was dat hij ergens in Epe in de bossen een bekeuring had gehad. Volgens hem zelf wel een terechte bekeuring. Maar ja, wat is een terechte bekeuring? Het kost wel euro's, Eddie. Dus wat dat betreft, mooi dat je dus jezelf verontschuldigd voorziet. Hij was op een plekje waar hij niet met zijn motor mocht komen. Maar ja, er was ook een boa. En die boa die was onverbiddelijk. Nou, gelukkig Eddie, hij is over de schok van de boete heen. En hij was gisteravond dus ook bij de brand, daar aan de Kernhoopweg op het Harde. Artikel is te lezen op de website van Lou Media. En ook de NWV-foto van Eddie staat daarbij afgedrukt.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Jeffrey Kuipers en gelukkig zijn. Het is inmiddels 23:30. En ja, de vaste luisteraars die zullen misschien denken, hey, die Arnold Bergmans, heeft hij nou een column ingeleverd of niet? En gaat Bart die zo dadelijk behandelen? Tenminste, behandelen gaat hij zo dadelijk proberen de column voor te lezen. Nou, is wel de bedoeling. En voor diegenen die denken, die column van Arnold, ja, kan ik die meelezen? Ja, natuurlijk kun je die meelezen. Staat ook gepubliceerd op de website van Lou Media. Jeanette heeft hem daar al keurig op uitgetikt. Want ja, ze krijgt dat aangeleverd met een handgeschreven briefje. Arnold is ook nog niet van het digitale. Handgeschreven briefje. En dan moet Jeanette dat altijd maar uitwerken. Zodat ik het dan ook op het scherm heb. En dat de kijkers van de website ook eventueel mee kunnen lezen. Of het apart lezen of nog een keer willen lezen. In ieder geval, maar het is gelukt. Dus wat dat betreft, dank aan Jeanette. Eerst nog even één liedje van Splitsing, Wind en Zeilen. En daarna is het tijd voor de column van Arnold

0: op Letsing, geef me wind en zeilen. Nou, ik denk dat ze dat binnenkort bij, de, bij het Botterweekend ook wel zullen vragen. Oh, wind. Zeker voor de bedrijvenwedstrijd, maar ook voor de botters die het water opgaan. Nou, kijk eens aan. Wind en zeilen vast vooruitlopend. Op het Botterweekend aanstaande donderdag gaat dat van start. En ik heb beloofd, ik zou er nog even op terugkomen. En dat zal ik zo dadelijk doen. Maar eerst is het tijd voor de column van Arnold Bergmans. En ja, ik weet niet, Arnold, wat er aan de hand is. Ik kan uitkiezen uit een aantal columns. Moet wel even een beetje voorzichtig doen met Jeanette, want die moet dat allemaal uittikken. Dus die zal onderhand zere tikvingers krijgen. En ja, welke zal ik nemen? Ik heb er hier eentje staan. Daar staat boven: uitlaatgassen horen er blijkbaar gewoon bij. Nou, misschien is de volgende, de oerkracht van een mensenleven, wel iets toepasselijker. Ja, ik denk het wel. Bijna 70. Alleen al die twee woorden zeggen voor mij meer dan een getal ooit kan vertellen. Nog altijd sta ik, Arnold Bergmans, op de manege. Tussen paarden, mensen, modder, kou, zon en het ritme van dagen die nooit precies hetzelfde zijn. Mijn lichaam vertelt me soms dat de jaren niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Maar mijn geest weigert zich daar volledig naar te gedragen. Misschien is dat wel de ware kracht van ouder worden. Niet doen alsof je jonger bent, maar blijven voelen dat je leeft. Het leven komt zoals het komt. Met mooie dagen en dagen waarop je liever even niet opstaat. Met verlies, geluk, teleurstelling, liefde, vallen en weer doorgaan. Je kunt niet alles bepalen. Je kunt wel bepalen hoe je ermee verder gaat. Daar, ergens tussen het werken en het leven door, heb ik geleerd dat lichaam en geest geen tegenpolen zijn. Ze houden elkaar overeind. Als je blijft bewegen, blijft voelen, blijft lachen, blijft zorgen en jezelf blijft uitdagen, geef je het leven ruimte om door je heen te stromen. De manege is voor mij meer dan werk. Het is een plek waar ik mezelf tegenkom. Waar paarden niets geven om leeftijd, maar reageren op wie je werkelijk bent. Daar bestaat geen bijna 70. Daar bestaat alleen vandaag. En misschien is dat wel mijn geheim. Ik wil mijn leven niet achteraf begrijpen. Ik wil het onderweg beleven. Want de oerkracht van een mensenleven zit niet in het aantal jaren dat je hebt gekregen, maar in de manier waarop je iedere dag opnieuw besluit om werkelijk te leven. En als straks iemand mij vraagt wat ik met mijn jaren heb gedaan, hoop ik maar één antwoord te kunnen geven. Ik heb ze niet geteld, ik heb ze geleefd. En misschien is dat wel het mooiste voorrecht dat een mens zichzelf kan geven. Bijna 70, nog altijd midden in het leven en het lichaam in beweging. De geest wakker en het hart nog steeds nieuwsgierig naar morgen. Sommigen kijken naar hun leeftijd. Ik kijk naar de dag die voor me ligt. En zolang mijn lichaam wil bewegen, mijn geest wil ontdekken en mijn hart nog iets te vertellen heeft, ben ik nog lang niet klaar met leven. Aldus Arnold Bergmans. En terwijl ik deze column zo zit te lezen, denk ik bij mezelf: Arnold, wij kunnen elkaar een hand geven.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Jannes, en jou herken ik met mijn ogen dicht. Nou, kijk eens aan, dat is makkelijk. Ja, hoef je niet te voelen, dus vandaar. En daarvoor hadden we de Nans, en al word ik dan wat ouder. En dat was een mooie aansluiting, een mooi vervolg op de column van Arnold Bergmans. Als je hem nog eens na wilt lezen, dat kan, staat geprint, staat keurig afgedrukt op de website loopmedia.nl. De column van Arnold Bergmans. De gemeente Elburg geeft voor het eerst sinds 2020 meer uit aan de WMO dan begroot. Een traplift, een rolstoel of hulp in de huishouding. 1380 inwoners van Elburg kregen vorig jaar ondersteuning van de gemeente via de WMO. Kosten ruim 5,2 miljoen euro, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat was voor het eerst sinds 2020 meer dan begroot. De gemeente had de kosten zelf op ruim 4,9 miljoen euro geraamd. Nou,

de afgelopen jaren in elk geval stukken duurder geworden. In 2022 ging er ruim 3,5 miljoen euro aan op. Die stijging komt niet alleen omdat het aantal mensen dat van de WMO gebruik maakt de afgelopen jaren is gestegen, van 1200 toen naar 1380 vorig jaar, maar ook omdat de kosten per persoon omhoog zijn gegaan. Het ging om gemiddeld 2900 euro per WMO-gebruiker en nu is dat 3800 euro. Heeft er tussen haakjes ook mee te maken dat de trapjesliften duurder zijn geworden. Nou, met die 3800 euro ligt het bedrag per cliënt in Elburg trouwens relatief hoog. Vergelijkbare gemeenten zijn aan een gemiddelde WMO-gebruiker 3600 euro kwijt. Misschien is de traplift daar wat goedkoper. Nou, hoe komen ze aan die cijfers? Voor een zo eerlijk mogelijk beeld leggen ze de cijfers voor Elburg naast de gemeenten die qua gezondheid en welzijn het meest op Elburg lijken. Welke gemeenten het meest lijken wordt bepaald aan de hand van profielen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten onafhankelijk heeft samengesteld op basis van actuele data. Nou, als je denkt wat lijkt er nu veel op Elburg, luister. De 15 gemeenten die het meest op Elburg lijken zijn Oldebroek, Kampen, Hattem, Zwarte Waterland, Nunspeet, Heerde, Staphorst, Gemert-Bakel, Dalfsen, Putten, Rijsjenholte, Ommen, Brummen, Oudewater en ook het land van Kuik. Dat dus naar aanleiding van de WMO-cijfers. Ja, vorig jaar en dit jaar meer geld naar de WMO. Maar nogmaals, het zal ongetwijfeld ergens vandaan getoverd worden. En dan getoverd tussen aanhalingstekens. Komt allemaal goed. Zullen we het daar maar op houden?

Daarna Winner, de oude man in de zee. En daarvoor Dick van Altena met die arm om mijn schouder. Ja, vanochtend bij Dries, toen had hij het al even over het aanstaande botterweekend. Onder andere over het schippersontbijt. En natuurlijk de wedstrijd van de verschillende botters. De bedrijvenwedstrijd, maar ook over de zaterdagochtend. De mobiele studio staat dan aan de haven daar, aan de havenkade. En Dries die verheugde zich er al op dat we dan met z'n tweeën in de studio zitten. Nou, ik verheug me er ook op, Dries. Wat dat betreft is het wederzijds. En dat is heel makkelijk, want ik hoef dan weinig tot niks te doen. Dries die regelt het hele technische gedeelte met alle knoppen. En ja, als Dries dan naar mij knikt, dan hoef ik alleen maar wat te zeggen. En dan Dries die staat dan een muziekje in. Of, nou ja, het gaat allemaal goed. Maar Dries die had het ook over het eten. En dan niet alleen maar het schippersontbijt, maar vooral die uitsmijter die we vorig jaar kregen op de zaterdagochtend. En ja, die uitsmijter die werd gebracht door Alex van de Herberg. En ja, dat waren twee uitsmijters. En ja, Dries en ik, we zaten elkaar aan te kijken. Ja, wij dachten allebei, nou, dat zijn twee hele forse uitsmijters. Dat zal ook wel voor de verslaggevers zijn dat die mee moeten eten. Maar nee, de bedoeling was dat die echt voor ons allebei apart waren. Nou, we hebben ons er te goed aan gedaan. En ja, we hebben uit onszelf, ik meen dat het Aad was, maar ook Jeanette, mee laten eten van die toch wel hele forse uitsmijter die we nogmaals verkregen hebben door Alex. Dus ja, die moeten we aanstaande zaterdag maar even een beetje warm houden, Dries. Dat we die even goed toespreken en een beetje aardig voor hem zijn. Dus wie weet. Ah, nou, je mag er niet om vragen, hè? Nee. Goh, nou, nee, dat is ook allemaal maar gekheid. Mogen wij ook een keer? Nou, in ieder geval het botterweekend. Lou FM is daarbij. Ook de bedrijvenwedstrijd wordt verslag van gedaan. Als, ja, als inderdaad de man van de overkant, als die kan. Nou, in ieder geval, daar zullen we het volgende uur over hebben. In ieder geval nog één plaatje tot aan het journaal van 11 uur. En dat gaat inderdaad over de Elburger botter.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A28 is bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Jouw stem is geld waard.
6: Loop Media doet mee aan Rabo Club Support.
5: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
7: Bij Belen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Muziek Museum. Mis het.

0: De Digimans Band en de show. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Davina Michel en ja, Pinky Swear. En ja, ik wil niet meteen kritiek hebben op dit liedje. Maar ja, ik weet niet hoe die hier in de computer is binnengehaald. Maar het is net of je op een bepaald moment twee liedjes door elkaar rolt. Hè? Maar dat zal wel met iTunes of weet ik wat te maken hebben. Dus het nieuwe geluid van Davina Michel. Helemaal goed. Pinky Swear. De bottenschijf voor deze week. Het is 14 na 11. Welkom bij het derde uur van vandaag van het Muziekmuseum. Voor mij het tweede uurtje, maar zoals inmiddels bekend, Dries die pakt het eerste uur erbij. En nogmaals, dank daarvoor. Ja, komend weekend vanaf donderdag, drukke dag ook voor de mobiele mensen van Lou FM. Want natuurlijk bij dat botterweekend en bij de bedrijvenwedstrijd, ja, daar zijn we bij. En dan niet alleen om een hapje en een drankje te nuttigen, maar ook om verslag te doen van de verschillende evenementen. Nou, kijk eens aan, wat is er aan de hand? Lou FM is daar met de mobiele studio aan de havenkade en de verslaggevers zijn er ook aanwezig. En of er bij de bedrijvenwedstrijd ook iemand op de boot meegaat, dat is nog even koffiedik kijken, maar zal ongetwijfeld voor gezorgd worden dat daar ook iemand bij is. En dan is er aanstaande zaterdag nog iets bijzonders. Natuurlijk de Open Monumentendag, maar ook de Nieuwe Burendag. En nou hebben wij hier bij het gebouw van Lou Media een uitnodiging gekregen. Ik zal niet het huisnummer noemen waar die uitnodiging vandaan komt, want ja, als er dan vrolijke gasten zijn die denken, oh, laten wij daar maar eens even ook heen gaan. Dan denk ik dat bij het genoemde huisnummer waar wij de uitnodiging van gekregen hebben, dat het daar misschien wel heel erg vol kan worden. Dus dat hou ik even voor mezelf. Maar in ieder geval, ik zie wel hier staan dat collega Aad Wittaar daar zaterdag heen gaat met een bloemetje. En nou, dan is dat ook weer geregeld. En Aad zal dan ongetwijfeld ook even een hapje en een drankje daar mee kunnen nuttigen in het kader van de Nieuwe Burendag. Zo dadelijk nog nieuws over een bus met spotters. Wat is dat nou weer? Nou, gewoon blijven luisteren naar Lou FM. Tot 12 uur nog het Muziekmuseum.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

De gebroeders Tavares, of je mag ook gewoon zeggen Tavares of Tavares, maakt allemaal niet zoveel uit. Don't take away the music. Ja, het is tijd voor een bericht over een bus met spotters, want die boekt succes. Nou, toen ik het zag staan, ik denk, wat is dat nou? Nou, luister naar het bericht. De politie heeft gisteren precies 100 automobilisten op de bon geslingerd voor het rijden met een mobiele telefoon in de hand. Dat gebeurde met hulp van een onopvallend voertuig, een touringcar van Marion Reizen uit Dronten. Met die bus reed de politie over de A1, de A50, de A12 en de A30. Van achter de geblindeerde ramen hadden de spotters in de bus goed zicht op de chauffeurs van de voertuigen om hen heen. Overtreders werden doorgegeven aan agenten in onopvallende politieauto's die de bestuurders vervolgens aan de kant zetten. Op die manier waren exact 100 telefoongebruikers de klos. Nou weet ik niet of die 100 van tevoren de limiet was, of dat dan misschien de bonnenboekjes leeg waren. Precies 100. Oh, nou, het gaat nog even verder, want daarnaast werden er 13 bonnen uitgedeeld aan hardrijders. Zij reden allen meer dan 30 km per uur te hard. Twee van hen gingen zelfs zo snel dat ze met één hun rijbewijs konden inleveren. Hoogstgemeten snelheid was 161 km per uur, daar waar 100 de limiet was. Ja, toen ik dat bericht zag en toen ik las een touringcar van Marion Reizen uit Dronten, ik dacht bij mezelf, waar ken ik toch die busorganisatie van? En nou, even wat nadenken en een kopje sterke koffie, dacht ik, hey, daar ben ik een keer mee op reis geweest. En dat was trouwens een bijzonder verhaal, alleen dat kon de busorganisatie zelf niet helpen. Maar Marion Reizen uit Dronten, die verzorgde het busvervoer voor een bedrijf uit Nunspeet. Het bedrijf van, die dure bedden. Zullen we het daar maar ophouden? Inderdaad, welfare. Nou, was in de tijd van de gratis reisjes, dan kreeg je een gratis reisje aangeboden. Onderweg kreeg je ook nog wat en dan kreeg je een verkoopdemonstratie. En natuurlijk, ja, dat al dat gratis gedoe, gratis reisje, gratis presentje, dat moest er wel weer uitkomen. Dus eigenlijk moest er dan wel wat gekocht worden. En dat gebeurde dan tijdens een verkoopdemonstratie. Nou, let op, wat gebeurde er? Ik had me ook opgegeven voor zo'n reisje en van tevoren besloten, ik koop niks. Nee, ik koop niks. Nou, prima. Ik stond 's ochtends te wachten met nog wat andere mensen. Een halte aan het stationsplein in Nunspeet. Nou, prima. Ja, het was al vroeg hoor, 6 uur. Nou, oké. Okay. Je kunt altijd in de bus nog even wat dommelen. Een stuk of 10 mensen stapten in en de bus ging nog even een eindje verder, want aan de Oenenburgweg in Nunspeet, nou, mensen die een beetje bekend zijn in die plaats, die weten dan, bij de ANO, waar vroeger de ANO zat, daar werden ook wat mensen opgepikt. Nou, prima, dat zal het dan wel zijn. Nou gaan we naar de verkoopdemonstratie. En waar zou dat zijn? En toen, ja, wat gebeurt er? En ik weet niet of Appie momenteel ook luistert. Maar Appie die heeft gewerkt bij het benzine tankstation. En daarnaast, daar zit dus het hoofdkantoor van de genoemde beddenfirma. En daar ging de reis heen. Dus ingestapt in alle vroegte bij het stationsplein. Daarna eventjes wat andere mensen oppikken aan de Oenenburgweg. Nou, toen vol goede moed op weg. En toen ging het naar de Elspeterweg. Dus daar hadden we misschien beter heen kunnen lopen. Maar dat was het dus eigenlijk een beetje van een koude kermis thuisgekomen. En dat heb je dan met mensen, nou ja, die zoals ik toch nog wel uit zijn op gratis dingetjes en weet ik wat. Nou, in ieder geval ingestapt in Nunspeet. En de verkoopdemonstratie was ook in Nunspeet. Nou, nogmaals, de touringcar van Marion Reizen, waar we dus in zaten, die organisatie, die kan er niks aan helpen. Die waren ook gewoon ingehuurd voor dat soort reisjes. Alleen het reisje ging dus van Nunspeet, even door Nunspeet, dan ook weer stoppen in Nunspeet, dus bij deze. Nou, halverwege de dag ben ik maar uit de verkoopdemonstratie gestapt en lopend naar huis gegaan. En een aantal andere mensen ook. Dat naar aanleiding van het verhaal over de bus met spotters, die dus 100 bellende bestuurders van de weg hebben gehaald en beboet. En ook nog een 13-tal die te hard reden. Nou, zo zie maar weer.
Dat naar aanleiding van de naam van het busbedrijf.

Survivor. Een echt zo'n vrijdagavondplaatje, hè? Ja, de hitsmid op vrijdag. Oh, wat hebben we die vaak gehoord. Eye of the Tiger van Survivor. En terwijl Survivor op de radio was, kreeg ik nog een appje naar aanleiding van mijn touringkaartverhaal en dat reisje. O, Van Dijk, ik had je wel slimmer gedacht. Nou, misschien enige verduidelijking. Die gratis reisjes, die gingen altijd naar Duitsland. En dan kreeg je daar een verkoopdemonstratie. Dus dan was je mooi een dagje uit en je kreeg ook nog een presentje in de bus. Alleen de genoemde firma, die had een nieuw hoofdkantoor. Tenminste, een nieuw kantoor in Nunspeet. En vanaf dat moment werden eigenlijk die verkoopdemonstraties niet meer in Duitsland gehouden. Maar gewoon het hoofdkantoor aan de Elspetterweg. Dus vandaar, het was een van de eerste reisjes. Een van de eerste verkoopdemonstraties die dan gewoon in Nunspeet door dat Nunspeetse bedrijf werden gehouden. Dus vandaar. Maar ik was er toch een klein beetje in getrapt. Het is inmiddels 11:55. Fijn dat je luistert naar LOFM. Tot 12:00 nog het Muziekmuseum. Straks ook van 12:00 tot 2:00 de middagmatinee. En de lunch wordt opgediend door Jeannette. Zo dadelijk het weerbericht, maar eerst nog een plaatje voor Gabrielle.

0: Belinda Kinnaar, speciaal voor Gabrielle. If Tomorrow Never Comes. En ja, dit soort liedjes, dat hoor je niet bij het Mega Piratenfestijn. Nee, daar zingt Belinda Kinnaar als ze daar is. Weer wat anders. Zoals beloofd, tijd voor het weerbericht. Het is echt herfstweer vanwege een lage drukgebied. Vanochtend schijnt in de oostelijke regio's de zon nog geregeld, maar elders vallen al stevige buien met kans op onweer. Er waait bovendien een krachtige tot harde noordwestenwind aan de kust. Aan de noordwestkust is kans op zware windstoten. Vanmiddag trekken de buien meer het land in. Het wordt zo'n 19 graden. Dan vanavond, dan wordt het droger. Morgen, donderdag, is er geregeld zon en blijft het op een enkele bui na droog, met morgenmiddag rond de 19 graden. De dagen erna blijft het licht wisselvallig, maar is het met 19 tot 23 graden iets warmer.
1: Loe FM, dat is lokale radio die leeft. Die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens. Bart van Dijk.

De Goombe Dance Band en Seven Tears. En daarvoor de Four Tops met It's the Same Old Song. Ja, gisteren in Nunspeet. Ach, jongen is een been gestoken. Naar de dader wordt nog gezocht. Dader, schuine streep, daders. Ja, bijzonder kleurig. Trainingspak aan. Een hoodie en getinte kleur, allemaal dat soort zaken. Het is allemaal minder prettig, maar in ieder geval, er wordt nog naar de dader gezocht. Is ergens wel gesignaleerd, maar was geen politie bij, kon niet gearresteerd worden en ging er toen hard van door. Nou, er zijn ook twee mannen opgepakt voor inbraken bij de brandweer in Nunspeet. Het zijn twee mannen uit Zwolle. Die hebben inbraken gepleegd, onder andere in een brandweerkazerne in hun woonplaats Zwolle, maar ook andere brandweerkazernes. Gestolen spullen zijn teruggevonden in Nunspeet en in twee kelderboxen in Zwolle. Betreft twee inbraken die in de nacht van 31 augustus op 1 september en van 2 op 3 september plaatsvonden. Er werden diverse specialistische gereedschappen gestolen uit de brandweerkazernes. Er zijn apparaten gestolen die de brandweer gebruikt om mensen te redden die bijvoorbeeld klem zitten in een auto. Criminelen kunnen met hetzelfde gereedschap onder meer rolluiken van winkels openknippen. Nou, politie heeft er de afgelopen weken twee mannen uit Zwolle voor aangehouden. De mannen zijn aangehouden bij garageboxen aan de Pieter Steinstraat en de Biesbos in Zwolle. Daar werden ook gestolen gereedschappen teruggevonden en ook in Nunspeet is brandweergereedschap in een kelderbox aangetroffen.

John Farnham en Your The Voice. En daarvoor hadden we ook nog dat liedje van John Sebastian. Een iets minder bekend liedje, maar ja, best af en toe nog was leuk om te horen. John Sebastian was dat, een Welcome Back Kotter. Ja, ik kom toch nog even terug op dat bericht over die steekpartij in Nunspeet. Want ja, ik kon hem zo gauw niet vinden. Dus ik moest hem enigszins uit het hoofd doen, maar ik heb hier het volledige bericht. Aan de Makuistraat.

In Nunspeet is gistermiddag een minderjarige jongen uit Nunspeet licht gewond geraakt aan zijn been. De andere betrokkenen, oftewel degene die later bleek met het mes heeft gestoken, ging er na het incident rennend vandoor. De politie kreeg gistermiddag rond 5 uur een melding van een mogelijk steekincident. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat de jongen een oppervlakkige verwonding aan zijn been opliep, zo meldt de politie. Omdat de verdachte direct na het incident wegrende, verspreidde de politie eind van de middag een burgernetbericht met een signalement. Het onderzoek naar de toedracht en de identiteit van de verdachte is in volle gang en er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht. Aldus woordvoerder Linda Bouwman. Nou, de politie is op zoek naar een man, -jongen van ongeveer 20 jaar oud, droeg een gele hoodie en een zwarte broek. Wie de persoon in kwestie ziet, wordt dringend verzocht hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Ja, het bericht gaat nog even verder. En ik zei het al, hij is gistermiddag wel ergens aangetroffen. Alleen, ja, mensen die durfden hem ook niet aan te spreken of vast te houden, want er was geen politie bij. Dus toen is hij ook daar hard weggelopen. Maar nogmaals, er wordt naar gezocht.

Ja, ja, muziek uit de disco-periode. Ottawan en DISCO, oftewel disco, brengt ons bij het eind van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Dan het eerste uur tussen 9 en 10, weer met collega Dries Smit. En tussen 10 en 12 spreken wij elkaar weer. Zo dadelijk de middagmatinee met Jeanette. Jeanette heeft technische ondersteuning van Nick. En met z'n tweeën gaan ze iets na 12:30 aan de lunch. En ik heb al eventjes over mijn schouder heel schuin weggekeken. De lunch ziet er heerlijk uit. Hoho, Jeanette heeft lekkere vleeswaren bij zich. Nou, het kan allemaal niet op. Zo dadelijk dus van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette en Nick. Hele fijne luisterdag met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een vertraging op de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeewolde staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Alle vijf compleet in de Jacksons en Can You Feel It? En daarvoor de botschrijf van deze week. Week 37, Davina Michel en Pinky Swear. En dat brengt de tijd op 13 minuten over 12. We zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Jeanette Broijl.
0: En dat ben ik. En ik heet je samen natuurlijk met mijn technicus Nick van harte welkom in Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. Je kent het. Koudje op de hoogte van het nieuws en uiteraard veel lekkere muziek. De heren voor mij die al de uren gevuld hebben hier op de radio. Gezellig gevuld hebben natuurlijk, hartelijk dank. En dan heb ik het over Bart van Dijk en Dries Smit. En Dries dit keer dus 3 uur lang tot 10 uur. En dat zal de hele week nog zo zijn. Nou, laten we dan maar heel gauw verder gaan met muziek. En dit keer zal ik de lijst heel goed volgen om geen probleem aan die andere kant te kweken. Queen staat klaar. Friends will be friends.

Ja, Freddie Mercury zou dit jaar volgens mij 80 zijn geworden. Maar dat heeft hij lang niet mogen redden. Ik ben eens even aan het kijken naar het nieuws. Ja, natuurlijk, die grote OV-staking. Het heeft trouwens niet geleid tot extra files. Wel tot bijvoorbeeld het gebruik van deelauto's en dergelijke. Maar dat is op zich natuurlijk wel heel logisch. Iedereen die gaat er ook op zijn manier mee om. Ook best wel creatieve manier. Zo hoorde ik toevallig, ik was even bij mijn man, of bij mijn vechtgenoot, zoals ik het ook altijd noem, was ik op de zaak. En die had geloof ik 538 op staan. Of Q-radio, weet ik allemaal niet. Maakt me ook niet zo heel veel uit. Maar daar was een presentator. Die was een eigen taxibedrijfje begonnen voor vandaag. En die kon je gewoon oproepen of hij pikte je zo op. Nou, leuke acties. En ook leuk om te beluisteren hoe mensen daarmee omgaan. Maar het valt dus allemaal gelukkig wel mee. Nu had ik ook wat over Amerika. Met name Trump natuurlijk. Als je het over Amerika hebt, dan heb je het natuurlijk over Trump. Hij heeft blijkbaar heel wat goederen waarvan heel veel geïmporteerd wordt naar de VS vanuit Canada. Daar heeft hij een verbod op gesteld. Mag allemaal niet meer. Over 3 weken is dat een feit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de ruzie tussen Canada en de VS. En wie had verwacht dat dat ooit zo ver zou komen? Want ze zijn wat dat betreft altijd wel goede buren geweest. En deden ook een hoop samen. Zeker als het gaat om zaken doen. Nou, dat is op dit moment even een klein beetje kapot gemaakt, om het maar even zo te zeggen. Ja, en vandaag ook natuurlijk groot in het nieuws. De Noorse koning Harald, hij wordt dus vandaag begraven. Natuurlijk een staatsceremonie en heel veel hoogwaardigheden zijn daarbij betrokken. Ook uit Nederland. Zo zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima met de dochter Amalia en prinses Beatrix ook vertegenwoordigd. En dat is ook logisch, want ze waren ontzettend goede vrienden met het koningpaar daar uit Noorwegen. Nou, koning Haakon die heeft dus de boel overgenomen, om het maar even zo te zeggen. Hij is de nieuwe koning. En hij moet dan ook nog dealen met een aantal schandaaltjes in de familie. Maar ja, dat staat dan weer breed uit in de pers. En dan denk je, jongens, laat gaan. Laat nou zien wat hij kan. En voor de rest is het allemaal bijzaak. En wat betreft rechtszaken, dat is niet aan hem. Dat is aan wat de rechter uitspreekt. Goed, gaan we naar deze wijze les verder met Goldie. Make up again.

Heerlijke muziek hier op Blue FM. Ja, South Park, misschien ken je het wel. En anders, het is een soort van tekenfilm. En er wordt van alles op de hak genomen door een drietal scholieren. Grof taalgebruik, dat is ook een van de kenmerken van South Park. Maar het mooie is dat ze nemen ook steeds president Trump en met name de regering op de hak. En dat doet niet iedereen meer op televisie, want dan kun je zo je baan kwijt zijn. Maar zij hebben er echt lak aan en doen gewoon waar ze precies zin in hebben. Dat blijkt nu ook maar weer, want South Park verandert van naam en heet komend seizoen South America. De makers van de tekenfilmserie spotten hiermee met de drang van president Donald Trump om een golf, meren en recentelijk zelfs een staat naar Amerika te willen vernoemen. De naamsverandering is de nieuwste satirische sneer van South Park naar het Witte Huis. Geïnspireerd door de moed en het patriotisme van Apple en Google veranderde de naam van South Park in South America, zeggen medebedenkers Trey Parker en Matt Stone. We willen in het bijzonder ons moederbedrijf Paramount bedanken. De bekendmaking van de nieuwe naam volgde een dag nadat Trump had gesuggereerd dat New Mexico omgedoopt moet worden tot New America. De president plaatste op Truth Social namelijk een reeks foto's van de staat met deze naam. Eind augustus ondertekende hij nog een decreet om Lake Ontario, dat is het, helemaal niet zo moeilijk, te veranderen in Lake America. Het is weer zo'n dag. Nou, dat doet hij dus met van alles. Hè. Hij wil alles maar Amerika benaamd hebben. Straks komt hij nog naar Europa en dan wordt hier ook een vlag overheen gedouwd. Je weet het natuurlijk nooit. En ondertussen heb ik dat artikel over die artikelen waarbij een importverbod gaat gelden vanuit Canada. En dat zijn natuurlijk niet de minste. Dat zijn zuivelproducten, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken uit Canada dus. En daar wordt best wel heel veel van geïmporteerd hoor. Dus ik weet niet wie hier slechter wordt. Want Canada die zoekt gewoon toenadering tot ons. Hè, tot ons allen. En niet alleen maar Nederland natuurlijk. En die laat Amerika wat meer links liggen. Dus wat dat betreft brengt hij zichzelf in een isolement. En zal hij het moeten doen met mannen als Poetin en Netanyahu. En ga zo maar door. Heel veel geluk daarmee. Goed, wij hebben wel geluk met Kenny B. Parijs.

Ja, heel veel meer heb je niet van hem gehoord. Maar dit was nog wel een redelijke hit voor Kenny B. Eens even kijken, we gaan zo die lunch al openen. Want het is 1:01. Maar nu had ik niet, dat ik denk van, deze neem ik nog even mee. Ja, hier. Want een auto is in Harderwijk over de kop geslagen en daarna in brand gevlogen. Een man van 25 is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdige ongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag op de Leuvenumse weg. Een auto die vanaf de richting Ermelo kwam, raakte in een bocht van de weg. Sloeg over de kop en kwam in de bossages terecht. Na het ongeval vloog de auto in brand. De brandweer wist het slachtoffer uit het voertuig te redden en heeft vervolgens de brand geblust. De gewonde persoon, een 25-jarige man uit Harderwijk, is naar de eerste medische hulp met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de exacte ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De auto raakte bij het ongeval zwaar beschadigd en hoe het voertuig van de weg kon raken, dat wordt nu onderzocht. De auto is voor onderzoek in beslag genomen. Goed, gaan we nu echt die lunch openen, want nu zijn we exact op tijd. Heb je al gegeten, hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan natuurlijk ook eetsmakelijk. En Bart zei al, we hebben de lekkerste dingetjes bij ons. Valt mee hoor. Ja, we hebben inderdaad lekkere ham. En dat is al voldoende op een heerlijk bruin bolletje. Nou, ik ga net zo genieten als dat jullie doen. En zeker van de drie platen die voor je klaarstaan. Bluff, daar beginnen we zo mee. Laat me niet alleen. Meat Love, 2 out of 3 ain't bad. Romeo en Juliet van de Dire Straits.

Verstand. Ach. Vergeten, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snedend woord ons geluk verboord. Kom, het is voorbij. Laat me niet alleen.

dat zichzelf weer voelt. En ook vertel ik jou van de koning.

je lacht en weten hoe jij zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer, ik wil je schaduw zijn. Ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen.

Een mooie lunchblok. Lekker relaxed en allemaal stuk voor stuk grote hits geweest. Nou, morgen, dat weet ik nog niet, want ik ben er morgen niet. Nee, morgen heb ik even een dagje dat ik de accu op mag laden voor de botterdagen. Want daar zijn we natuurlijk weer live bij. Vanaf een uurtje of acht zijn wij vanuit de tent, de Blinde Peert, bij het Schippers ontbijt. Nou, zo, daar gaan we zo lang blijven als nodig is, tot iedereen naar zijn botter vertrekt. Nou, Ronald die gaat dan weer mee. Die vindt zich in het wedstrijdgedruis en doet natuurlijk verslag vanaf het water. En dat kun jij hier beluisteren op Lou FM. En dan gaan we zo rond 12 uur weer verder met live verslag van wat er allemaal op het water gebeurt. Nou, hebben we het dan gehad? Nee, zeker niet. Maar dan gaan we naar de zaterdag. En dan zijn we erbij vanaf 10 uur tot waarschijnlijk 5. Ligt eraan hoe lang de markt duurt. Maar in ieder geval 4 uur, dat is gegarandeerd. Dus kan jij niet, ga dan lekker luisteren. En geniet van alles wat er op je afkomt van de gezelligheid in de stad. Nou, in ieder geval aan de haven. Maar in de stad gebeurt ook een heleboel. Dus dat proberen we dan nog maar even mee te krijgen. Zover als onze zender reikt. Kortom, een druk maar ontzettend gezellig weekend. Dat betekent dinsdag weer een nieuw lunchblokje met weer hele andere platen. En ik heb het al vaker gezegd, heb je belangstelling, wil je gewoon zelf eens een keer je 3 platen kiezen? Dat mag gewoon, hè? Dan moet je gewoon even doorbellen. Of je stuurt het naar redactie@loemedia.nl. Dus redactie@loemedia.nl. En dan zorg ik ervoor dat jouw platen gedraaid worden. En dat het een keer niet de mijne zijn. Lijkt me leuk, want dan hebben we weer een hele andere versie van de lunchblok. Goed, we gaan verder met muziek. Ja, Knek. Die ken je wel. Maïs Sharona.

Ja, het is wel grappig hoe dat dan werkt. Hè? Dan noem je de artiest en dan denk je, huh, wie? Of de groep natuurlijk. Nou, dat zeg je dan helemaal niks en dan hoor je het nummer en denk je, oh, dat is hem. We gaan naar Oostenrijk en daar triest nieuws, want Lucia Sisik, en dat is de regerende Miss Oostenrijk, die is gisteren op 22-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de organisatie achter de Oostenrijkse schoonheidsverkiezingen op Instagram. Over haar doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Nou, omdat het de laatste editie van de verkiezing was, behield ze die titel. Is ook mooi, dan ben je 80 bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, dat kan haar niet meer, maar dan ben je nog steeds de mooiste vrouw van Oostenrijk. Het kan natuurlijk allemaal. Nou, volgens de Oostenrijkse Heute kampte Sisik al sinds haar geboorte met een hartklepafwijking. Daarvoor werd ze 7 keer geopereerd, voor het laatst in 2025. Het is niet duidelijk of dit iets met haar overlijden te maken heeft. Ja, triest natuurlijk, veel te jong, 22 jaar, nog in de bloei van haar leven. En het UWV die houdt er rekening mee dat in 73.000 WIA-dossiers fouten kunnen zitten. Dat zijn er veel meer dan verder eerder ingeschat. 13.000 arbeidsongeschikten krijgen bericht dat hun uitkering alsnog opnieuw wordt berekend. Eerder ging de uitvoeringsinstantie nog uit van een risico op fouten in 47.000 dossiers. Medewerkers waarschuwden dat niet alle foute WIA-dossiers in de stapel zaten. De selectiecriteria waren in sommige gevallen te strak afgesteld, zo zegt een UWV-woordvoerder. Nou, volgens de hoeveelheid dossiers uitgegroeid tot 73.000 en in 21.000 gevallen heeft het UWV al vastgesteld dat de uitkering klopt. Dus ze hebben nog een hele lange weg te gaan. Namelijk 52.000 dossiers die ze door moeten nemen. En heb je het nog niet eens over hun normale dagelijkse werk. Ga er maar aan staan. Ja, en op dit moment zijn ze natuurlijk ook bezig met die corona-verhoren. Denk ik, jongens, waar zijn we mee bezig, joh? Wat willen we eruit halen? Ja, conclusies hoe het beter kan. En dan komt de volgende keer komt er weer een nieuw virus binnen die weer heel anders benaderd moet worden. En dan zijn we weer op hetzelfde punt beland als waar we toen de tijd waren. Ik denk, het is allemaal zonde van tijd en geld. En geld, daar zijn ze naar op zoek. Dus ik had het wel geweten. Maar ja, ik zit niet in Den Haag. En ik ben er nog wel blij over ook. Ik mag gewoon muziek aankondigen. En dat is een veel leuker baantje. Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N305 Dronten richting Almere doe je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

De boss himself, Bruce Springsteen en Better Days. En de voorbeeld schrijf van deze week, Davina Michel en Pinky Swear. Dat brengt de tijd op 12 minuten over 1. Hedertje van harte welkom terug in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Doe FM. Laten we daar gewoon verder gaan, heerlijk met muziek. Diana Ross, My Old Piano.

Ja, ze heeft natuurlijk ook samen met Michael Jackson in weet die film ook alweer. Met Dorothy en dergelijke. Ik ben het heel even kwijt. Ik kom er zo meteen vast wel op terug. Ja, het schoot ook zo in de gedachten. En de rest die hier komt nog steeds niet. Dat krijg je als je een keer ouder wordt. Nou, bij een incident bij een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piota zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat melden Zwitserse media. Onduidelijk is nog wat er precies is voorgevallen. Volgens de omroep RSI zou een explosie hebben plaatsgevonden, waarna mensen onder het puin bedolven zijn. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het zou gaan. Naar verluid zijn er in ieder geval 2 gewonden, onder meer brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ingezet. Nou, voor de rest is er nog niet heel veel meer nieuws hierover. Misschien komt dat nog, dan laat ik het je ongetwijfeld weten. Gaan we eens even verder kijken of er nog iets is wat niet wachten kan. Valt allemaal wel mee hoor. Ja, heel veel nieuws natuurlijk hè, over die Nederlandse bruggen. Slecht onderhoud, geen geld. Dus helemaal geen onderhoud op het moment. Bruggen die dan gesloten moeten worden. De files dat veroorzaakt. Nou, er is nu ook weer een nieuw verhaal op nu.nl over de Nederlandse bruggen. Dat het gewoon compleet vastloopt. En zo is het natuurlijk ook. Want dit lost zich niet zelf op. Daar moet echt een zak met geld bij komen. En een brandje in de schuur is gelukkig snel geblust. Gebeurde allemaal op het harde. En wel aan de Kernhoopweg. Daar ontdekten de bewoners van de woning dinsdagavond rookontwikkeling in een schuurtje achter hun huis. De bewoner probeerde de brand afhankelijk zelf met een thuisslang te blussen, maar moest die poging vanwege de hevige rookontwikkeling staken. De brandweer van Post Elburg werd gealarmeerd en was snel ter plaatse. Brandweerlieden wisten het vuur te blussen en haalden vervolgens de verbrande materialen uit de schuur. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De bewoner is wel door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat hij rook had ingeademd. Vervoer naar het ziekenhuis bleek gelukkig niet nodig. Ja, altijd naar om dat soort dingen mee te maken. Wat niet naar is luisteren naar een heerlijk deuntje van Toto. Laten we maar doen. Afrika.

Nou, nooit verkeerd hè, om Toto gedraaid te hebben. Inmiddels is het 7 minuten voor 13:30. Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Ja, en ik zit dus even op onze eigen site te kijken. Die staat ook weer vol met artikelen zoals bijvoorbeeld de 40ste editie van de Bottendagen en Open Monumentendag. De column 70, de oerkracht van een mensenleven. Nou, we hebben het over het Week van het Verboden Boek. Een expositie in het Orgelmuseum. En de prijs voor beste boerderijwinkel gaat naar Oldebroek. En wel naar Verbeek Fruittuin. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. En wij feliciteren ze natuurlijk ook van harte. Vandaag was het weer gewoon werk zoals gewoonlijk. Maar die prijs die hebben ze in ieder geval in ontvangst mogen nemen. En dat is een mooie opsteker. Nou, ik hoorde Dries al praten over de bingo bij Obios. Zo, ja, gewoon het clubgebouw is de moeite waard om het te bezoeken. En dan ga je ook nog een keer gezellig mee bingo. Gebeurt allemaal op vrijdagavond 11 september. Ja, de ruimte is om 6 uur open. En maar ze gaan pas om 19:30 beginnen. En de keuken is open. Ze gaan lekker langs met hartige hapjes. En je kunt daar zelf ook wat kopen. Nou, en natuurlijk het verhaal hè, over de kringloop. Kattenpissen, muizenkeutels tussen donaties. Kringloop Elburg betaalt de rekening. Ik ga hem niet weer herhalen hier. Maar ben je geïnteresseerd, dan kun je altijd kijken. En heb je dat dan gedaan of doe je dat op dit moment? Dan zie je in de rechterbovenhoek dat daar een banner staat van Rabo Club Support. Wij als Lou Media doen daar ook aan mee. En het zou heel fijn zijn als u ons een handje helpt. Hoef je niet zo heel veel voor te doen, kost ook helemaal niks. Nou ja, het kost alleen maar jouw stem. Eén van de 3 stemmen die je mag uitdelen als je lid bent van de Rabobank. Nou, als je op de banner klikt, dan kom je ook op de stempagina. Dus dat is super handig. En je kunt nog een tijdje stemmen hoor, maar doe dat vooral. En dan kun je die andere 2 stemmen weer bewaren voor andere doeleinden die jou prima passen. Een win-win situatie. Nou, wij kunnen weer mooie apparatuur verkopen voor nog betere programma's. En nou, we zien voor de rest wel hoe het allemaal loopt. Maar je kunt dus stemmen. Lou Media, wij doen mee aan de Club Support. En op de website staat een banner. En die klikt je zo door naar het stemformulier. Mag eigenlijk helemaal niet zoveel reclame maken voor onszelf. Maar ik doe het stiekem toch eens een keer. We gaan naar Status Quo, want die staat voor je klaar. Rain. En ik stel voor dat we dan nog gelijk 3 achter elkaar doen. Born to be Wild, Steppenwolf en Open Your Heart, Europe.

Ja, dat was het blokje in het tweede deel van een middagmatinee. Nou, in oktober gaan we het allemaal een klein beetje anders doen. Komt het lunchblokje te vervallen? Nee, dat niet. Maar ook die kleden we een beetje anders aan. Er komt een spelletje in, diverse rubrieken. Kortom, we zetten middagmatinee even helemaal op zijn kop. En we gaan eens kijken wat we daar kunnen aanvullen op een hele leuke wijze. En dan vertel ik je daar meer over later als alles een beetje duidelijk is. Ga eens even kijken of er nog wat nieuws te melden is voor jou thuis en op het werk. Nou, bijvoorbeeld, dit vind ik eigenlijk helemaal geen nieuws, joh. Veroordeelde Marius Borge Heuby is aanwezig bij de begrafenis van koning Harald. Ja, tuurlijk. Die jongen die hoort gewoon, ongeacht dat hij veroordeeld is, een crimineel is, hoort hij wel gewoon daar bij de familie te zijn op dat moment. Hij zit ook nog niet vast, dus hij kan dat ook gewoon doen. Heeft een enkelband. Nou, die moet dan eventjes iets anders en ruimer ingesteld worden, zodat er niet gelijk een signaal op losgaat dat hij de deur uit is gegaan. Maar dat kan dus allemaal wel. En Red Bull die pikt 11-jarige zoon van Kimi Räikkönen op voor juniorenprogramma. Nou, ook die gaat dus zijn vader achterna. En wie weet wat een talent dat dan weer gaat worden. Nou, en zullen we het over die olieprijs gaan hebben? Heel kort dan, want anders worden we allemaal hartstikke chagrijnig vandaag. Het is weer een stijgende olieprijs en dat duwt de Europese gasprijs door het dak. De hoogste in jaren. Nou, dat merken we natuurlijk allemaal aan de pomp. En ik denk dat we het hoogtepunt nog niet bereikt hebben. Nou, rij je op gas, dan kun je nog een beetje lachen. Maar diesel en benzine, daar word je echt niet meer vrolijk van. En dat allemaal door een oorlog die daar woedt, die eigenlijk helemaal niet gestart had moeten worden. En Wesley Sneijder die laat een zilveren bal van WK 2010 en andere bijzondere items veilen. Nou, is dat dan nodig? Zit hij dan aan de grond? Nee, tuurlijk zit hij dat niet. Maar hij zal er wel iets bijzonders mee gaan doen. Of gewoon lekker op de bank zetten. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat moet hij ook allemaal zelf weten. Het is van hem. Maar ja, aan de andere kant, die zilveren bal, die heb je natuurlijk gekregen. Maar ja, goed, aan de andere kant zeg ik dan ook weer, waar zet je hem neer? Je zet hem in ieder geval niet op de salontafel neer. Dus ik snap hem dan ook wel weer er gewoon geld van maken. Nou, voordat ik een beetje oeverloos klets, gaan we gauw verder over naar de muziek. Police en Roxanne. Nee, Police, niet de Roxanne. Oh jongens, ik kijk weer verkeerd hoor. Ik had zo beloofd om goed op te letten. Ja, daar komt er altijd geklets in. Dan zit ik op dat beeldje voor me te kijken. En die staat al net te ver weg. Die ogen die zijn al net niet even goed genoeg meer. Maar ik zie hem nu wel staan hoor. ILO, oftewel Electric Light Orchestra. En er wordt echt wel geknikt. Dus dit is de ware Midnight Blue.

Ja, heerlijke relaxte muziek. Ja, het weer buiten, daar kunnen we natuurlijk heel veel over zeggen. Het is een beetje herfstachtig. En als de zon schijnt, dan is het best nog wel goed toeven met dat temperatuurtje. Maar zo gauw er een regenbui aankomt, en dat zijn er nog heel wat, zie ik hier op mijn scherm, dan wordt het in één keer flink kouder. Nou, blijft dat zo? Maar de eerste dagen wel, waarschijnlijk. Maar dat is heel belangrijk. Tijdens de botte dagen schijnen we dus prachtig weer te krijgen. En prachtig weer bedoel ik dan echt marktweer, zeilweer. Ja, nou goed, wat je daaronder kunt verstaan. Want het wordt droog, zeker op de zaterdag. En 20, 21 graden is natuurlijk prima vertoeven. Nou, tijdens de bedrijvenwedstrijd, ja, dan hebben we waarschijnlijk wel kans op een buitje. Maar het gaat niet heel veel zijn. En een windkracht 3 voor dit moment. Hè. Ik kan niet voorzien over zoveel dagen, maar dit geven ze in ieder geval aan. En dat zou natuurlijk al fantastisch zijn. Vooral voor Ronald en ja, zijn gastheren. Want als je binnen moet zitten, dan is het echt helemaal niks. En gastvrouw, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Eens even kijken. Morgen wordt het dan 19 graden maximaal. 'S nachts 9 graden. En morgen is het trouwens wel droog. Maar dan is vrijdag. Nee, hoe zat dat ook alweer? Volgens mij zou donderdag gewoon een hele slechte dag worden. Maar als ik hier zo kijk, ik raak een beetje in verwarring. Valt dat allemaal best wel mee? Of ik heb het verkeerde weerbericht voor me. En moet ik een hele andere kiezen? Zijn ze hier niet kundig? Ik begrijp het even niet. Maakt ook helemaal niet uit. Gaan we er ook helemaal niet in verdiepen. Weet je wat? We gaan gewoon morgen opstaan. We kijken naar buiten. En dat doen we eigenlijk elke dag. En dan komen we er vanzelf achter hoe het zit. Maar laten we wel hopen dat het in ieder geval een beetje droog is. En Roxy Dekker, zij is de eerste artiest in de

Ook hier in Schiphol liep het natuurlijk hartstikke vast. Nou, dat schijnt dus voorbij te zijn. Dus mocht je komende uren nog moeten vliegen, dan heb je in ieder geval mazzel. En kun je waarschijnlijk, ik geef geen garanties, maar wel op tijd vertrekken. We gaan weer terug naar de muziek. En dan ga ik eens even heel goed opletten. Ja, dit is hem wel, hoor. Shadows, Marianne.

Ja, voor je het weet is het ook weer afgelopen, hè? Uit 1967 alweer, jongens. Ja, als ik een oude auto zie en niet heel mooi in de verf en dergelijke, dan denk ik van, joh, wat een oud lor. Maar gelukkig zien anderen wel de waarde ervan in. Want voor de een is het een oude bus, voor Waldo Zuidam is het liefde op vier wielen. Sinds hij ooit een Volkswagen Kever van een vriend leende, is hij verslingerd aan de iconische VW-bus. Inmiddels heeft hij honderden exemplaren in handen gehad. Maar één bus krijgt een bijzondere plek. Dat is een T1 Barndorn uit 1951. Dat is dus al echt een oudje. Nou, het is een heel leuk artikel geworden. Staat op vrmg.nl. Als je belangstelling hebt. Want het is ontzettend leuk verteld. Ook door hem natuurlijk. Zijn liefde dus voor de wat oudere auto's. Ja, en als je dan bedenkt dat je dan voor 500 gulden nog wel even een auto

kocht. Dat is toch een geweldige tijd geweest. VUMG.nl. Goed, het is inmiddels 2:09 geworden. En ik neem gelijk afscheid van je. Dus namens Nick en mij wens ik jou een hele fijne dag. Maak er vooral wat van. En graag tot, nou in mijn geval dus vrijdagmorgen om 8:00. Dus dat wordt vroeg dag. Nou, waarom nemen we zo snel afscheid van je? Omdat we een hele mooie gaan draaien die maar liefst 8 minuten duurt. Ik heb het over Stairway to Heaven van Led Zeppelin. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 Dronten richting Almere heb je voor Zeewolde 2 kilometer file met 5 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: editie 2500.
1: Oh, editie 2500.
0: Derde leerjaar.
1: 501, eerste helft.
0: Nee, ik weet het niet. Ik heb geen idee.
1: Ja, goedenavond, luisteraars. Ellen versus Rob.
0: Ja, ik ben er weer.
1: En was je verleden week?
0: Ja, ik was ziek.
1: Je er niet? Wat had ik verleden? Oh, je was ziek inderdaad.
0: Was ziek.
1: Ja, was je een beetje zielig gezien?
0: Nou, het schijnt een of ander zomergriepje te zijn.
1: Oh ja?
0: En die is heel erg.
1: Oké.
0: Okay, dus nou, die gun ik niemand.
1: Oké, maar goed, het gaat weer goed volgens mij.
0: Ja, het gaat weer goed.
1: Oké. Waar gaan we het over hebben eigenlijk? Of gaan we eerst even een leuk muziekje draaien? Of heb je nog leuk nieuws? Ik heb geweldig nieuws.
0: Nou, ja, iets over Trump?
1: Ja, uiteraard nog over
0: Wat
1: Trump.
0: Wat nou weer?
1: Een vijfde van de mensen die op Trump gestemd hebben,
0: ja?
1: Die zou het liefst nu terugdraaien.
0: Oké.
1: Een vijfde, dat is 20%.
0: Nou, ik zou zeggen,
1: geweldig.
0: Go
1: ja, dat kan niet meer. Dat kan
0: zijn,
1: niet meer. Ze moeten nog 2 jaar wachten. Maar liever zouden ze kwijt willen.
0: Oké, maar goed, als Trump gaat, krijgen we fans en dan wordt het nog erger.
1: Nee. Laat Trump gewoon even 2 jaar nog zitten.
0: Ja, ik weet niet, maar verzint van alles.
1: Ja, oké, dat begrijp ik wel. Maar goed,
0: wat is het
1: veel,
0: nu weer?
1: Veel kan hij niet meer kapot maken.
0: Nee, maar er moet nu weer een of ander watertje. Wat eigenlijk de Ohio, weet ik veel wat, dat moet weer...
1: Van Canada.
0: Ja, dat is toch...
1: Nee, heb het laatste verhaal gezien. Hij heeft op Trump Social heeft hij Amerika afgedrukt.
0: En?
1: De vlag, van Amerika over Canada heen, over IJsland heen. Dus heel IJsland is weer...
0: IJsland is gone with the wind. Dat verstaan zij ook.
1: Ja, klopt, ja.
0: Oké. Ik heb nog nieuws van vorige week. Maar dat vind ik dat ik dat wel even moet vertellen.
1: Ja, prima. Als geen enkel ben.
0: Het aapje waar jij het altijd over hebt. Het verstoten aapje Punch.
1: Oh ja, leeft hij nog?
0: Nou ja, die was jarig.
1: Okay.
0: Maar dat was natuurlijk vorige week en niet nu. Maar dat geeft niet. Dat is iedereen vast vergeten. En weet je wat hij kreeg?
1: Waar is Punchje gebleven eigenlijk dan?
0: Punchje is nog steeds daar.
1: In Berlijn zat hij of zo? Hè?
0: Nee, die zat toch gewoon in Japan? In het dierentuin?
1: Oh, ik dacht niet in Berlijn.
0: Nou, maar daar goed. Zit hij nog steeds. Maar hij kreeg een heleboel verjaardagskaarten voor zijn eerste verjaardag.
1: Ja?
0: Ja, ik denk dat moet ik alsnog even vertellen.
1: Ja, en heel veel kaarten.
0: Het is een beetje een week te laat, maar dat geeft
1: hoeveel
0: niet, hè?
1: Kaart heeft hij gehad? Dat was een punch, was het dat apie wat zich
0: dat
1: eigenlijk... Zijn moeder overleden was en...
0: Ja. Nee,
1: en
0: die is ook verstoten door zijn moeder.
1: Oh, goed,
0: veel
1: dan,
0: erger.
1: Dan is toch overleden. En voor mijn gevoel. En dan, maar daarna kreeg ik toch al aan sluis met al die andere apen.
0: Hij is... Het gaat nu... Is punch eigenlijk een mannetje of een vrouwtje? Weet wij niet, hè?
1: Punch lijkt me een mannetje.
0: Lijkt me ook een mannetje.
1: Ja.
0: Maar je weet het niet, hè, tegenwoordig.
1: Nee, ga jij draaien of ga ik draaien?
0: Nee, ik ga draaien, want we gaan even heel rustig beginnen met Sailing. En daarna gaan we een heleboel vertellen. Ga
1: 1981.
0: Oké. Okay. Ja. 81, ja. 81.

0: ik moet eerlijk zeggen, het is wel een lekker melodietje.
1: He? Ik heb wel een beetje smaak, hè?
0: Sailing, Christopher Cross.
1: Ja. Nou, er werden mooie dingen gedaan in 1981.
0: Er komt er nog zo eentje, Nightboat to Cairo.
1: Nou, dat komt zo, jij bent zo eerst. Er is weer eens zo'n veerboot is gekapseist. En toen dacht ik, dat moet even, maar dat was ook vorige week. Maar goed.
0: Ja, gaan we vooral over veerboten praten, want ik ga het op cruise, hè?
1: Wanneer?
0: In mei, volgend jaar.
1: Oh, kijk eerst die series maar eens op Netflix.
0: We gaan van Athene naar Istanbul, naar weet ik, Kusakashi of zo. En dan weer dan gaan we naar Italië toe. En uiteindelijk kom ik in Athene weer terug. Hoop ik.
1: Zo, nou, daar komt Noah vandaan, hè? Uit Athene.
0: Oh ja, wie is Noah?
1: Nou, Noah is mijn hond, daar zal ik zo nog wel over vertellen.
0: Oké, maar goed, dus ja, ze hebben me overhaald. Overgehaald heet dat, en niet overhaald, maar overgehaald.
1: Overgehaald. Ja. Ik hoop voor je dat het niet te hard waait.
0: Eerst 2 weken in, op die boot zitten 4300 gasten. Zo'n gigantisch ding, dat kan niet omvallen meer.
1: Ja, dat zeg jij. Ik heb hier, en daar ga ik zo meteen Nightboat to Cairo voor draaien. De kapitein van de veerboot die...
0: Ja, maar dat is geen cruise, hè?
1: Nou, de noordkust van Cyprus. Ja, ik ga op een veerboot, hè? Ja, de P&O.
0: Ja. Nou, dat valt ook wel niet zo. Maar ik heb bewust het
1: Ja, dat is van Herald of Free Enterprise.
0: De Townsend Torsen is dat.
1: Hou op, schrei uit. Vergeten wat van die kleppen dicht te doen.
0: Daar heb ik zo vaak in gevaren. Dat is geen enkel probleem. Nee, maar goed, wat maakt het uiteindelijk uit? Kijk, ik heb wel met die cruise heb ik wel bewust gedaan de 12e dek.
1: Oh.
0: Want als je gaat zinken, dan kan je in ieder geval nog 1,30 meter zinken voordat de bodem is. En zit ik nog steeds op waterniveau.
1: Nee, want dan heb jij die boot niet gezien, die ging scheef.
0: Nee, dat is de Townsend Torsen. Maar die ging
1: viel om. Nee, dat was waar ik de vorige keer over vertelde. Die was voor de kust dat die kapitein even ging zwaaien naar iemand die daar op het strand aan het huppelen was. En die heeft die rotsen meegepakt.
0: Ja, oké, maar ik zit nu op de Middellandse de oostkant van de Middellandse Zee, daar zijn geen rotsen.
1: Dan heb je dat allemaal niet. Nou, ik hoop het. Het is jammer van dit programma kan, als jij nou weer... je wordt 105.
0: Hij kan 30 meter zinken en dan heb ik nog steeds geen natte poetjes.
1: Oh.
0: Maar goed.
1: Nou ja, het is wel leuk, want je vaart 's nachts volgens mij. Het is geen duurzaam reisje, dat je dat ook even weet. Kan jij weer niet schelen.
0: Hoezo?
1: Kan Trump ook niet schelen, dat
0: Hoezo?
1: Hele... Het is ontzettend vervuilend ding, zo'n boot.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Hij
0: vaart op elektra.
1: Dat zeg jij. Een diesel.
0: We gaan naar muziek luisteren. Vind je dat niet?
1: Ja, lijkt me beter. Ja. Heb je muziek op elektra of niet?
0: Parachute heb ik.
1: Parachute?
0: Ja, dat is echt een verdinnetje van jou.

0: Hey, maar je begint echt modern te worden. Dat je zelfs Bente herkent.
1: Ik herken Bente.
0: Ja. Ja. En, herken je al twee dames. Pommeline en Bente.
1: Ja, nou Bente vind ik nog oké, maar Pommeline wil ik niet herkennen.
0: Dat is een ander verhaal.
1: Dat wil ik niet weten.
0: Het kan niet anders.
1: Nou, hou op, man.
0: Vanochtend kreeg ik de eerste koop van de kaartjes van Roxy Dekker. Die in de Arena 2027 gaat.
1: Oh.
0: Maar een staankaartje kost, wat is het, 2500 euro.
1: Een staanplek?
0: Ja, een staanplek, ja. Echt ongelooflijk, die prijzen.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Onvoorstelbaar.
0: En toen dacht ik van, oké, ik wil zitplaatsen hebben. Dat vind ik wel leuk, deed ik twee zitplaatsen.
1: Toen was het 900 euro.
0: Dat was ook krankzinnig. Dat, laat me zitten.
1: Maar ik snap het gewoon niet. Weet je, jij vindt het ook maar normaal dat die Pommeline van de Pommeline, dat die gewoon zo'n achterlijk bedrag vraagt om een paar nummertjes te doen. Ik vind het niet kunnen.
0: Iedereen vraagt 20.000 euro.
1: Nee, sorry hoor, maar... Nou, over wat we... Je kan van alles vragen,
0: wacht
1: hè?
0: Even, dan hebben ze hele avond zingers dan, hè, natuurlijk. Maar
1: ja, dat zal je gebeente, zou ik bijna zeggen. Ik had gedonder met mijn alarm. En, goed.
0: Hetzelfde eigenlijk.
1: Nou, wij hadden altijd een contract.
0: Ja.
1: Maar dat was eigenlijk best wel duur. Dan moest je, weet ik veel, 400 euro betalen. En dan kwamen ze even langs hobbelen. En dat kunnen ze natuurlijk gewoon inplannen. Dan floten ze een keer. En dan deden ze een keer even zo tegen de rookdetector. Ja. En dan was het weer klaar. En daar waren we een beetje klaar mee. Want de meldkamer is ook bijna 500 euro per jaar.
0: Dat is een heel duur, ja. Dan.
1: Ja, die kwam er ook nog. Ja, en laatst had ik alarm. En er belde niemand, hè. Ik denk, nou lekker dan. Toevallig deden wij het zelf. Maar ik denk, je moet wel bellen. Maar goed, dat terzijde. Daar zijn we ook niet meer. Maar goed, ik moest dus met die, ik noem geen namen, dat vind ik niet zo netjes, maar met die club in zee. Nou, en daarna zei hij van, we sturen je wel even een offerte, want je hebt geen contract meer. Nou, let op, uurtarief voor een monteur, hè? M-O-N-T-E-U-R, monteur. Geen hooggeleerde, weet ik veel wat. €182,50 ex-BTW, dus ter info, er komt nog 20% bij. Voorrijkosten €211,17.
0: Dus was €500 kwijt.
1: Met niks. Dus, nou, die hebben we eruit gekieperd. We hebben nu... ik ga even reclame voor ze maken. Want die zitten hier vlakbij. Schuurman. Uit IJsselmuiden.
0: Oké, zou kunnen.
1: Hartstikke aardige gasten. En die doen we heel normaal. Dus.
0: Maar dat weet ik niet. Je hebt de rekening nog niet gezien.
1: Nou, kom maar goed. En, nou, zo gaat het dan soms in het leven.
0: Goed, ja.
1: Dus.
0: Het kost klauw om het geld. Zeker als je met coördinetten je hebt staan tanken. Maar daar word je ook niet vrolijk van natuurlijk.
1: Nou, ik heb net getankt voor...
0: Je kan er een beetje water ook bij doen. Hè? Dan rijdt het
1: een beetje
0: zuiniger.
1: Diesel erbij. Dan doet je auto het vanzelf niet meer. Nou, trouwens, diesel is duurder dan benzine. Hè,
0: nee,
1: op het moment.
0: Diesel is goedkoper dan benzine op dit moment.
1: Oh, het was duurder?
0: Het was duurder, ja. Want 10 cent goedkoper is die.
1: Ja, waar zou dit eindigen?
0: Weet ik niet. Totdat of die gup in Amerika komt te overlijden. Of dat hij over 2 jaar stopt is als president.
1: Ja, maar ik kom natuurlijk ook uit de pruimentijd. En destijds moesten we het kwartje van kok betalen, toch? Dat was bovenop die benzineprijs.
0: Ja, dat is voor mijn tijd geweest.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik kan me niet heugen dat ze ooit gezegd hebben, we halen het kwartje er weer af.
0: Nee, dat klopt, gaat er nooit meer af. Dat ben ik met je eens, ja.
1: Nou, ja.
0: Maar goed, ik las ergens in de vanmiddag zelfs, dat we een nieuw olifantland hebben. Dat is Oeganda.
1: Oh.
0: Dat wordt het olifant.
1: Het is ook olifant, hebben ze daar ook.
0: Ja, inderdaad. Maar ik moet hem even opzoeken.
1: Nou ja, pas maar op dat niet... wat kan je ervan maken? Hoe Trump daar wordt. Want dan vissen we weer achter het net.
0: Nee, maar dat gaat hem niet lukken. Want over 2 jaar moet hij echt wegwezen.
1: Ja, nou, ik hoop het ook. Hij mag niet meer terugkomen, hè?
0: Nee, op dit moment is het zo dat hij niet meer mag terugkomen, nee.
1: Nee, maar goed, ik kan me niet heugen... dat van die idiote prijsdoorvoeringen... dat die ook weer naar beneden gingen. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel vertrouwen erin.
0: Nee, maar het gekke is... we lopen allemaal te piepen over terecht ook, hoor. Over de prijzen. Maar iedereen wil rijden.
1: Ja, wat moet je dan?
0: Nou ja, fietsen bijvoorbeeld.
1: Ja, als jij naar Amsterdam moet naar je werk... dan ga je niet fietsen.
0: Dan kan je de trein nemen. He? Dan kan je ook de trein... Ja, je hoort mij niet klagen.
1: De trein zal er ook niet goedkoper op worden, want die rijdt ook niet op lucht, toch?
0: Nee, maar ik moet zeggen, ik ben wel serieus. Mijn auto loopt... hij is wat 5 jaar. En dan loopt het perfect, maar ik zit echt serieus. Dan denk ik, elektrisch komt er ook bij leeftijd. Ik rijd wat minder kilometers, dus dat is wat langere afstanden ben ik kwijt. Dus ik ga ook niet meer, denk ik, op vakantie aan de andere kant van Europa of zo. Dus ik denk wel, serieus ben ik aan het nadenken om elektrisch te gaan rijden.
1: Ja, maar dan moet je ook even heel eerlijk rekenen wat het extra kost om zo'n auto aan te schaffen.
0: Nou, dat
1: want
0: dat
1: moet je eerst nog even terugverdienen.
0: Nou, dat valt voor mij. Het is tegenwoordig een elektrische auto op zitten van een benzineauto. Is iets van 7.000, 8.000 euro. Dus dat valt nog wel mee.
1: Ja, oké. Okay. Maar hoeveel kilometer rij je voor 7.000, 8.000 euro?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar goed.
1: Dat moet je dan ook even berekenen.
0: Ik wil van die ergernis af. En dan ga ik liever elektra rijden dan benzine rijden.
1: Ja, het is alleen, weet je, met dat elektra. Het wordt een beetje nijpend, hè?
0: Want,
1: nou ja, dat merk je toch. Wij hebben nu zo'n flexibel contract. En dan moet ik precies om 2 uur wassen, want dan is het gratis.
0: Ach jee.
1: En dat soort gemier.
0: Heb jij zo een man?
1: Nou ja, als je het een beetje leuk wil doen, dan moet je toch een beetje opletten. Kijk, als jij gaat staan wassen als iedereen kookt, is niet heel handig.
0: Ja,
1: wij koken nog op gas.
0: Ja, soms zijn we z'n tweetjes. Ga je daar echt op letten allemaal?
1: Nou, je moet echt.
0: Ik kan me voorstellen dat een heel gezin als er echt op gaat letten. Maar...
1: Ja, jij woont in een doorzomwoning. Wij wonen in een boerderie van Tokio.
0: Dat is je eigen schuld.
1: Ja, nee, ja. Zo heb je ook altijd wat. Ik ga een liedje draaien voor de kapitein van de veerboot.
0: Dat lijkt me heel verstandig.
1: Die zondag kapseisde en zonk voor de noordkust van Cyprus. Het liedje gaat over Cairo, maar ik vind hem eigenlijk wel passend.

0: Er werd een, we hebben één luisteraar in ieder geval. En die reageerde naar, naar Ellen toe van... Goh, Rob de Konis, ga je ook nog lopend naar de studio?
1: Ja, eigenlijk had ik zo bij de hand moeten zijn om dat te zeggen.
0: Dat kan ze helemaal niet controleren.
1: Nou, ik zei net van niet.
0: Oké.
1: En ik kan het weten.
0: Ja, maar je komt van de zaak uit, hè?
1: Ja, maar je woont om de hoek, hou eens op, joh.
0: Ja, maar ik kom van de zaak uit. Dan kan ik in één keer hier naartoe rijden.
1: Oké, maar je kan ook lopen, hè?
0: Ik zou kunnen lopen, ja, maar het regent nu.
1: Dat is waar. Dat vind ik zielig.
0: Maar goed, maakt niks uit. Even nog, ik wil toch even nog terugkomen op die olie. Oeganda, ik moest even zoeken, maar dat heb ik toch gezocht. Oeganda wordt binnenkort de nieuwste exporteur van ruwe olie ter wereld. Het Afrikaanse land, dat is wel een leuk verhaal. Het Afrikaanse land wil in december beginnen met de export van de pearlsuitolie. Nou goed, zal allemaal wel. Pearlsuit komt in eerste instantie uit een olieveld dat het Chinese olieconcern CNO exporteert. Dus uiteindelijk krijgen we straks olie van China uit de grond Oeganda naar Europa toe.
1: Maar moeten we dan niet door een of andere straat?
0: Nee. Oeganda ligt ergens in de Afrikaanse huppelpup.
1: Ja, maar dan breekt daar de ebola uit en dan krijgen we dat weer. Nou, je weet het niet, hè?
0: Daar zitten geen mensen bij. Maar goed, dus ze kunnen in ieder geval... uiteindelijk kunnen ze per dag 320.000 vaten omhoog krijgen straks. Dus ik denk dat we met een half jaar het probleem opgelopen. Gaan we met Afrikaanse olie in de slag. Of we moeten gewoon stokken. Zoals ik bijvoorbeeld. Ik ga elektrisch rijden, heb ik geen olie nodig.
1: Nou...
0: Flauw, hè?
1: Van harte.
0: Nee hoor, heb ik ook de olie nodig, want we hebben elektriciteit nodig.
1: Oh.
0: Maar goed, ik moet er ook bij zeggen, ik ook naast je denken over die 1 januari stopt die salderingsregeling. Ik denk van, nou ja, geen om die manier toch een beetje profijt van maken.
1: Ja, maar al die regelingen kun je toch niet opbouwen.
0: Waarom niet? Nou, stopt
1: ja,
0: juist. Toch,
1: nee, ja, ik weet het, maar al die regelingen, je wordt er toch helemaal knettergek van.
0: Ja, dan moet je niet in Nederland gaan wonen.
1: Nee, inderdaad. Dat maar goed, waar moet je dan gaan wonen? Misschien wel in Afrika
0: nee,
1: dan.
0: Ik ben bij
1: heb je de olie om de hoek?
0: Nee, ik ben uiterst tevreden in Nederland. Ik zou geen ander land willen wonen.
1: Nee?
0: Nee, echt niet.
1: Oké, nou, ik ben blij voor je.
0: Ik weet precies hier wat er aan de hand is. En we zijn als Nederlanders allemaal surpieter. Dus wat dat betreft, het is nooit goed. Nou jij met je nieuws.
1: Ik ben helemaal geen surpiet.
0: Nee, dat zeg je
1: dus
0: niet.
1: Dus bij mij is het altijd goed. Allemaal helemaal leuk. Nou, ik zal even iets persoonlijks vertellen.
0: Oh,
1: wij liepen in het bos, zaterdag of zondag, maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. En wij wonen aan een bospad. En daar mag je 30 kilometer per uur rijden. Ik herhaal het even, 30 kilometer per uur.
0: Als ik zandpaadje.
1: Ja, nou, als ik te hard rijd in een woonwijk, dan krijg ik allemaal mensen met hun middelvinger en dat... Maar in dat bos doen ze gewoon maar wat. Het stikt daarvan reeën. Dus het is echt gewoon waardeloos om zo hard te rijden. Maar dat doen mensen. En als ik daar dan met mijn paard ben of met mijn hond... dan doe ik wel eens een beetje zo met mijn arm. Van kant een beetje zachter.
0: Rustig aan.
1: Ja, ik denk als je zo'n haast hebt... ga dan naar de kermis of weet ik veel wat. Maar niet naar het bos. Maar goed, die man die doet zijn raampje open. Ik denk, nou, die gaat nog lopen meppen ook... En die begint dus echt, nou, u bent zeker onderwijzer geweest. En soms ben je dan heel bij de hand. En dan zeg je, en u heeft zeker een beetje les nodig. En ik denk, ik moet die man even noemen. Weet je, ik moet dat dus doen.
0: Heb je kenteken van die man?
1: Nee, maar okay. Ik vind het zo, weet je, dat ik... De mensen zijn best wel agressief.
0: Ja.
1: Ik voel gewoon van, kan je een beetje zachter, mijn hond die kan schrikken. Of je paard kan je echt lelijke ongelukken mee krijgen. En dan denk ik van, als het je eigen dochter is, dan schreeuw je 7 slagen de ronde. Ja. Maar als het iemand is die je niet kent, ik denk zo, dan ga ik gewoon even op de radio zeggen. Dus ik weet niet of u luistert, maar hij nou alsjeblieft de volgende
0: keer
1: een beetje zachter. Dat weet ik veel, een donkere.
0: Ja. Een donkere, oké. Okay. Een donkere auto, dus iemand die een donkere auto rijdt.
1: Ja, de meeste mensen
0: die... een dame hebt gezien op een paard, een beetje opstandige dame, dan...
1: Nee, maar het is echt gewoon gevaarlijk. Het is gewoon echt niet handig om dat te doen.
0: Nee,
1: gewoon niet.
0: Weet
1: je, dus ik denk, ga er gewoon even wat... U bent zeker leraar geweest, toen maar weer.
0: Ja, nou goed.
1: Nou.
0: Zal ik eerst even rustig muziekje draaien voor jou? Of wil je om tot adem te komen, of wil je nog even een stukje nieuws bij...
1: Nee. Je moet ook wat bewaren voor tent, hè?
0: Oké, daar
1: komt-ie.
0: Vriend.

0: Ik moet zeggen, ik ben nooit zo enthousiast over Douwe Bob, maar ik vind dit wel een lekker liedje.
1: Nou, dus, vind het ook best oké. Okay.
0: Ja, nou goed, oké. Okay. Wat heb je nog meer? Of heb ik nog wat?
1: Heb jij nog wat?
0: Ik zag iets. Ja, de ene kant ben ik blij. De andere kant denk ik van jongen, hoe kunnen mensen zo erg worden? Tot 30 jaar cel en TBS geëist tegen de koppel.
1: Oh ja.
0: Wat jarenlang misbruiken van oppaskinderen.
1: Ja.
0: Die zelfs die kinderen, de kinderen van 0 tot 10, hè? Waar je over praat.
1: Ja. En wat deden ze met die kinderen? Dat wil je denk ik niet weten.
0: Die kregen GHB kreeg ze toegediend. En we hebben filmpjes van gemaakt en alles. Het is te krankzinnig geworden al. Dit is een mens, ja, het kan niet. Maar ja, ik heb al eerder gezegd, dit is een mens, ze hebben het ook erkend. Nou, eigenlijk moet je dan sowieso, dat manneke moet even dat ding eraf gehakt worden. En,
1: het ging ook om seksuele handelingen?
0: Ja, van alles, ja.
1: Oh, godverdomme. Die kinderen durfden dat blijkbaar thuis niet te vertellen, hè?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Waar opperskinderen waren dat, ja.
1: Ja, nee, ja. Maar goed, zijn dat dan opvangkinderen of oppaskinderen? Of sommige die worden ook in een gastgezin geplaatst? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Heb ik niet doorgelezen. Er waren op ieder geval 6 oppaskinderen. Maar goed, hoe dat allemaal gegaan is, weet ik niet. Maar goed, een van die meisjes had inderdaad verklaard van ik wilde hier altijd in de gevangenis blijven. Maar goed, oké. Kinderen zijn natuurlijk echt voor hun leven zijn die getraumatiseerd.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, maar zo heb je dus... jij hebt een herder, Kane. En zo heb je in Darp een pension voor honden. En die honden worden ook gewoon systematisch in elkaar getrimd.
0: Ja.
1: Ik zag daar een hond die...
0: In Darp?
1: Die
0: een plaats.
1: Darp, ja. Daar kwamen die leuke mensen van het weiland, de sanctuary, in Drenthe ligt dat. En die dieren worden gewoon met z'n allen in een hok gestopt. En vies, goor. En als ze elkaar aanvallen, doen ze niks. En als ze gewond zijn, doen ze ook niks. En nou, er liep een herder daar te strompelen.
0: Waar is opgeheven inmiddels?
1: Nee. Gewoon niet. House of Animals is daarbij geweest. Ja. Er is een hoop herrie over geweest. En dat kan dus blijkbaar gewoon dan doorgaan. Ik begrijp daar helemaal niks van. Hoe dan?
0: Ja, zeg het nou. Ik weet het
1: en
0: niet.
1: En dan ga jij op vakantie en dan verwacht je dat ze je dier goed verzorgen. Schrikkelijk. En dit slaat ook helemaal nergens op. Wat zijn dit voor mensen?
0: Nou, zeg geen mensen. Zeg
1: ik zit voor de radio. Ik moet een beetje oppassen wat ik zeg. Maar goed.
0: Waarom? Zeg gewoon beesten.
1: Ja. Oké, okay, nou, we moeten het samen heel even hebben over de beste zangers. Ik verheug me daar elk jaar ontzettend op. En elk jaar doen er ook bijzondere mensen mee. Dat vond ik nu al een beetje, dat ik denk, ja, Clouseau, Koen Wouters, dat moest dan het verhaal worden. Jij had nog Zoë. Ik had echt, het is heel erg, hè. 2 weken geleden was de eerste uitzending. Ik heb het eerste optreden gezien. Ik heb het uitgezet.
0: Ja, afgelopen zaterdag was de eerste uitzending.
1: Nee, die week ervoor. Nou ja, het maakt ook niet uit. Was Clouseau afgelopen week dan degene die...
0: Ja.
1: Nou, ik heb hem gelijk uitgezet na het eerste liedje.
0: Ja, nou goed, ik heb ze wel gezien. Maar goed, ik vond het zoals enthousiast ik altijd voorgaande jaren was. Vond ik het helemaal niks meer. Nee,
1: ik ook niet.
0: Dit ligt er ook een beetje aan wat voor artiesten. Maar gewoon, Yves Berendsen, dat soort dingen. Nou, leuke jongens allemaal. Maar ja, goed, het zal wel aan mij liggen een beetje.
1: Yves Berendsen had een liedje van Clouseau wat ik niet echt... Nou, het hakte er niet in, zullen we het zomaar zeggen.
0: Nee.
1: Maar de ellende is natuurlijk, het zijn... 95% onbekende zangers. En dan gaan ze elkaar...
0: Dat is altijd zo geweest, hè?
1: Nee, dat is niet waar. Want er zit toch altijd wel iets of een paar bij... die je gewoon toch wel een beetje kent.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, is dat zo? Die Tisha en zo, die kende ik ook niet. Die Geraerts.
1: Nee, maar het is dan een ander kaliber. Nou, ik weet het niet. Maar ik was er... En dat vind ik jammer, want ik had me er ontzettend op verheugd.
0: Nou, misschien dat het goed gaat. Ik kan stiekem eventjes Zoë laten horen. Maar eventjes,
1: ja, Zoë vind jij leuk, hè?
0: Ja, die vind ik leuk. Ja, maar goed. Inderdaad, die zingt gewoon leuk. Prima.
1: Ja.
0: Maar goed, dan gaan we straks... We gaan eerst verder met het nieuws. Of zullen we eerst Zoë laten horen?
1: Nee, laat Zoë maar even horen, want we hebben het nu toch over...
0: Komt Zoë dan?
2: Ik kijk echt met heel veel liefde en een soort van dooi terug.
3: Het was gewoon steengoed. Het kwam zo uit het hart, zo echt. Je zit er een meter vanaf, 2 meter max. Het komt zo binnen. Ja, ik moet zeggen, het raakte mij ook wel, hoor. Ik was echt in trance toen zij bezig was. Ik ben dan gewoon helemaal in de ban van Zoe op dat moment. Het is bizar. Hoe goed ze het heeft gedaan. Echt, dat was voor mij...
0: Nou,
1: Ik ga
0: straks wel eventjes haar liedje echt zoeken. Dus zodat ze het vol kan zingen.
1: Ja,
0: wat heb jij nou meer?
1: Even kijken. Nou ja, die gaan we zo ook even opzoeken. Want ik zat... Ik weet niet meer of dat nou zondag was of de week ervoor. Maakt niet zoveel uit. Naar America's Got Talent te kijken... En die gaan we zo even zoeken. Dat is een jongen van 10 jaar. En ja, dat was gewoon niet normaal. Die ging tekeer daarop. Dat, en dan denk ik, 10? Hoe doe je dat? Dus ik dacht, nou, laten we dan die maar even draaien. Dan worden we daar in elk geval beter van. Toch?
0: Ja, maar die gaan we straks weer opzoeken. Die heb ik nu niet liggen hier.
1: Nee. Nou, het regent buiten ter info. En daarna gaan we even een liedje draaien wat daar... eigenlijk het tegenovergestelde van is. Ze zeggen dat het in september nog even wel redelijk wordt. Let op, oktober en november worden kletsnat. Zo droog als het van de zomer was. Zo kliederkleddernat wordt het oktober en november.
0: Daar heb ik toch een verhaaltje over. Ik rij al vaak vanuit... In Elburg, bij de rondweg, zeg maar, bij WW Woonwereld. En als ik bijvoorbeeld naar Kampen of IJsselmuiden moet, dan schiet ik binnendoor over de Oosterwolde en dat soort dingen meer. En dan kom je uiteindelijk, heb je een nieuwe brug over de oversteek van de IJssel, de bypass van de IJssel. En dat was eigenlijk was helemaal leeg, de ding, helemaal droog stond hier.
1: Dat is
0: en van
1: meer.
0: De week reken langs, denk ik, nou, goh, zeg, er staat een berg water in. Het is echt in die weektijd, er is zo gigantisch van water gevallen. Dat is echt gigantisch.
1: Nou, weet je wat ik altijd wel grappig vind, hè? En daar gaan we weer, maar ik ga het toch even doen. Als het dan zo droog is, dan is het help, en we verdrogen en het komt nooit meer goed. En het was super droog, hè? Want ook ik ben bang geweest op die boerderij voor brand. Dus ik maak er geen grappen over. Maar dat is dan toch weer het negatieve nieuws. Nu valt er water en die rivieren die stromen weer vol. Maar niemand die dan even zegt... oh, we hebben goed nieuws. Er zit weer water in de rivier. Ja. Dat vind ik dan toch jammer.
0: De boten kunnen weer varen.
1: Nou ja, dat weet je. En dan denk ik van, daar zijn we wel heel goed in. Ja. Dat is ook wat ik tegen jou zei. Van, ik luister geen nieuws meer, ik ben klaar mee.
0: Maar goed, wij zijn Nederlanders, zijn altijd piepers. Het is nooit goed.
1: Nee, maar waarom zeg je dan niet van... nou jongens, je hoeft niet meer in paniek te raken. Je hoeft niet meer... Dat je denkt, ik kan niet slapen, we verdrogen niet. Er is gewoon weer een beetje water. Kan je ook zeggen.
0: Nee, we gaan nu doorpraten met het hele verhaal van... oké, dan zijn we het beter heen en de zomers worden steeds warmer.
1: Ja, dus en het najaar wordt dus blijkbaar steeds natter. Kletsnat, zeggen ze.
0: Nou, we gaan het meemaken. Ik heb inmiddels...
1: Maar ik zou ook nog even vertellen waar het door komt. Want dat weet jij namelijk ook niet. Okay, dat weet jij niet. Het gevolg is... Tenminste, dat komt door het uitzonderlijk warm zeewater. Warme lucht stijgt, hè? Ja. En dan moet het weer vallen. Dus ik heb aardrijkskunde gedaan, daar heb ik dat geleerd.
0: Goed voor jou, ben je aardrijkskunde leraar geweest? Nee. Lerares geweest? Okay.
1: Hey, maar ik heb het wel geleerd.
0: Ik heb inmiddels wel Zoe gevonden.
1: Nou, doe maar even
0: voor Zoe. Voor altijd.

0: je kan zeggen wat je zegt. Maar ze hebben wel een geweldige stem. Even tussendoor, hè, want je had het net over iets dat je een lange rok moest aantrekken. Moest ik maar even zeggen. Maar ik hoorde vanmiddag op de radio de Eiffeltoren. Daar was afgelopen dinsdag. Dat was dus eerder. Dinsdagochtend of vanochtend, denk ik, schijnbaar. Nou, hangt je wel uit. Maar was er een delegatie uit Hindoestani of zo? En werd er gevraagd aan de vrouwelijke collega's die daar werkten op de Eiffeltoren of ze maar op gingen zouten. Ja. Even simpel gezegd.
1: Ja.
0: Ze mochten niet in zicht wezen en al soort dingen. Maar ik denk, ja, inmiddels, dus verleden week geweest. Inmiddels heeft de CT, de Société de Exploitation de la Tour Eiffel, heeft hun excuses aangeboden.
1: Ja, maar ze hebben het wel laten gebeuren.
0: Het heeft, ja, inmiddels is natuurlijk de hele wereld overheen gekomen. Dus uiteindelijk is het. Nou, het is echt ongelooflijk, is dat.
1: Maar het gebeurt dus echt, hè? Ik werkte voor een meubelfabriek en. Nou ja, goed, we hadden een hele lieve koffiejuf, maar die kon het allemaal in haar eentje niet aan. En wij kregen visite uit, ik zal de namen allemaal niet noemen, uit Iran. En dat ging om een hele grote opdracht. Nou ja, goed, toen hadden ze aan mij gevraagd van wil je dan een beetje helpen? Dan gaat het een beetje chic en netjes en weet ik het allemaal helemaal leuk. Maar jij moet wel een lange rok aan en armen bedekt en weet ik het allemaal. En ik weet niet wat ik had, maar dat kan je doen in Nederland. Ik zei, dat doe ik niet. Ik heb ook expres een kortere rok aangetrokken. Niet een hele korte rok, maar ik had echt zoiets van, dat doe ik niet.
0: Ja, nee.
1: Doe ik niet.
0: Maar hoe oud was je toen?
1: Weet ik veel, 25?
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Nee, en ik zei een beetje, dan gaat hij zijn koffie zelf maar halen, die meneer uit Iran. Ik vind het helemaal goed. Dus, en dan hou je al overal rekening mee, hè? Want zij eten bepaalde dingen niet.
0: Ja,
1: en
0: dat kan ik me wel voorstellen.
1: Nee, dus dat hebben we allemaal gedaan. Maar dan denk ik van, dat wil ik allemaal doen. Ja. Maar je gaat niet bepalen wat ik aandoe. Ik ga daar heus niet in mijn naki lopen. Maar het vind ik best wel erg. Dat ik denk van, wij moeten ons daar aanpassen. Oké. Okay. Maar ik vind als zij hier komen, ja.
0: Nou, kijk, als je toch? Inderdaad in Afghanistan. Ik zou niet gewoon naar Afghanistan gaan. Maar als je vrouw zijn naar Afghanistan gaat, kan ik me voorstellen dat je dan een hoofddoekje op doet of zo. Je komt als buitenlander, kom je zo'n land binnen.
1: Ja, maar dat was er niet, hè?
0: Nee, maar dat kan ik me wel
1: dat
0: voorstellen.
1: Dat komt door die Taliban.
0: Er zijn genoeg landen waarin vrouwen toch een vrouw met een hoofddoekje erom. Nou, dat vind ik prima. Het is jouw keuze om naar het land te gaan. Dat begrijp ik. Het gaat niet over de Taliban. Het gaat over. Het is jouw keuze om naar zo'n land toe te gaan. Dat vind ik. Maar andersom moet het zich ook aanpassen. Heel simpel.
1: Ja, maar goed. Dat is wel even belangrijk. Als je bijvoorbeeld dat gedoe met die vlieger, dat boek leest. Dat is gewoon een gezin zoals jij en ik die daar moeten vluchten. En ja, weet je. Nee, maar goed. Dat zit eraan vooraf. Weet je, dat sowieso.
0: Dat bedoel ik niet zeggen.
1: Nee, ik snap wat je niet. Maar dit wil ik er wel even over zeggen. Want ik vind dat. Niet te filmen. In wat voor tijd leven we? 2026.
0: Ik kan me herinneren dat ik naar Bangkok op vakantie.

0: weg geweest. Had ik een of ander privé meneer die we ons een dag of vier alle kanten opschoten. Toen kwamen we ook in tempels tegen.
1: Ja, en maar dat is wat anders.
0: Nou, exact zo. Dat mijn vrouw had wat blote armen. En toen werd gevraagd om dat over te ontdekken. Nou, dat vind ik gewoon. Dat moet je gewoon doen. Heel simpel.
1: Maar dat weet je dat je. Maar ik vind
0: dat zeg
1: een,
0: ik ook. Dat weet ik net ook. Net zeggen.
1: Nee, ik vind een hoofddoek iets anders dan je armen bedekken. Of dat je in een korte broek en in een hemd in een heilige tempel gaat staan. Dat vind ik iets heel anders.
0: Nou, weet ik niet.
1: Nee, want ik bedoel, kijk, als mensen zelf zo'n doek om willen, vind ik helemaal prima. Er is niks mis mee. Maar dat is heel vaak niet zo.
0: Ja, oké, maar goed. We gaan nu
1: maar
0: in
1: is een hele
0: Taliban.
1: Lastige discussie.
0: Daar heb ik, niets mee. Ik vind gegeven, als je naar een land toe gaat en een land moet je, dat land moet je eren, dan moet je ook, ja, dan moet je in weten dat je dat zou kunnen gebeuren.
1: Ik wil nog één ding daarover zeggen.
0: Mevrouw Kaag heeft het ook hier gehaald, de hele toestand overheen geweest.
1: Nee, maar een land eren vind ik iets anders dan dat vrouwen, en daar begon dit bericht mee, dat vrouwen onder druk worden gezet om iets te doen.
0: Ja, oké, goed.
1: Nee, want van die Eiffeltoren is dat gewoon zo.
0: Ja.
1: Die vrouwen moesten daar weg. Dat was de insteek van bericht.
0: Dat was niet, ja, oké.
1: En de rest wilde jij niet horen. Nee. Nou, goed. Dan gaan we gewoon even A Beautiful Day. Kan dat nog? Ja, dat kan, hè?
0: Ja, hoor.
1: Dat is een nummer van 1000 uur. Dus tot de volgende uur. Nee hoor, we komen nog terug.

0: Ja, we hebben nog maar kleine twee minuten, iets meer dan twee minuutjes.
1: Ik had iets leuks te vertellen over de radio, maar zullen we dat dan maar het volgende uur doen?
0: Nou, als maar iets leuks is.
1: Nee, maar dat doen we het volgende uur, want dan moeten we ook nog een uur doorpraten.
0: Ja, waar gaan we volgende uur over praten? We gaan uiteraard over B&B praten.
1: Voor liefde, over Got Talent.
0: Dat is ook best wel leuk, als ik het liedje even opzoek van het jongetje van 10 jaar.
1: Ja, dat moet je even doen, dat is inderdaad leuk. Nou, ik had een huwelijk, wat leuks over te vertellen.
0: Kijk.
1: En wat heb ik nog meer? Nou, ik heb altijd van alles en nog wat. Oh ja, de Dik voor Mekaar show.
0: Ja, ik heb een klein stukje gezien.
1: Maar dat heet niet de Dik voor Mekaar show. Ik zal zo vertellen.
0: Oh, dat was van André Vandaan, ja.
1: Ja, dat vond ik namelijk echt briljant. Dus daar gaan we zo wat over zeggen. Ga jij eruit met de laatste muziek of moet ik dat doen?
0: Nee, dan ga ik wel uit en dan gaan we even kijken. We pakken gewoon Jij bent de liefde.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, welkom weer terug. Tweede helft.
1: Ja, time flies.
0: Tweede helft, ook een derde helft doen?
1: Nee.
0: Ja, nou, we hebben altijd aan de afloop nemen een kopje koffie.
1: Ja, dus 5 minuten en dan gaan we er voor tussen.
0: Ja, maar goed, het is wel de derde helft.
1: Ja, maar dat is niet echt een derde helft natuurlijk. Okay. Dan moet je nog een uur koffie drinken. Dat doen we dan weer niet.
0: Nee, dat ben ik met je eens.
1: Mijn paarden staan weg te regenen buiten, dus ja, die moeten dan even naar binnen.
0: Die kunnen er tegen.
1: Denk jij dat? Zegt. Die stonden vrijdag buiten, dat was echt heel zielig. Toen was het echt zulk slecht weer, toen stonden ze een beetje te bibberen.
0: Oké. Okay.
1: Vind ik zielig.
0: Kunnen paarden koud krijgen?
1: Ja.
0: Zijn geen koudbloedige beesten.
1: Dat was het enige voordeel van mijn Gelderse merrie. Ja? Waar ik zoveel troubles mee heb gehad. Die kon overal tegen.
0: Oké. Okay,
1: kleddernat.
0: Was echt een kerel.
1: Stenen.
0: Oh, die merrie was echt een vrouw.
1: Die, ja, die kon overal tegen. Maar goed, doe maar. Okay. Kun je alles hebben, hè? Ja.
0: Goed, ik ben iets tegengekomen. Toch even bij jou neerleggen. Ik zeg straks even de naam. Maar stel voor, jij hebt geen kinderen. Dus dat is een ander verhaal. Maar goed, stel nou voor dat je toch kinderen hebt gekregen via een donor.
1: Ja.
0: Zou jij dan de donor willen weten?
1: Nou ja, ik heb daar natuurlijk wel voor gestaan. Kijk, een normaal mens krijgt normaal kinderen. Ja. En op het moment dat die kinderen niet normaal komen... Mm-hmm. Dan sta je ineens voor allerlei rare dingen. Ga ik iets adopteren?
0: Ga je het wel doen? Ga je niet doen? Ja,
1: nou ja, en inderdaad, dan komt er ook naar boven van... kun je een kind opvoeden wat bijvoorbeeld het eitje niet van jou is... het zaadje niet van jou, weet ik het allemaal. Daar hoef je normaal niet over na te denken. Bij mij lag de grens dat ik samen een kind wilde... en ook van ons samen. Maar dat is voor mij.
0: Ja, dat staat. Nee, maar goed, dan is nog steeds de vraag. Stel je dan inderdaad gedaan hebben, oké, je hebt toch een kindje gekregen via een donor. Zou je dan toch de eigenaar, van de donorzaad willen weten of niet? Kan je er achter komen?
1: Volgens mij, je kan toch in categorieën kiezen? Dat je zegt, ik wil een intellectuele meneer die op Nijenrode heeft gezeten.
0: Nee, dat kan niet.
1: Blond haar, donker haar? Nee, kan allemaal niet.
0: Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dan gaan we weer een beetje praten à la Hitler. Dat doen we niet.
1: Nee, dat is ook heel eng. Nou, trouwens, dat gaat binnenkort wel gebeuren. Heb je wel gezien wat er met die verkiezing is gebeurd? Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Ja, weet je, nee, ik weet het niet. Want ik heb daar de grens getrokken. Ik had zoiets van, wie ben ik? Dat ik dat...
0: Nou, ik vraag...
1: Kan, de, wil, ik weet
0: ik,
1: het
0: ik
1: niet.
0: Ik heb een stukje gelezen van Jan-Jaap van der Wal. Die heeft een dochter of een zoon, weet ik eigenlijk niet. Maar via een zoon Tover. Via een donor. En die wil nu weten wie de vader van Tover is eigenlijk.
1: Dus Jan-Jaap is de vader niet?
0: Nee, want dit is een donor. Dus die heeft inderdaad... die is geïnteresseerd naar de meneer of mevrouw. Nou, meneer waarschijnlijk. Maar ja, vrouwen lijkt een beetje moeilijk. Maar
1: kind heeft daar wel recht op, vind ik. En daarom was voor mij daar de grens.
0: Ja, want zou dan dat?
1: Hetzelfde als je een kind adopteert. Ook overwogen. Maar goed, mijn ex wilde dat sowieso niet.
0: Nee.
1: En dan denk ik, dan moet je natuurlijk ook weten, voor mij hè, waar dat kind al vandaan komt. En dan moet je zo'n kind ook de mogelijkheid geven om terug te gaan om de biologische ouders op te zoeken. Want ik denk dat je een gat in je leven hebt... Als je dat niet weet. Ik weet overigens ook dat er best veel kinderen zijn die niet van hun ouders zijn. Waar een of de ander dat niet van weet.
0: Dat is het verhaal natuurlijk.
1: Dat is ook een dingetje.
0: Of ze wel weten niet vertellen. Dat kan natuurlijk allemaal.
1: Ja, precies. Kijk, als moeder, tenzij je het natuurlijk met 3 mannen tegelijk doet op dezelfde avond... dan ben je wel king natuurlijk. Want jij weet wel hoe wat... Bij een man is het altijd een beetje lastig.
0: Bij een vrouw?
1: Nee, als vrouw weet jij het. Het gebeurt in jouw lijf.
0: Nee, maar goed, daar ligt het verhaal natuurlijk. Kijk, een donor, daar kies je voor en alles, dat begrijp ik al. Maar voor toevallig, als vrouw zijnde, heb je een hele lieve man. En je bent toch een keer verkeerd gegaan. Of fout gegaan. En van die andere man heb je dan een kindje.
1: Ja, dit is best een dingetje.
0: Dan is het beste als je dan tegen je heel lieve man zegt... Ja, goh, ik ben vreemd gegaan, maar ik heb een ander probleemje erbij. Zo'n kindje over...
1: Ik
0: denk dat dat gewoon, als je toch een goed huwelijk hebt... dat je dan gewoon je mond dicht houdt. Maar je neemt wel het hele leven met je mee. Ook.
1: Het zijn van die grafverhalen, dat je dat mee je graf inneemt.
0: Ja,
1: ik vind dat... Ik heb over een aantal van die dingen na moeten denken. Als je heel graag moeder wil worden. Ja. En ik vind het niet makkelijk.
0: Nee, ik heb bijvoorbeeld zelf, maar het heeft niks met donors te maken. Maar ik heb zelf, ik kwam me herinneren dat ik een jaartje op 13, 14 was. Toen kwam ik erachter, via zoeken in boekjes en alles bij mijn ouders, dat mijn moeder en vader, die hadden ook nog eens een keer vroeger. Dus die waren gescheiden en die zijn met elkaar verder gegaan. Dan wist ik nooit als 13-jarige jongen, denk van ja, heb ik niks met jou te maken natuurlijk. Want ik ben echt een kindje van mijn vader en van mijn moeder.
1: Maar ze zijn gescheiden geweest.
0: En ik hoorde toch, en daar ben ik zo gigantisch kwaad over geworden. Dat heb weken geduurd voordat ik overeen was. Terwijl ik totaal niks met huwelijk te maken. Want dat is allemaal voor mij te doen. Was ik nog water.
1: Ja.
0: Dat is heel raar is dat. Het is,
1: nou, weet je wat wel grappig... Waarom vertel je dat niet? Ik denk dat het te maken heeft met dat het in die tijd... was het natuurlijk gewoon dat je ging scheiden.
0: Ik was 12, 13, dus misschien dat ze op termijn wel eens verteld hadden. Ik weet nog alleen mijn bladeren van over mijn paspoort of zo. Ergens zag ik een kastje en ik zei paspoort. En hey, hoe zit dat?
1: Als je nu het hebt over met de paplepel gegoten krijgen. Je moet dus gewoon vanaf de geboorte van je kind... We zijn een keer eerder getrouwd geweest. Hè? Ja, we zijn nou een keer, ja, dat je dat dan gewoon eerlijk vertelt. Nooit echt, wachten tot 12, want dan komt
0: echt
1: het niet goed.
0: Oorlog geweest. We gaan even luisteren. Karin Bloemen, die zegt dat Amsterdam ook doodgaat.
1: Oké, ging jij dood dan? Nee, toch?
0: Nee, ik ging zeker niet dood.

0: Gouden Tijden, hè, Karen en de beste zangers.
1: Nou, dit is net een nieuw liedje van haar, maar hoe oud zal ze wezen?
0: Karen is ongeveer ietsje ouder dan ik.
1: Oké.
0: Okay. Is een zestiger, hè?
1: Oké, ik wou net zeggen, die oude taat, die geraakt ook niet van het...
0: Nee, maar zij is gewoon goed. Ze is ook heel grappig. Ik heb er eens een...
1: Zoals bij de vorig jaar was ze bij de beste zangers.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja. Ja, maar kijk, dan heb je dus wel even wat anders.
1: Ja, heb je wel andere kaliber, ja. Ja,
0: dat vind ik. Zij is gewoon hartstikke goed. Dus dat hoor je ook. Nou, trouwens, dat liedje werd ook gezongen door...
1: Bente?
0: Nee, je had die band Rondé.
1: Ja.
0: En de zanger daarvan, dat weet jij, want dat is jouw... Nou ja, de zangeres van Rondé zong dit nummer ook.
1: Komen we straks op terug.
0: Dus dat. Nou, gaan we het even hebben over André van Duin.
1: Oh, ik denk dat je over de viaducten gaat praten. Maar oké, eerst André van Duin.
0: Ja, eerst even André van Duin. Ik vind André van Duin helemaal niet leuk.
1: Oh, ik vond hem altijd heel leuk.
0: Oké, ik vond hem niet leuk. Ik vind hem wel leuk trouwens met De Beste Bakkers, heet dat. Heel Holland Bakt.
1: Oh nee, daar vind ik er weer niks aan.
0: Nou, dat vind ik wel grappig. Ik vond al die sketches en weet, nee, daar moet je mij niet voor bellen.
1: Maar als ze met een bootje varen door Nederland,
0: ja,
1: dan vind je ook niks.
0: Okay. Nee. Maar goed, hij heeft een nieuw programma, Beestenboel.
1: Ja.
0: Dat doet hij samen met Jannie van der Heijden. En dan komt ook een beetje dat Animal Crackers terug. Dat hij die dieren een beetje laat lullen. Nou, allemaal gezellig. En toen kreeg ik ineens heimwee. Naar de Dik voor Mekaar show.
1: Dik voor Mekaar show,
0: want
1: ja.
0: Dat vind
1: dat
0: ik
1: vond
0: dus
1: je wel
0: iets,
1: leuk.
0: Ja, dat vond ik briljant. Dat was altijd op zaterdag. En volgens mij is dat jaren geweest. Elke keer natuurlijk ook gewoon hetzelfde. Hè? Meneer de Groot en Ome Joop en Harry Nack.
1: Had je ook de NML Kerkers erin zitten? Volgens mij wel.
0: Nee, dat was toen niet.
1: Oh, dat was toen.
0: Nee, dat is later. Hij heeft zo'n apart programma gehad. Maar ik vond dat... Ja, de Dik voor Mekaar show vond ik echt legendarisch. Ja. Dat mag hij van mij zo weer doen. Nee, ik weet niet wat ik heb, maar dan... Zit ik naar zo'n sketch te kijken. Het is altijd een beetje de lach of ik schiet show idee. En dan... Ja, hij staat dan dom te doen. En die Frans van Duschoten, die staat heel intellectueel te doen. Ik kon er nooit zo om lachen.
1: Ik kan me nog herinneren dat hij... toen was ik ook een jongen. Was misschien wel die 13, 14-jarige jongen waar ik net over had. En toen zag ik voor het eerst heb ik André van Duin gezien.
0: Oké, en toen?
1: Met zijn rode haren en alles. Mijn vader vond hem geweldig.
0: Nou, die
1: mijn moeder vond er niks
0: aan. Hij was een bandparodist. Dat was
1: toen,
0: geweldig.
1: Ja, we hadden toen... wij waren enig een beetje in de buurt die televisie hadden. Zo kwam ook het verhaal wel uit. Maar ik vond het echt de moeite waard, ja.
0: Maar vond jij die shows dus ja, nou, dan gaat hij met mevrouw de Bok, gaat hij dansen.
1: Ja, vind ik leuk.
0: En dan belanden ze in die plas. Daar kan je natuurlijk eindeloos al op wachten. Ja?
1: Dat is dom, een show, maar het is wel, ja, vond het leuk, ja.
0: Oké, goed. Ja, zijn we het weer niet eens. Maar dat moet ook,
1: dat
0: hè, voor dit
1: niks
0: programma.
1: Uit,
0: dat is
1: zeggen,
0: prima.
1: He.
0: Ja, nee. Ik lijk wel vrouw en man, zeg.
1: Hè? Dat lijkt je wel vrouwenman, zeg.
0: Ja, hou op, zeg. Nou ja, vrouwenman, het is toch ook wel handig dat je het af en toe eens bent?
1: Ja, oké, goed.
0: Kijk, ik bedoel, ik hoef met jou niet te wonen, maar het is af en toe het eens zijn is toch wel grappig?
1: Ja, we zijn, ik en José zijn vaak over ook met dingen eens.
0: Ja?
1: Jawel.
0: Oké, ook over André van Duin?
1: Dat weet je, ja, nee, ze vindt zij niet zo leuk. Kijk,
0: dat snap ik.
1: Ja.
0: Ik snap José. José... Die komt normaal altijd nog wel even door op de telefoon. Maar vanavond, waar is
1: ze? Nee, weet ik niet waar ze is.
0: Wat is ze aan het doen?
1: Ik denk dat ze thuis is.
0: Oh, nou, misschien krijg
1: je maar goed,
0: je
1: had net even heel gauw AFD, Duitsland. Je raakt helemaal in paniek.
0: Nou ja, ik schrok daar wel een beetje van. Ja, dat er weer zo'n griezelige partij. En het is natuurlijk niet alleen in Duitsland... He, dus dat komt op, dat vind ik eng, ja.
1: Ja, maar je moet wel, tenminste zo kijk ik er ook een beetje tegenaan. Dit is hetzelfde als een Wilders-constructie. Wat hoor je nu over Wilders? Nog ook niks meer. Maar je moet wel denken, die AFD, die dus inderdaad waar ze nu gewonnen hebben, dat was in het voormalig Oost-Duitsland. En er wonen nog steeds, ja, klinkt heel raar, maar er lopen toch... Ik ben een aantal keren met Bempton evenement toen in Oost-Duitsland geweest. En het is toch een ander soort... Nee, niet anders. Hoe moet ik dat nu zeggen? Ja, die hebben al jaren onder de Russische gezeten. En is uiteindelijk is het erger. Wanneer zijn ze Oost- en West-Duitsland geworden? Wanneer is het bij elkaar?
0: Nou, dat is al een poosje geleden.
1: Ja, maar
0: hoor.
1: Dat zit wel in generaties. Dat is niet zo 1, 2, 3 uit. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n AfD daar makkelijker wint dan dat hij in rondom Berlijn. Of
0: maar
1: rondom,
0: wat is de reden dan dat je dat zou willen stemmen?
1: Nou ja, ik weet het niet. Ze hebben eigenlijk dezelfde soort, in mijn ogen, zover als ik het heb begrepen, net dezelfde soort standpunten als een bepaalde partij in Nederland zit, heeft.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb daar toch moeite mee. Ik vind dat best heftig.
1: Ja.
0: En ik schrik daar ook van. Dan denk ik, nou hebben we dan helemaal niks geleerd van die Tweede Wereldoorlog?
1: Nou ja, daar wordt natuurlijk heel snel aan toegewezen. Maar
0: ik zeg niet dat ze dat gaan doen, maar toch.
1: Ik denk niet dat dat reëel is. Maar goed, dat heb je natuurlijk met in Frankrijk ook. Met
0: Tijd hadden we alleen nog maar Radio Oranje. Maar hoe heette toen was het ook? Van dat is niet reëel, maar het is wel gebeurd.
1: Er was gisteren een paar schetsjes op de tv. En hij, ik zie je naar een foto te kijken, hij lacht altijd.
0: Ja, dat deed Hitler niet, hè?
1: Nee, we gaan het niet vergelijken met Hitler. Dat,
0: nee, maar ik vind
1: het
0: gewoon, ik vind het niet fijn.
1: Maar ja, nou, goed, niet fijn. Misschien dat de gevestigde orde een beetje wakker wordt. Dat is natuurlijk in Nederland hier ook gebeurd.
0: Ja, maar goed, laten we het niet over politiek gaan hebben. Dat, ik weet het niet. Ik schrik er toch wel een beetje van, ja. Dat is wat ik ervan vind.
1: Het zal zeker niet mijn partij wezen. Maar ik vind ook daardoor wordt de gevestigde orde ook een beetje wakker. Zoals hier in Nederland ook gebeurt. Plotseling had jij gedacht 4, 5 jaar geleden dat D66 een premier zou gaan voeren? Ze ook doordat
0: nou,
1: er ook
0: die hebben al een paar keer flink gewonnen. Dus dat is natuurlijk wel een teken.
1: Ja, maar waarvoor hebben ze... ze hebben weer een heleboel, denk ik. Maar goed, ik zie misschien verkeerd een heleboel kiezers bij Wilders weggehaald. En al soort dingen meer. Dus je krijgt een beetje... Ik ben er allemaal niet zo bang. Ik wil niet D66, hoef ik zeker niet hiermee te vergelijken. Hoor. Maar tegenovergestelde zelf. Maar goed, doordat Wilders niks heeft gehaald, zijn er weer een heleboel de kiezers overgestapt naar D66, et cetera.
0: Ja, nou ja, goed. Weet je, het grote probleem is natuurlijk dat wij... Ik heb helemaal geen verstand van politiek. Maar wat ik wel zie is dat... Er zijn denk ik te veel partijen en dan moet er aan alle kanten water bij de wijn. Je kunt beter gewoon Trump hebben. Ja, die goed, maakt gewoon de dienst uit.
1: Gaan
0: die bepaalt
1: Amerika.
0: Gewoon wat
1: heb
0: er gaat
1: je,
0: gebeuren.
1: Heb je de Republikeinen en Democraten. Nou, daar kan je ook niet eens verkiezen voor de rest.
0: Nee, ik weet het. Ik weet niet. Ik geloof een beetje meer in wat liever voor elkaar zijn.
1: Wat sowieso.
0: Laten we het daar maar eens over.
1: Wat sowieso. Wat voor muziek heb jij?
0: Wat heb ik voor muziek? Human Nature had ik. Dat is best een lekker nummer. Luister maar. Kan je hebben. Michael Jackson.

0: Ja, nu zijn we naast te gaan het zoeken naar de Golden Buzzer van Holland Got Talent, maar... Ja,
1: nou. Ja, gelijk een Golden Buzzer. Er komt even wat reclame en dan komt hij er zo aan.
0: Ja, is dat zo? Dat weet ik eigenlijk.
1: Ja, er waren een stel hele jonge meiden. Die gingen als een... Ik denk dat die nu... Ja, nu wordt... Ja, deze.
0: Ja, ja, maar we praten even verder.
1: Dan ja, waanzinnig. Die kan misschien nog even zo'n stukje terug zetten. Ja, nou ja, goed. Ik vind Got Talent leuk. Ik vind het is nu een Nederlands-Belgische co-productie. En wat ik heel jammer vind, is dat Chantal Jansen het presenteert en niet in de jury zit.
0: Ja.
1: Omdat zij voor iedereen echt altijd iets liefs heeft. Ik weet, dat doet ze gewoon hartstikke leuk. Die mensen die staan daar natuurlijk toch maar op dat podium. En nou ja, goed, dat doet ze nu aan de andere kant. Maar ik vind het een beetje jammer. Ja, we moeten denk ik even een beetje wennen aan de nieuwe setting. Maar er waren toch wel weer een paar optredens dat ik denk, ja, wow. Onder andere, ik weet niet eens hoe die groep heet, maar ze kregen direct een Golden Buzzer. Hartstikke jonge meiden.
0: Ik heb maar 1 minuut van ze, want dus
1: dat geeft niet als meer dan zat. Hartstikke strak.
0: Komt hij aan.

0: Het nieuwe seizoen van Holland's Got Talent is begonnen en de allerjongste meidengroep steelt meteen de harten van het publiek.
1: Oh, wat gezellig!
0: En hun grootste droom? Dat is beroemd worden. Dan is het eindelijk tijd voor The Act. Ze blazen de jury volledig omver en krijgen de ene na de andere lovende reactie. Eén jurylid in het bijzonder was helemaal weg van de meidengroep.
2: Ik ben zo. En weet je waarom? Ik ga niks zeggen, maar ik ga wel iets doen. Oh.

0: Was dit een terechte golden buzzer?
1: Ja.
2: Ik denk het wel, ja.
1: Dat vond ik ook. Ik had het ook gedrukt.
2: Maar goed, het ging wel heel snel. Is slechte opnames nu, dus wel weer jammer.
1: Ja, dat was jammer, hè. Maar goed, je had pas een uur de tijd om het op te zoeken. Ja, dus wat maakt het uit?
2: Deze zouden we niet opzoeken. We zouden dat andere jongetje opzoeken.
1: Nee, maar je moet een beetje opschieten hier achter die knoppen. Hè? Nou,
2: dan.
1: Ik heb even contact met jouw Ega.
2: Ja.
1: Even kijken hoor. Ik volg namelijk of ze André van Duin met een M, want ik had me vertiept. Maar daar kreeg ik dan geen commentaar op. Leuk vindt. Nou, ze vindt het vaak voorspelbaar. Dus niet per se. Dus jij moet er in je eentje naar kijken.
2: B. Meldik Figolino.
1: En dan moet je ook even vertellen waarom.
2: Nou, vertel maar.
1: Ja, die zat in America's Got Talent. Ja. En die zag ik vorige week, of weet ik veel wat. En toen dacht ik, now we're talking. Dus let op, een hele jonge jongen, 10 jaar oud.

0: Ja, dan denk je dat er een heel muziekkorps achter staat. Maar hij doet iets eentje.
1: Ja, en weet je wat nou jammer is? Dat je zijn naam niet zo heel goed kan onthouden. Nee. Anders zou ik zeggen van... Watch it voor de komende tijd. Maar dit is toch wel gewoon niet te geloven. Zo'n jongen van 10. Zijn gitaar hangt aan hem. Die is eigenlijk te groot. Maar het maakt hem allemaal niks uit. Gaat gewoon uit zijn plaat. Heerlijk. Daar word ik blij van.
0: Ja, dat is wel. Trouwens, voor degene die ook American Got Talent wil volgen. Op nummertje 8. Is dat RTL 8? Nee, NPO 8.
1: Of RTL 5? Ik weet het ook niet zeker.
0: Oh, 8.
1: Nou, de jongen, voor degene die het op wil schrijven. Of ineens denkt van, heus, heeft het ooit gezegd. B. Melnik Virgolino.
0: Nou, goed voor
1: jou. Heel eerlijk te zijn, vorig jaar was dit een seizoen. Het zal wel weer een golden buzzer zijn geweest, maar gewoon leuk.
0: Ja, ja. Zeker. Oké, okay, wat hebben we nog meer? B&B voor, gaan we even B&B over liefde of vol liefde praten?
1: Ja, dat kan.
0: En ja, nou, het begint langzaam. Voor mij stopt het deze week.
1: We zitten aan de ontknoping. Volgens mij krijgen we donderdag of zoiets de reunie.
0: Ja? Gaat het ook zo snel?
1: Ja, dus... zo snel gaat het.
0: Er zijn er al twee zijn er al helemaal afgesloten in het hele verhaal. Meerdere trouwens.
1: Ja, nou, misschien moeten we ze dan even doornemen. Moeten we Donatella? Moeten we daar maar even mee beginnen?
0: Laten we daar
1: oftewel
0: maar even mee
1: Caroline.
0: Beginnen, ja. Ja, ja.
1: Dat was trouwens nog wel grappig. Mijn grote vriend die ik elke week benoem. Dat is Rick Evers en die schrijft erover. Ik ga toch even een klein stukje doen. Dat is wel grappig. Arie is degene die over is. We gaan het zo nog wel even over de man hebben die een wereldrecord, hoe lang kan ik ergens blijven, heeft verbroken. Maar goed, Arie is voorlopig gebleven. En hij zegt dan van, Arie die doet alle klussen. En dat zijn onder andere grasmaaien 6 keer, zwembad schoonmaken 16 keer, terrasvegen 24 keer, terras schoonspuiten 24 keer, droogmolen repareren 2 keer. Hondenpoep rapen 1461 keer. Snoeiwerkzaamheden 12 keer. Moet nog verder. Onkruid wieden. Bladeren uit het zwembad vissen. Planten water geven. Dode planten alsnog water geven. Kliko zoeken. Kees zoeken. Kees roepen. Schutting repareren.
0: Stoppen maar.
1: Tosties maken. Verlengsnoer uitrollen. Hond per ongeluk nat spuiten. Nou ja, bladibla.
0: Het mooiste van hem vond ik gisteravond. Vond ik dat die andere meneer binnenkwam. Die Amerikaan binnenkwam. Een Amerikaanse Nederlander die in Barneveld woont. En die ging daar zitten op het terras. En Arie ging gewoon, toch geen ghost. Met zijn grasmachine ging hij gewoon
1: ging er
0: door.
1: Gewoon omheen. Maar hij crashed, hè, met die grasmachine.
0: Ja,
1: ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Ja.
1: Maar wat ook gebeurde, ja, sorry hoor. Maar Jeff, die kwam uit Amerika.
0: Ja.
1: Ik weet niet of Jeff van origine Nederlander is en in Amerika is geweest. Of dat hij Amerika is en per ongeluk in Nederland is gedeponeerd. Ik heb geen idee. Maar je hoort wel behoorlijk dat Jeff een accent heeft. En ja, Jeff bleef... Het eerste wat ik heel erg vond, dan krijgt hij een cola. En dan heeft hij nog 3/4 cola. En dan zegt hij, mag ik nog een cola? Dat ik denk, hoe dan?
0: Maar dan wist hij goed het antwoord.
1: Dat kreeg hij ook niet. Nou, het tweede was dat hij met dat rode boekje... Moet je nagaan. Je gaat een gesprek voeren.
0: Mao Zedong, hoe heet ook weer die Chinees?
1: Ja, Chinees. Maar er zat een hartje op, hè?
0: Oké.
1: Ja, dat dan weer wel. Maar dan ging hij dus gewoon vragen stellen die hij van tevoren in zijn... Ja. Dat heb ik hier ook bij de radio, maar dat heeft een iets andere reden.
0: Nee, klopt.
1: Dus nou, dat kwartje viel ook niet. Nou, volgens mij is
0: en
1: hij
0: En zij
1: er...
0: werd kwaad op het feit dat hij niet... Nee, hij werd kwaad op haar dat zij niet ging vragen stellen. Die man had alleen maar vragen.
1: Nee, maar goed, weet je, het was natuurlijk een klik van niks. Ja. En, maar wat ik wel grappig vond, hè, van Jeff, dat hij zei van, jij zoekt gewoon een schoothond... Die precies doet wat jij wil. En dat is wel wat het is. Ja. Dat is eigenlijk heel al die klussen kort samengevat. Zij zoekt dus gewoon een klusjesman.
0: Ja, klopt.
1: Dat is wat het is, toch?
0: Ja.
1: Nou goed. En dan gaat hij ook nog aan het eind vertellen dat hij dol is op seks. Dat ik denk, ga naar huis, man. Ga weg. Verschrikkelijk. Nou ja, dat. Dus dat was een enerverend avondje. Nou, dan hebben we Thomas. Die heeft gekozen... Is het je trouwens opgevallen dat die Anna... Ja, het is zo jammer joh, dat we hier geen camera's hebben. Ja. Ik zal even kijken of ik hem... Ken je nog Dat met dat handje, die Addams Family.
0: Ja.
1: Ik heb hem speciaal voor jou even opgezocht.
0: Ja, ze lijkt er een beetje op.
1: Ze lijkt op die vrouw van de Addams Family. Dus zoek maar even op thuis. Ja. Dus ik ben blij dat hij voor Max heeft gekozen. En ik weet niet of dat goed komt. Maar dat hebben ze wel gefixt, toch?
0: Nou, ik denk het wel. Ja, alhoewel die Maxi... Ja, Maxi heet ze.
1: Oh, Maxi.
0: Maxi, die weet er niet wat ze mee aan moet. Dat is ook wereldvreemd, de kind.
1: Ze komt uit Volendam, hè?
0: Ja, maar dan zou je zeggen, Volendam ben je juist zeker niet wereldvreemd.
1: Ik weet het ook niet, joh.
0: Ze weet niet hoe ze met hem aan moet gaan. Nou ja, oké, nou, nee. Zoen dan, maar dan houdt het ook wel een beetje op weer, denk ik.
1: Iris, zijn we daar al klaar mee? Ja, daar zijn we klaar mee, hè?
0: Ja, die is gebeurd, ja.
1: Die heeft
0: niemand overgehouden.
1: Het kamp is afgebroken. Ja. That's it.
0: En dan hebben we Fred. Nou, die komt vanavond denk ik nog wel. Maar die,
1: Fred gaan we het zo meteen na de muziek even over hebben. Ja. En ja, sorry hoor. Maar dan moeten we het toch ook nog even over Mireille hebben. Mireille,
0: die kasteeldame.
1: Ja, die laat die darter. Want dat is een dartkampioen.
0: Ja, dat is Dick Bartels.
1: Dat heb ik namelijk ook even gecheckt. Want ik denk, ik zit wel eens naar dat darten te kijken. En ik kom nooit verder dan Raymond van Barneveld. En,
0: nou, jij zegt dart is geen biljartkampioen.
1: Nee, dartkampioen. Ja, maar het klopt wel. Dat heb ik nagezocht. Maar die gingen met z'n tweeën zagen. En hij ging met een elektrische zaag of zo'n kettingzaag ging die zagen. En daar werd zij niet goed van. Dus dat ging helemaal mis. Maar ze werden ook een beetje giftig op elkaar. Had je dat door?
0: Ja.
1: Dat hij zei van ik zorg het hele bos om. En wat zit je nou te zeuren? Dus het was wel... Ja, het was wel TV, man. Maar goed, hij kan ook naar huis. Dus klaar. Wie hebben we nog meer?
0: Nou, dit is
1: die andere man blijft
0: beetje...
1: over als klusjesman. Dus dat is ook zielig.
0: Ja, dus er blijft niemand over. De enige die een kans hebben, dat is inderdaad de Maxi. En voor de rest eigenlijk niemand, denk ik.
1: Nou,
0: oh ja,
1: nee,
0: die twee lesbiennes, die zijn halfweg eruit gestapt.
1: Ja, maar die zijn ook klaar. Die,
0: is ook alweer gebeurd?
1: Nee, had ze flatse Tara.
0: En dan Paul, nou ja, dat, die zullen vanavond wel krijgen.
1: Ja,
0: dat
1: Paul
0: zal ook
1: krijgen
0: niet worden.
1: We vanavond. En wie hebben we dan? Dan gaan we straks doen we even onze grote vriend, want dat is toch wel een verhaal, hè, Fred.
0: Fred, Eline,
1: die stuurt die man weg. En die komt nog wel weer een keer op visite.
0: Dat kan nog wat worden, denk ik.
1: Ja.
0: En dan houdt er een klein beetje op. Nisha is al los.
1: Paul vanavond. Thomas is geregeld.
0: Timothy, hoe zit het daarmee? Nou, dat is gewoon, als ik alle geluiden moet horen op internet, dan is het een grote puin op. Maar goed, maakt niet zoveel uit. We gaan even vallen. En Marije dan. Nou, we gaan zijn muziek luisteren. Ik ben aan de beurt, of ben jij aan de beurt?
1: Nee, jij bent aan de beurt. En dan bewaren we nog... Wat hadden we net voor muziekje
0: trouwens? Dat weet ik niet meer. Ik zeg gauw doen. Hups.
1: Oh, ja, jammer. Mag ik er zo twee?

0: Dat was Berend.
1: Ja, nou zouden we het over Fred hebben, maar ineens realiseer ik me dat... Was Fred er nou wel of niet gisteren?
0: Nee, gisteren was Fred er niet.
1: Nou ja, de ellende is natuurlijk, onze Sabina is vertrokken. Hij dacht dat hij die Sabina wel eventjes...
0: Sabina is die blonde met die hele dikke lippen en nog veel meer dik.
1: Ja, het had een dochter van Donatella, Caroline, kunnen zijn, toch? Ja,
0: nou, ik denk dat Donatella vroeger knapper was dan die Sabina.
1: Ja, maar voor Sabina is het ook geen vroeger meer, hè? Die is inmiddels ook 47.
0: Oh,
1: maar goed,
0: nou ja, goed, oké.
1: Even kijken. Ja, weet je, ik weet dat Fred zei dat hij doetemoe was.
0: Toen was Sabine er nog.
1: Ja, maar nu is Sabine weg. En nou gaat hij volgens mij
0: Gaat hij er volop, ja.
1: Maar Doete is verliefd, hè?
0: Nee, ze heeft gezegd, ze voelt wat. Ja, inderdaad. Nou, laten we even, ik denk dat vanavond wat gekomen.
1: Kan je daar wat bij voorstellen?
0: Ja, natuurlijk, kriebelt in je buik.
1: Nee, je kan me niks voorstellen bij Fred. Dat bedoel ik. Echt niet.
0: Ja, ja, goed.
1: Nou ja. Nee, want ik dacht, oh leuk, we gaan het even hebben over Fred. Want het blijft natuurlijk, weet je, als Fred er niet is, is er eigenlijk ook niet veel aan.
0: Nou, Fred en Donatella, die zegt, en Timothy vind ik ook knap.
1: Ja, nou, dus
0: dat is ook knap, maar dat vind ik knapper. Maar die vind ik, ja, dat geeft wat inderdaad.
1: Nou, niet heel veel erover te vertellen, hè. Schiet niet echt op.
0: Nee, maar dat maakt er niet zo. Je hebt dan al meer nieuws.
1: Nou, moet je eens luisteren.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen, altijd vraag ik, hè, van hoeveel mensen luisteren er naar mijn programma, hashtag over dieren. En jij zegt al 2,5 jaar, heel braaf, geen idee. Want dan kunnen we die weten. En hoe heet het, wat ik nu gevonden heb. In Nederland luisteren dagelijks bijna 11 miljoen mensen, meer dan 7 op de 10 inwoners, naar audio, waarvan live radio het grootste aandeel heeft.
0: Oké. Okay.
1: Dus er wordt hartstikke veel
0: naar... Maar dat zijn de meeste mensen die in de auto zitten dan.
1: Hè?
0: In de auto's heb je de radio aan, vind ik.
1: Ja, ik zou niet zonder radio kunnen. Of je moet, maar goed, dat hebben we ook tegenwoordig niet meer, een cd'tje erin pletteren.
0: Nou, die zitten niet meer in de auto's.
1: Ja, nee, in mijn Fiat nog wel. Dus daar kon ik heel leuk mee rondrommelen.
0: Ja, maar die Fiat heb je ook ingeluisterd, geleverd.
1: Ja, met cd-spelen. Ik denk ook met cd en al. Want ik kan maar zo voorstellen dat dat ding er niet meer uitkwam.
0: Nee,
1: dat is vaker gehad. Maar goed, doe maar. Ja, dus dat. Nou, ik heb ook nog iets over... dat zelfs lucht bij de benzinepomp niet gratis is. Maar dat doen we na het volgende liedje.
0: Ja. Hey, even wachten nog. Want ik zie eventjes de landelijke OV-staking. En we denken, morgen ligt alles gewoon stil. Hè? Ga maar niet te snel op, hoor, want het is alleen maar files. Nou ja, als je richting Nijkerk gaat, dan heb je geen file. Maar...
1: Ik heb zo'n mazzel. Ik moest eigenlijk morgen... Ik werk voor een makelaar. Had ik 3 klussen en die zijn verzet naar vrijdag.
0: Ja.
1: Dus ik ben morgen thuis.
0: Ja, want het had er geen enkele... Kijk, de enige weg die richting goed is, de A28 naar Nijkerk toe. Die is rustig.
1: Was de A28 vandaag ook niet dicht?
0: Ja, natuurlijk. Nijkerk is die
1: maar
0: viaduct...
1: Maar was dat voor dit?
0: Nee. Het was gewoon afgesloten. Die viaducten, dat zakt in elkaar.
1: Een viaduct?
0: Zand loopt eronder door.
1: Oh, ja, wat grappig.
0: Jij
1: luistert nooit naar het nieuws. Ja, nee, dat is toch ook weer naar het nieuws?
0: Gisteren is hij plotseling afgesloten in 28.
1: Oké, maar er is niemand doorheen gestort.
0: Dus dat is tussen Zwolle en Apeldoorn komt er geen enkele auto meer doorheen.
1: Hoe lang duurt dat?
0: Zwolle en Amersfoort. Nou, ze hopen dat die donderdag weer open kan. Ze zijn er nu achtergekomen dat het zand onder de pijlers weggestroomd is. Dus dat moeten ze oplossen. Maar zo krijgen we de komende jaren wel meer van dat soort problemen.
1: Ja, ik heb begrepen dat de noordelijke provincies is geen geld om die dingen te repareren. Dus dat is ook alweer wat. En het tweede is, het doet me ineens denken aan die brug in Italië. Waar je dan gezellig overheen rijdt.
0: Ja,
1: en ineens
0: een brug die viel om. Deze
1: maar het effect als je met je auto eroverheen rijdt is hetzelfde. Drama.
0: Man-eater.
1: Ja, absoluut. Hall & Oates.

0: valt wel mee. Alleen die meneer op de Dreefse weg die zo hard reed, dat vind ik raar.
1: Een Italiaan wordt betrapt met een krokodillenkoffer in de koffer op het vliegveld.
0: Oké.
1: Okay, moet toch knettergek wezen.
0: Maar alleen met bot?
1: Een kop alleen, ja. Niet de rest, want dat kon niet in zijn koffer.
0: Nee, maar heb je het dan over een skelet? Of?
1: Nee, hier de foto. Je ziet de foto. Complete kop gewoon.
0: Gadverdamme. En waarom deed hij dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar goed, dat
0: hij gek lezen.
1: Ja, dan moet ik het allemaal gaan lezen. Maar hij riskeerde wel een boete van 20.000 tot 200.000 euro. Of een gevangenisstraf van 6 maanden tot een jaar.
0: Had hij dat dier zelf geslacht?
1: Nou, dat weet ik niet. Dus daar zat er geloof ik niet bij. Maar goed, hij vond het leuk om mee te nemen. De een of andere. Moet je even kijken.
0: Ja. Het is jammer dat we geen beeld hebben.
1: Ik wist trouwens niet dat krokodillen een beveiligd gebeuren waren.
0: Ja, nou ja, je kan toch, weet je, dat zijn ook mensen die plukken het hele koraal overal leeg.
1: Ja, maar weet je dat die beveiligd is. Of weet dat. Maar goed, dit was een speciaal. Niet alle krokodillen zijn volgens mij beschermd. Maar goed, beveiligd, beschermd. Maar ja, goed.
0: We weten niet wat dit voor krokodil. Hij ziet er heel normaal uit.
1: Ja, we zijn raar. Nou, we moeten er tussen. Maar goed, maakt allemaal niet zo vanuit. Ik ga me niet zo over die krokodil. Maar dat iemand zijn malle hersens haalt omdat hij in zijn koffer te stoppen. En weet dat hij gepakt wordt.
0: Ja.
1: Die gaat
0: elke
1: koffer gaat door zo'n machine heen.
0: Het is een hele rare foto. Die bek is opengesperd. Ja. En ik zat net. Er ligt een papiertje bij. Je zou hem kunnen gebruiken als gatenprik. Ken je dat? Hoe noem je dat? Een perforator.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Schrikkelijk. Maar ik vind het gewoon verdrietig. Dit doe je niet.
1: Nee, dat is duidelijk.
0: Dat is ook weer zo wat.
1: Wat heb jij? Jij
0: nou, ik heb nog iets. Dat is niet nieuws, maar dat is iets wat ik. Ik had een huwelijk in een kasteel afgelopen zaterdag. En dat was gewoon heel mooi. Dat huwelijk was buiten. En gewoon heel bijzonder. En dat was wel grappig. Er stonden 3 mensen een beetje te zingen. En nou, er zijn een aantal gasten daar die pretenderen dat ze alles van muziek weten. En ik zat te luisteren. Ik denk, ja, ik ken dit liedje, maar ik weet niet wat het is. Dus ik vroeg aan iedereen van, hallo, wat was dat liedje? Nobody knows. En dan denk ik, ja, dan moet ik zelf maar weer, want ik kan niet slapen tot ik het weet. En ik heb het ontdekt. Zal ik hem even draaien?
1: Even
0: vind jij vast leuk?

0: Nou, leuk hoor. Dat is Marco Borsato.
1: Borsato. En ook knap weer dat ik er dan weer achter kom, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Terwijl nobody knows.
0: Hé, hey, maar Stevie Wonder.
1: Ik wil graag iets vertellen, maar wij moeten even een programma doen, Ben.
2: Nee, voordat... Ik ga je laten zien, je hoeft niet te reageren.
0: Okay. Stevie Wonder komt in oktober in Ziggo Dome.
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Dan ben je 76 en dan ga jij eens even kijken of je een liedje kan vinden van Stevie Wonder. Praat ik het nog wel even vol, want wij zijn er, gaan er langzamerhand uit te luisteren. Ik had heel graag Pommelien willen laten horen, maar ja, ik krijg hier allerlei lelijke gezichten, et cetera. Dus volgende week gaan we gewoon Pommelien een paar keer uitdraaien achter elkaar. Hebben we Stevie Wonder? Ja, we hebben Stevie Wonder. Die komt 28 oktober in Ziggo Dome. Ik denk dat die al inmiddels al totaal uitverkocht is. Vanwege zijn 50-jarig bestaan.
1: Ja, en jij hebt het nu over in de 70, hou op man.
0: Hij is 76.
1: Ja, maar er zijn artiesten die zijn verrende weet ik veel wat.
0: Ja, die
1: dus
0: kunnen
1: dat
0: ook,
1: moet allemaal kunnen.
0: Die kunnen ook niet meer zingen dan, maar goed. We gaan luisteren.
1: Gelijk zingen.
0: Een hele prettige avond en veel plezier met Ben, met Stemloos.
1: En met Stevie voor
0: en
1: de laatste
0: Stevie
1: minuten.
0: Onder.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Natuurkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Não tem cabeça.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

voor het raam. Van 10 tot 5, ze verdienen centen met hun lijf. Het neonlicht is hun verhaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de spits is inmiddels geweest, maar er staan nog steeds veel files. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer op dit moment. Het rijdt onder andere langzaam op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek. Bij de aansluiting met de A50 is het oponthoud 40 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Oss rijdt het langzaam bij knooppunt Ewijk, hier ruim 20 minuten vertraging. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Voorthuizen 25 minuten vertraging. Dit komt door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. En ook staat er nog file op de A12 van Utrecht naar Arnhem vanwege bergingswerkzaamheden bij knooppunt Maanderbroek. Vanaf Maarsbergen is het oponthoud bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: ja, daar waren we er weer. Ja,
1: weer, hè?
0: Met de oude tune, helaas. Ja, de nieuwe wil niet starten, dus ja, dan moet je wat, hè? Ja.
1: Nou, gelukkig, wie wat bewaart die heeft,
0: ja, zo is het toch. Hij stond er gelukkig nog op, ja.
1: Goed. Daar kon je toch mooi mee beginnen.
0: Ja, elkaar een tientje niet zien, hè?
1: Heer het dit, zeg maar eens.
0: Ja, joh, bij vakantie was.
1: Ja.
0: Goed zo, mooi weer, hè?
1: Ja, dat kunnen we zien, hè, nog.
0: Oh, is mijn, ja. Minste Brunnen gaat er alweer af, ja.
1: Was, nee, prachtig mooi weer had. Heel veel fietsen.
0: Oké, okay. We zijn naar Italië geweest met een busrijder. Dus beviel hartstikke mooi.
1: Nou,
0: ja.
1: En goed weer had.
0: En goed weer had, ja joh. Ja. Ja. Nou ja, en hier in de buurt ook wel weer genoeg gebeurd. En ik wel, ja. Ja,
1: ja,
0: ja, onkil. Ja, ja. Dan het landelijk nieuws ook nog.
1: Ja, ja, er was vorige week al.
0: Maar laten we het toch maar niet meer over hem. Nee, joh, we zeggen nog over
1: hem. Hij steekt weer als, wat steekt als cultuur, bedhouder voor cultuur in de kranten. Hij zal schijnbaar ook naar de schapenmarkt gaan, dus ja.
0: Ja, ja. Oké, okay, ja, okay, goed.
1: Ja.
0: Maar het is niet anders. Nou, nee. Hij verder nog nieuws?
1: Nee, niet heel veel. Ja, de botterdaging, hè?
0: Ja, de botterdaging. En die hebben gelukkig ook een nieuw boek, hè?
1: Ik lees het op een nieuw boek op het ogenblik.
0: Oeh, kijk.
1: Nooit in Burger. Gesprekken met de leste vrouw in klederdracht.
0: Kijk, kan ik weer net aan komen vorige week, ja.
1: Kijk,
0: goed.
1: Dus jij bent wel lustig.
0: Jawel, ik heb wel een lustig. Ja,
1: ja,
0: zie
1: en,
0: ik.
1: En op 5 naf hebben ze ook een lustig. Dus we hebben een hele groep
0: dus we hebben lustraars genoeg, ja.
1: Ja, genoeg. Kan altijd beter,
0: ja,
1: hè?
0: Door is dat toch, ja.
1: Maar we hebben wel
0: lustraars. Jawel, nou goed. Ja. We geven iets naar de agenda kijken, joh.
1: Ja, laat maar even doen.
0: Een van de deelnemers van het Elburgs Kunstfestival gaat exposeren in het Nationaal Orgelmuseum. En je kunt met 25 werken te zien. En heb ik je de naam er niet bij gezet?
1: Oeh, dat is Franciska Tollenaars.
0: Franciska Tollenaars, ja, klopt, ja. En de galerie is open van heen toch 31 december.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Van de dinsdagen tot en met de zaterdagen.
1: Oh, kijk. En ik denk dat dat aankomende zaterdag ook dan gratis is.
0: Dat neem ik aan van wel, de monumentendag.
1: Dat het, op monumentendag.
0: Ja,
1: is,
0: op monumentendag, ja. Goed, ja. Nou, hulpactie voor Moldavië is er geweest.
1: Ja, hier in de
0: gereformeerde kerken. En die heeft 6.500 euro overgebracht. Ja. Nou, ja. Mooi zijn.
1: Ondanks dat het toch niet heel bijzonder mooi weer was. Natuurlijk,
0: nee,
1: toen Finse buien was er best wel ordevol geweest. En hebben ze een mooi beetje geld opgehaald.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Maar
0: ja,
1: doe je
0: ja.
1: Het voor, hè? Ja.
0: Ja, joh. Goed, open bedrijvendag. Heel. Zaterdag 12 september. En dat is dan het industrieterrein van H2O in Wezep.
1: Ja.
0: Ja, en ben een aantal bedrijven die door de deur les doen van 10 tot en met 15 uur.
1: Tot 3 uur. En dat is een heel groot bedrijventerrein, hè?
0: Ja, ja. Ik weet niet of ze allemaal meedoen, maar ik heb er wel stellen zien in de kranten. Maar ik weet niet welke melding er waren.
1: Ik ben vandaag naar Zwolle geweest. Het was trouwens heel rustig op de snelweg. Ik denk, nou, dat waren de file van hier tot Tokio. Die brug afgesloten.
0: Ja.
1: Treinvervoer. Maar op de A28 zelf was er bijna aan de hand.
0: Ja.
1: Alleen de afslagkampen, dat stond een einde voor de afslag, stond dat al in de file.
0: Oké.
1: Okay. Daar was het wel heel druk.
0: Ja, ja. Joh. Ja, joh. Nou, de schoorsteen van de wasserie ging er toch af, hè? Ja, nou, we bleek eens weg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Met een herinneringsbouwwerk om.
1: Ja, zo jammer.
0: Ja, zou je benieuwd wat ze ervan doen. Want degene die dus het terrein kocht, die moet ook dat monument betalen.
1: Ja, dus nou, we hebben nog een monumentje staan met die drie mannigies.
0: Oh ja?
1: Ja,
0: ik vind het niet.
1: Onze vrouwen is weer terug aan de haven.
0: Ja, die is weer aan de haven.
1: Ja, nee, dat vorige week ook wel, weet.
0: Ja, nou, nee, ik heb ook gezien in de krant, ja.
1: Ik heb hem ook al gezien, ja.
0: Ja.
1: Dus nou, die drie mannigies nog over. Nou, als er dan iets van een schoorsteen bouwt met die drie mannigies de boom op.
0: Ja, ja, dat wordt iets van een miniatuur, ja. Goed. Nou, daar zal nog wel lang en breed over praten.
1: Dat
0: mooi.
1: Denk ik ook wel. Maar ik vind het verschrikkelijk jammer.
0: Mm-mm.
1: Want wie ben wel eens angs langs een wijkerkeum. Ik zal totaal niet meer weten. Moord houden dan weer eens een vierdaagse fietsen afleuken. En er stond ook zo'n oude fabrieksschoorsteen. Met allemaal echt van die soort fabriekshuisjes eromheen. Maar dan in het nieuw.
0: Ja, ja.
1: Dus dat waren allemaal of eens gezinswoning of starters.
0: Ja, ja.
1: Het was een
0: ja.
1: Heel mooi wijkje.
0: Ja,
1: had
0: kan
1: hier ook een kunt. Maar ja, helaas. Ja, ja, helaas, ja. Helaas.
0: Goed, en nu niet goed met de computer overweg kunnen of storing hebben op de telefoon, dan kun je ook in het harde terecht. Dan komt een digitaal spreekuur in de bibliotheek. in de bibliotheek van het Harde dan.
1: Ja.
0: Iedere donderdag vanaf 1 oktober kunt u daar terecht met vragen over digitale probleem.
1: Nou, dan mag ik mijn gemaakte fiets aan wel aantrappen, want ja, bij mij werkt dat niet. Nee,
0: ik ga nog wel eens naar Jean Daartoe, daar zitten vrienden ook in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dan Diftar, hè?
0: Ja, Diftar. Ja, hebben ze ook nog niet over u de brood, hè?
1: Niet geblieben.
0: Nee, joh. Nee, met een hele hoop spullen aan de bodem in de kringloop, hè?
1: Ja, ja.
0: En die zitten dan met oude trotsen die ze afvoeren. En dat kost geld.
1: Ja, dat geeft hun geld kost. En ze kregen wel een kleine vergoeding van de gemeente, maar ook niet veel.
0: Nee.
1: Nou ja, de ChristenUnie geeft hoe het in andere buurtgemeenten is.
0: Ja.
1: Ja, weet je, hier, dat hele gebeuren door in Elburg, dat Diftar gebeuren,
0: ja.
1: Hoe je dan alles kunt brengen. Dan moet je dus digitaal een afspraak maken.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan
0: kom
1: je de fout al in.
0: Ja,
1: en die bent er exact op dit win. Maar dan schiet hekken niet los. Kun je onverrichte zaken.
0: Nee.
1: Er zit niemand.
0: We hebben een postje terug. Moesten we dan ook wat wegbrengen van Zotrag. En we waren dan ook een uur te vroeg. En dan hebben we op dat dingetje nu druk. En toen waren ze toch wel zo vriendelijk om dat om te doen. Jongen.
1: Ja. Maar als die er niet zit, dan kun je onverricht.
0: Ja, dan kun je weg. Ja, je
1: dus
0: bent,
1: wel inschatten wanneer je bent. Gerrit Rijdt nog altijd nummer.
0: Oh ja, ja oké. Okay.
1: Schijnt
0: ja.
1: Dus ook, maakt misschien niet
0: ja, zou je benieuwen waarom staat geen kosten allemaal. Ja.
1: Ja.
0: Want ik heb nog geen inzicht over de kosten eigenlijk gehad.
1: Nee.
0: En ik heb geen kliepoors meer. Maar we hebben zo'n centrale bak weer wel.
1: Oh,
0: en dan
1: ja.
0: Kost je 1,80 per keer dat er weer gooien.
1: Ja.
0: Ja, je gewoon geen streepjes op de muur zetten of wel lekker in gooien.
1: Oh ja, dus, helpt mijn moeder wel bij als ze erin.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja, die heeft geen ondergronds. Die moet hem gewoon aan de weg zetten.
0: Oh nee. Een ondergronds. Ja, ja.
1: Dat heb ze in Zwolle ook, weer ik vandaag.
0: Ja.
1: Dat moet je dan betonen. En dan kunnen ze één keer in het jaar maken ze grof vuil aan de weg zetten. Dan kan de gemeente ophalen.
0: Ja.
1: En dan maken ze nog zoveel kilo grof vuil gratis wegbrengen naar de Rova. Heet dat toch leuk in Zwolle.
0: Ja.
1: En dan krijg je brengen aan de kilo's binnen. Dus dan mag je niet meer wegbrengen.
0: Okay.
1: Dan moet je gewoon betalen.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dus nou ja, dan weet de ChristenUnie dag gelijk hoe ze door niet in.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we aan ondergrondse bakken moeten.
0: Ja, oké. Okay. Jij hebt nog een stukje of niet?
1: Ik heb ook nog stukjes, ja. In het Joods Museum is ook nog een tentoonstelling.
0: Oh ja, van 19 september tot 1 januari. Ja.
1: Van de Joodse kunstenaar Ark Di Natanov.
0: Ja.
1: En dat heet met handen en voeten.
0: Ja, die had ik er op staan, ja. Klopt,
1: ja.
0: Helemaal.
1: Ik heb nog een stukje van Jos van der Kooi. Die speelt zaterdagmiddag met de Open Monumentendag op het orgel in het Orgelmuseum. En hij heeft zijn programma er speciaal op afgestemd. Het is muziek vanaf 1320 tot en met 12 september 226.
0: Ja.
1: En hij neemt ze mee door de 14e eeuw met de Renaissance, de barok, de romantiek van de 19e eeuw tot nu aan toe.
0: Oh,
1: met namen als Bach, Mendelssohn, het zegt mij aan me niks, maar Einde van Houm. Ben welkom in het Orgelmuseum.
0: Goed
1: dus dit,
0: zo.
1: Geen Tidbi.
0: Geen Tidbi, nee.
1: Nee, dat is dan weer jammer.
0: Ja,
1: dus
0: okay.
1: Dat zou je dan ook weer digitaal kunnen vinden.
0: Ja, dat neem ik aan van wel.
1: Nou, mijn bouwharten ging weer kloppen natuurlijk. Want van wie je geeft 9 huizen op de Hoge Eikbouw. Aan de Gerichtenweg.
0: Oké.
1: Dus toch kreeg ze huizen. Wie kreeg nog niks?
0: Nee.
1: Maar het is wel een bijzonder gezicht, want de garage van Garage Bakker is af en breuken.
0: Ja.
1: En Roos Wat, precies voor de garage Stoorn heeft. Ik heb van allerlei groen spullen te grond.
0: Ja, dat kan van wel, ja.
1: Dus eigenlijk is de binnentuin voor zulke kleine huisjes waar we als ouderen kunt wonen, is dat kloa. Zoeken er alleen nog maar huisjes om in te zetten.
0: Ja,
1: de
0: ja.
1: Tuin is er al.
0: Ja,
1: het scheelt weer
0: is wel mooi, zo wil de tuin zakken er niet willen hebben. Nee.
1: Ja, maar dat wordt dan van de gemeente, hè. Dan komen ze voor je doen.
0: Oh, ja, goed. Nou, we zullen doen muziekje.
1: Ja, gooi er maar even de muziekje in.
0: Goed zo.
1: En dan gaan we weer met de kleden dragen.
0: Moet wel een goede band nemen, ja.

0: Ja, dat was het Achterhoeks volkslied.
1: Ja.
0: En hoe wieg je nou zo net?
1: Nee, mijn eerste nacht was in Overijssel. Ik ben in Zwolle geboren.
0: Oh, kijk aan.
1: En toen de grens weer over naar Gelderland.
0: Ja. Ja, geen paspoort, je hebt toch wel losgelaten.
1: Ja, ik ben wel losgelaten.
0: Oeh, kill.
1: Nee, 10 nachten natuurlijk. Vroeger bleef nog 10 nachten in het ziekenhuis. Dus
0: ja,
1: 10 nachten in Overijssel. Ik ben een echte blauwvinger, ja.
0: Ja, kijk aan.
1: Nog.
0: Ik heb daar geen blauwe neuzen gekregen, want dat zijn van broeder.
1: Nou, dan kun je van dit weekend weer creëren en volgende week een woensdag.
0: Oh ja, als alles los is, ja.
1: Als alles los is, dan kun je dat weer creëren.
0: Ja, dat is ook niet allemaal gratis.
1: Nee, dat is niet gratis.
0: Nee,
1: lange
0: nee,
1: niet meer.
0: Niet, nee.
1: Maar wie gaat het nieuwe boek lezen?
0: Goed
1: van
0: zo.
1: Pauline Broekema, Nooit in Burger.
0: Goed.
1: Gesprekken met de leste vrouw in klederdracht. En dat zijn dus heel persoonlijke gesprekken. Ik heb nog nooit op een kamelen zeten. Ze woont in Huizen, Teuntje Westland, geboren in 1911. Is een van de 80 vrouwen in Huizen die het jak, de rok en de witte kappen nog dragen. Ze komt uit een gezin met 6 kinders. De anderen zijn al langer uit de drag. Teuntje was altijd mutsenplooister en is ongetrouwd gebleven. Ze woont in het centrum van het oude Huizen. Hun woonkamer staat vol met prachtige klederdragpoppen. Ze neidt er zelf de kleertjes voor. Teuntje reist veel, maar komt buiten de vakantie weinig het huis uit. Het binnen zenuwen, zegt ze. Teuntje is lid van de hervormde kerken. Ik ben altijd thuis geweest, totdat mijn ouders sterven. En ik er alleen overbleef. Ik was op leeftijd, ik was al in de 40. Mijn zuster stelde toen voor een bij haar en haar man in te komen wonen. Dat was heel gezellig. Ik zeg hem, maar ik moet wel een eigen tafel hebben. Toen woonde ik eerst op een achterkamer, 3x3. En toen kregen we deze woenige. De andere zussen zijn allemaal getrouwd. Bij min is er nooit iemand op komen dagen. Dat lot was mijn bescheurden en ik ben tevreden met mijn lot. Ik moest een keer formulieren inleveren van de bijstandswet, dat ik nooit niks verdiend had. En door zat achter het loket zo'n meneer en die begon over trouw. Of ik het niet erg vond dat ik niet getrouwd was. En ik zeg, nou meneer, ik ben heel tevreden. En een jaar later, toen ik te weer kwam, begonnen weer. Nou, dacht ik, dat is zeker een ziekte van die man. Een jonge vent was het hoor, hij had geen eugien op me. Ik zeg, heur eens meneer, ik ben tevreden met mijn lot. En ziet naar hoe het hier verandert en verlangt alleen naar God. Hij keek me aan met die grote brune ogen. En hij heeft niks meer te zeggen. En ik dacht, mooi zo. Want vanuit het geloof, dat ging uit de kracht van de opvoeding. We gingen 1 keer per zondag, vertelt ze, naar de kerken. Toen dacht hij er als jongere anders over. Nu is het fijner, omdat hij nu het woorden geloof hem en hij weet waar je heen gaat hij sterven. Daarom ben ik echt niet banger. Net zoals een nichtje van mij, die was 40 en die werd ziek. En die belde me op en die zegt, tante Teuntien, ik kan niet meer. En ik zeg, lieverd, vraag maar, dan krijg je wel hulpen. Er is geen uitkomst te komen voor haar. Ze belden op om dat te vertellen. Er is uitkomst te komen voor haar. En toen ze dat wist, belden ze me op om te vertellen hoe blij ze was. En toen begon ze nog te lachen ook. Haar man zich op het kerkhof nog dat ze er niet thuis hadden. Toen dacht ik, dat kun je wel denken, maar het was Sintiet. Dat ligt haar beschreven van jongs af aan. Mijn vrouw is al vroeger sterven. Die kon ook rustig sterven. Van mijn moeder durf ik dat niet te zeggen. Ik denk dat mijn moeder meer op mensen vertrouwen. Hun broers en zusters zijn allemaal wel veranderde mensen geworden. Ze niet. Ze zegt altijd, ach, het komt zoals het komt. Thuis sleupen de jongens op zolder tussen de visnetten. En wie in de berensteen? Mijn ouders en ik zelf. Mijn zusje was altijd bij mijn oepoe, want die was wedervrouwen. En ik wil graag een van die kinders hebben. Eerst was mijn broertje door de wijs, maar die wil niet meer. Toen ging mijn zuster. Vaak kwam Friede s'avonds thuis en ging zondag 's nachts weer weg. Het was nogal heet aan de legen. Ze wachten altijd op hem, die andere visserslu. Als Vossen de s'nachts de haven uitging, dan volgde de hele vloot. Hij was de hele weken op de Zuiderzee, dag en nacht in de weer. De kleren gingen dan niet uit. Nee hoor, ze kreupen zo in de kooien. Met de kleren aan. Schutelakens, zeiden ze dan. Mijn moer was erg stille. Moer had niet erg vele pruities. Ze was erg verlegen. Ze kleurden als de volk kwam. Ze stond niet op de boze plekken. Dat had ik ook. Ik ben later mutsen gaan strikken. En dan had ik vele meesten aan de deuren. En toen ben ik te weten gekomen dat het allemaal meesten ben. Toen is het overgegaan. We gingen als kinders wel eens een dagje uitvaren. Soortes. Hij had er nooit zoveel zin in, maar hij deed het voor ons. Zeilen met de boot naar Enkhuizen. Sinterklaas dingen we niet dan. Wel iets met de kerstdagen. Dan kreeg ik een stukje stof voor een nieuwe slont. Mijn jongste broer kreeg eens een keer een vliegtuig met lichtjes. Het hing aan de zolder, want hij mocht er niet mispeulen. Met verjaardagen kregen we ook niet zo heel veel. Alleen een koeken op uw arm, zo'n grote lange ontbijtkoeken. Dan ging ik naar mijn oma en die nam er een hap uit en gaf me 2 dubbeltjes. En daarna verdeelden we thuis die koeken. Ik was 13 jaar, vertelt ze, toen ik van school ging. En thuis bleef om mijn moer te helpen. Maar ik vond het helemaal niet erg. Als mijn moer ging schoonmaken, mocht ik al eerder thuis blijven. Ik heb ook een keer een dienst zien gehad. 3 maanden, maar dat was niks. Ik was niet sterk en toen ben ik toch maar weer thuis gebleven. Ik deed alles in overleg met mijn moer. Ook toen ze oud was. Lag ze in de beddestee, ziek, dan ging ik nog met een pannen met eerpers naar haar toe om te vragen of er wel genoeg woord erop stond. We hebben niet veel van de oorlog gemerkt. Mijn vader voer op een groot schip over de Zuiderzee onder de Duitse vlaggen. En zo hadden we toch te eten. Op het laatste was de oorlogheid eraf, want toen begonnen ze op hem te schieten. Nee, hij was niet voor niets voor hij was niet voor de Duitsers. Hij vaarde alleen maar onder de Duitse vlaggen. Hij was ook geen NSB'er. In het dorp hij onderdukkers. Wie hadden ze niet? Ik denk dat mijn moer dat niet durven. Ik maak niet veel meer in het leven. Ik stond om 7 uur op, was ze mee, zette een bakje thee. Dan komt eerst mijn zwager en dan mijn zuster naar beneden. En dan ga ik een beetje schoner maken. En ik doe nog werk voor het Rode Kruis, mazen en beduren. En dat ik smiddags doe, dat doe ik ook smiddags. En s'avonds kijk ik naar de televisie. Of ik lees in de Bijbel. Dat vind ik ook heel fijn. Eens op school moesten we een opstel maken. Nou, daar zat ik dan. Het moest gewoon over de rieke man en de arme Lazarus. En ik schreef, er was eens een rieke man en een arme Lazarus. En verder kwam ik niet, kon ik niet. Dus ik wil eigenlijk zeggen, ik ben altijd wel een beetje domme wijs. De meesten die kunnen praten als brugman. Ik heb eens een man gehoord die zat te praten als ik weet niet hoe. Die meesten hebben vele talenten. Die bent wis. Maar ik heb dat niet. Ik weet niet of u dat weet, maar we hebben in de oorlog Zweeds witte broden gegeten. Dat brood was lekker. Maar een rieke kon er wat beleg op kopen van zijn eigen geld. Kijk, dat bedoel ik nu met dit ook. Die meesten die wat anders kunt zeggen, met eigen woorden, uit eigen mond, uit de eigen hersens. Elke leeftijd heeft zijn bekoring. Tegenwoordig komen mensen vullen vrier voor de dag. Of ik nu zo zou willen leven, dat vind ik flauwekul. Wie hem ons leven had, ik mag niet mopperen. En verder, iedere leeftijd heeft toch zijn eigen bekoring. Nu is de bekroning nog dat ik mijn hoofd nog op heb. En toen ik 40, 50 was, niet lachen hoor, dat oepoe overging. Begrip je het, zegt ze, en begint vreselijk te lachen. Geen opvliegen ze. Het is zo weggebleven, vertel ze ook nog even tussen neus en lippen. In het voorjaar schone maken, dat was een akelige tijd. Maar het moest eens gebeuren, als er de hele winter niks aan de doen was. En ik hou er van schone. Toen ik naar Israël ging, zeggen ze Timien, dat het wel niet schone zou wezen. Nou, ik heb niks te zien hoor. Ik heb in zo'n kibbutz, daar houden 2 nachten geslapen. Kregen we iedere nacht een schoon laken. Nou, dat is ook wel weer te veulen van het goeie. Want schone is toch schone. Ja, naar Israël, dat was wel heel mooi. Het was een levendige reizen. Al die plassen die ik al uit de Bijbel ken. Ik ben overal wijs en ik heb altijd mijn boeren goed aanhouden. 2 keer in Israël, 2 keer in Joegoslavië, in Noorwegen, in Luxemburg, in Amerika. En ik heb zelfs nog op een kameel gezeten in Boerengoed, in de woestijn in Tanger, Afrika. Sommige mensen hebben er een hekel aan om bekeken te worden. Ik niet hoor. Alleen met de kleren in de auto, dan ga ik een beetje voorover zitten, dat de mutsen de kappen van de auto niet raken. Toen ik in Amerika was, zegt mijn nichtje dat ze nog nooit zoveel Nederlanders gezien had, want die kwamen allemaal naar ons toe om even met mij te praten. Wie bent ook naar Disneyland geweest. Dat was ook prachtig. Ik heb 1 keer andere kleren aan gehad. Dat was in Duitsland. Toen gingen we naar de Karmse. Nou, ik heb me dood ongelukkig gevoeld. Net alsof ik in een broek leupe. Ik miste die rokken erminnen. En toen heb ik gezegd, als ze mijn zoon niet mee wil nemen, dan laten ze me maar mooi thuis. En daarnaar heb ik altijd mijn klederdrag aan de huilen.
0: Ja. Dat is mooi.
1: En ja. Wat er nu in loopt in Huizen, dat die hebben dus niet elke dag aan. Deze vrouw meldt het elke dag aan.
0: Ja. Ik heb in de familie nog één zitten die het ook elke dag draagt. Ja. Ja.
1: Oh, kijk. Ja.
0: Ook een vrij jonge meid nog wel. Ja.
1: Ja. Ja, volgende week gewoon naar Bunschoten Spakenburg. Maar er worden denk ik nog wel meer gedragen.
0: Ja, zo is dat. Ja. Goed. Verder nog nieuws?
1: Nee, ik ga even water drinken, maar hier heeft mijn muziek in de regering. En dan beginnen we aan Gert-Jan, hè?
0: Ja, ga ik even een plaatje maken.

0: Nee, ik ben ook niet alleen, maar met z'n tweeën hier.
1: Gelukkig, dus. Blijf aan het halen. Als ik dit alleen maar doe, komt er niks van.
0: Maar weer verder.
1: Geschroefd met die knappies.
0: Ja, ja, ja. Maar
1: ik
0: kan maar goed.
1: Ik wil toch meer met mijn kleppie nemen. Ja, oké. Okay.
0: Nou ja, goed. Altijd goed.
1: De rum. 35 jaar getrouwd. Zo ongeveer 14 dagen geleden kregen we bezoek van onze Willem uit Gellemuiden. We zaten smans net aan de koffie en Willem kon zo mooi een kummergie meedrinken. Bij het tweede bakkie zegt Willem, zeg mis, noem je toch eens even lusteren? Van de weken zegt mijn vrouw tegen mij dat Hennik Jan en Gargie van de Beulakker volgende week 35 jaar getrouwd ben. En als we dat goed hebben, moeten we eens even samen praten of wie als familie er nog wat aan moeten doen. Verroesig, Annegie. Ik kon het wel gelijk hebben. Willem, meeste kinders, is dat nu alweer 35 jaar geleden dat die poest naar het stadhuis ging? Wat blijft het dit? Het heugt me nog als de dag van gisteren dat we met de Utrechtse wagen naar het gemeentehuis reden. Als ik me dan niet vergissen, ben ik toen nog getuige geweest. Gaat-Jan, dat klopt, zeg ik. Maar ik heb er alle dagen nog spijt van, want zijn brulfte was maar een kale bedoenige. Weet hij nog wel, Annegie, dat wie na de trouwerieën van Hendrik Jan saams thuis kwam en dat we zo'n honger aan, dat we nog een grote schale eerpes op een bak nemen van pure narigheid. Die knippert had ons niet half genoeg gegeven op zijn brulfte. Ja, zeg Annegie, ik weet het allemaal nog best, jongen. Maar alle gekheid op een stukje, zegt Willem uit Gellemuiden. We zullen er als familie toch iets mee moeten. Ja, zegt Annegie, daar zal wie wel niet aan ontkomen. Maar die keel is het niet weerd dat wie er 1 cent voor uitgeven. Nou ja, meen Willem, dat is wel zo. Maar wie hem eens iets voorzichtig aan de Beulakker informeert. En Hendrik Jan en Gargie weten ook dat het volgende week de dag is waarop ze 35 jaar getrouwd bent. En hoe kan het zo zuinig wezen als ik weet niet wat? Een dergelijk feit kan toch niet ongemerkt voorbij gaan. Ik weet het wel. 25 jaar of 50 jaar getrouwd is belangrijker. En we hoeven er ook niet zoveel spektakel van te maken. Maar we kunnen toch ook niet doen of er niks aan de hand is. Hendrik Jan zal er ook heus geen groot feest van maken. Maar een bescheiden familiefeestje is zoiets toch wel weerd. Wat had je dacht dan, Willem, zeg ik. Nou, kijk eens, mensen, ik heb al gezegd dat Hendrik Jan er vast en zeker geen groot feest van zal maken. Gargie was enige dochter en haar ouders leven niet meer. Van die kant zal er dus geen familie komen. Hendrik Jan heeft een getrouwde zuster in Steenwijk woen. Die zal wel met haar man komen. Twee van zijn broers zitten in Canada en die zullen voor 35 jaar getrouwd wel niet overkomen. De koppel is dus al niet groot. Derhalve zal ons vieren wel eens neef en nichten verwachten. Wie hem nog alles omgang met de familie aan de Beulakker en wie hun er eigenlijk wel een beetje bij. Want zonder ons wordt het ook helemaal niks. Ik vermoedde wel dat Hennik Jan in de gaten heeft dat wie van het heugelijke gebeurtenis afweten en hij zal ons s'avonds wel verwachten. Nu wil ik voorstellen dat wie dan gezamenlijk door naartoe ging. Ie weten dat ik een auto heb. En dan neem ik mijn zeunen mee als chauffeur. Dan kan ik zonder bezwaar op het feestje ook een burreltje meedrinken. Ik laad de vrouwen in en dan halen we jullie tweeën van u af. En dan tuffen we samen gezellig naar de Beulakker. En dan zullen we wel eens zien wat onze geliefde neven te vertellen heeft op zijn 35-jarig huwelijksfeest. Hoe liek u dat? Nou, Willem zich aan de gien dat hij keurig bedacht. Dat is een prima goed plan. Wie gaan mee? Wie weet allemaal wel wie Hendrik Jan is, maar tenslotte is de man ook maar 1 keer in zijn leven zoveel jaren getrouwd. En dat mogen we van onze kant niet ongemerkt voorbij laten gaan. Te meer nu ik merken dat Hendrik Jan van zijn kant ook wat zal doen. We moeten hem nu niet helemaal aan de kant schroeven, al is het een nette orde van een vent. Als familie onder mekaar kan het ook best gezellig worden. Nou, vooruit dan, zeg ik. Dan liggen we ook niet langer te zeuren. Dan gaan we volgende weken gezamenlijk naar de Beulakker. En dan zullen we wel zien hoe Hendrik Jan voor de dag komt. Maar, zeg Annegie, we kunnen niet met lege handen dan komen, hè? Dus je zullen wel voor een cadeau moeten zorgen. Juist, Willem. Meen Willem, door hem wie het ook al over had. En dan stel ik voor om ook gezamenlijk een cadeau te geven. Een week of 6 geleden was mijn vrouw aan de beulakker en toen heeft ze zien dat Gargi een schandalig stok servies op de tafel heeft staan. Er was geen verzoenlijk kopje meer bij. Er zat maar een half oren aan de koffiekannen. Wie moesten de bruid en bruidegom nou maar eens verrassen met een knap servies? Nou Willem, zeg ik, ik ben nogal wat van plan, jongen, een heel servies. Jongen, dat is geen gekkigheid. Ik had feitelijke dag een deuze ze gaan, verenig Jan, en zo'n flesje reuk goed voor Gargi. Meer is me die keel ook niet weerd, hè? We kunnen nu wel de hoorn voor geld uitgeven voor zo'n duur cadeau, maar wat krijgen we ervoor terug, hè? Hij is in staat om ons af te schepen met een bakje koffie en een krakeling. En dan moet er van onze kant het dik geld bij. Nee, gaat Jan zich aan de gie. We kunnen in dit geval niet met een deuze sigaren en een flesje reuk goed volstaan. De meesten zijn tenslotte 35 jaar getrouwd. En die moeten maar afwachten of ze de 40 zullen halen. Laten we van onze kant maar eens niet te knieperig wezen. Hendrik Jan valt echt dood om een halve cent, dat weten we ook wel. Maar als we met een knap cadeau aankomen, zal er ons heus niet met een kummige koffie afschepen. En door geeft het ook niet om me. Laten we ons nu niet laten kennen. Ik ben het met Willem eens. Wie geeft me servies? Je moet ook rekenen, Gatjan, dat een servies Gargi in de eerste plaats het een goede kump. En deze het wel weert. Die heeft in die 35 jaar met Hendrik Jan om hem moeten springen. En dat is ook geen lulligine wijs. En dan geven we Hendrik Jan voor zichzelf een deusje goede sigaren. Laten we nu al de geharrewallen van de jorden is aan de kant te schroeven. Laat me nu eens als neef mijn nichten met één cadeau voor de dag komen. Dat klinkt als een klokken. En dan stel ik me voor dat het een gezellig en fijn familiefeestje kan worden. Lieve stumper Annegien, zeg ik. Ik hak er nogal in. Maar vooruit, ik wil geen spelbreken ween. Een servies en een deuze ze gaan. En dan zullen we maar hopen dat Hendrik Jan dat allemaal wel weet te waarderen. Maar eerlijk gezegd, vele verduzie heb ik er nog niet in. Nou, meester zich Willem, bedankt voor de koffie en ik ga op geen muur aan. En wie spreekt dan af dat we ons samen op de heugelijke dag tegen 7 uur opkomen. Dan bouwen we mooi op tijd aan de beulakken. Annegie, zorg je dan voor het cadeau dat in orde is? Koop nu maar een behoorlijk servies. Op 1 of 2 gulden kun je het ook niet aan. Ik spreek er van de weken de zeunen van Hendrik Jan. En ik zal hem wel voorzichtig deur laten schemeren dat wie van plan ben samen te komen. Dan is de familie aan de beulakker een beetje voorbereid en vallen wie ze niet zomaar op het dak. En dan kan Hendrik Jan een of ander in huis houden voor het feestje. En zo was dus alles voor mekaar met een mooi cadeau samen dat feest gaan vieren aan de beulakker. Annegie ging een paar dagen later op stap. Ze kwam met een prachtig servies thuis, licht crème met blauwe bloempjes. Ik schrok er wel een beetje van de pris en ik was blij dat Willem ook een aandeel erin had. Maar vooruit, wie moest nu maar eens goed voor de dag komen? Hendrik Jan moest nu maar eens merken dat de familie hem ondanks al zijn gebreken toch een warm hart toedroeg. Van de weerumstuit kocht ik voor de kniepet een kistje van 25 seconden. Dat was ook wel boven de begroting. Maar vooruit, het ging om onze goede willen te teunen. Wie was nu maar eens gloeiende kolen op de petten van Hendrik Jan stabelen, dan kon het toch eens zien hoe meelevende familie af had. En zo brak de dag aan dat Hendrik Jan van de Beulakker en zijn Gargi 35 jaar lief en leden deelt hadden. Om 7 uur reed de auto van onze neven weg uit Genemuiden, met zijn oudste zeunen achter het stuur. En ik en Annegie stegen in om gezamenlijk naar de beulakken te rijden, om door de brulften te gaan vieren. Neven Willem ging naar zijn zeunen voorin zitten en ik kreeg een warm pluisje tussen de bijenvrouw om achterin. Aan onze voeten stond de deuze met het prachtige servies. Lieve stumper, wat een weeldige cadeaus. Het was feitelijk veel te slim. En zo reden we op de beulakker aan. Het was een koude avond en de auto was niet verwarmd. Ik had nog lange niet zo'n gek plekje tussen die bijenvrouw. Maar Willem, die zat voorin te bibberen. Zonder ongelukken bereiken we de villa van Hendrik Jan. Ik keek eens uit het raampje en ik zeg, nou meesten, het likt er nog niet aardig op dat hier een feestje is vanavond. Het huis is zo dood als een pot. Er is geen leven te bekennen. Die padjakker zal toch niet naar Bergen gewoon wezen? Ben je toch helemaal mal, zich Willem? Stap maar uit, missen. Oh, ik ben zo koud als een bot. En ik heb wel zin aan een lekker warm bakkie. Wat zal eindelijk Jan kicken als ze dat mooie servies uitpakt? Dat wordt een verrassing van een wonder en een geweld. Doe mij maar op rekenen. Met de deuzet, met het servies en het kistje met de sigaren onder de arm ging weer een optocht naar de deuren. Maar ik had al een raar gevoel onder mijn vessie. Wat lag die boerderie er toch akelig stille bij? Hij 35 jaar getrouwd ben met het licht in stille vreugde door de raam misschien, maar hier was geen krummeltje nog te bekennen. De vrouwen van Willem zich, wat is het hier toch een dode boel? Ik snap er niks van. En verloor de timmer Willem op de deuren. Hij timmerde 2 keer, maar in de boerderie kwam geen teken van leven. Meeste kinderen zich aan en ging, wat is het hier voor gedoe? Hij wist toch dat wie zouden komen? Ja, zeker, zich Willem. Ik heb de zeunen van Hendrik Jan verteld dat ze ons vanavond kon verwachten. Ik begrip er ook helemaal niks van. Weer bonsen Willem met de vuisten op de deuren. Maar het was stille en het bleef stille. Kold gierende wind over de beulakkenwieden en weer rillen van de kouwen. Dat is hier en de ginder ook wat lekkers, voeterende vrouwen van Willem. Zeg dat wel, zich Annegie. Je stouwer dan met zo'n duur servies van 40 euro en een kiste, sigaren en een griesmeerpudding. Dat niet eens los? Het lik verdrijft wel of ze niet thuis ben. Meester, dat besteedt toch niet? Als je 35 jaar trouw ben, loop je toch niet weg? Dan met er wat anders wie. De zeunen van Willem, van onze chauffeur, was naar het raam lopen en die stond op de rutten te timmen. Er is geen lucht te bekennen. Alles is donker, zeg. Zo, zeg ik, nu hou onze zin met mekaar. Ik heb het toch al gezegd? Dat Wolma dure cadeaus scheep aan de stok vergif. En die kerel is rustig met de hele familie naar Bergen. Weer trommelen Willem op de rutten. En ineens hoorden wie gerug. Stil eens, zeg ik. Hij is wakker. Ik hoor wat. Wie lusteren met alle verstand. En inderdaad hoorden wie wat gerug. Hé, hey, galp Mick, doe die deur eens los. Wie staan hier te vernikkelen van de kolde? Toen kwam er van achter de deuren een benauwde stemme. Is de volk? Ja, bulder Nick. Wat dacht je? Dat we hier aan het zonnebouwen ben. Wie wilt erin? Wie bent familie? Wie komt voor de brulfte? Toen ging de deur op een keertje los. En zagen we de knecht van Hendrik Jan staan. Ik gaf een schupt in de deuren. En toen gingen we het huis van Hendrik Jan in. Aan me verklum van de kolde. Wacht, wacht. Stotterde de knecht van Hendrik Jan. Dat geeft zomaar niet. De baas heeft gezegd dat ik geen ene binnen mag laten. Dat kan wel, zich aan ging, maar wie ben familie? Wie komt voor het feest? Waar zitten ze? Ze bent niet thuis, zegt de knecht. Ze bent allemaal weg. Wat, bulderde ik, allemaal weg? Maar hij is toch 35 jaar getrouwd? Ja, zegt de knecht, dat is wel zo, maar ze bent allemaal weg. En ze bent met de auto naar de zuster van de baas in Steenwijk. Ja, maar, ja, zeg Willem, de baas wist toch dat wie kwam? Dat geloof ik wel, zegt de knecht, maar toch is ze weggegaan. Ja, kijk eens, ik weet ook niet hoor, of ik het wel vertellen van de baas mag wat hij allemaal zeggen heeft. Zeg op, schreeuwen we allemaal tegelikken. Als je mond niet los doen, zegt Annegie, dan smitten we jou in de beulakker. We hebben de recht op te weten wat hier aan de hand is. Nou, zegt de knecht, dan zal ik het maar zeggen. Maar de baas zal wel erg op mij ween. Vanaam ben ze allemaal weggereen naar Steenwijk. En de baas zegt tegen mij, nu mij is lusteren, Klaas. In de kamer staat een glasje wijn met een taartje. Dat is voor jou, want wie ben 35 jaar getrouwd. Maar wie gaat vanavond naar mijn zuster in Steenwijk? Het is best mogelijk dat er straks een heel zaak in familie komt. Maar die laten ze er maar niet in. Die zeggen dat we weg zijn. Ik ken dat wel. Ze komen natuurlijk aanschouwen met een deuze sigaren van de Riksdaalder. En ze vreten ieder wel voor 5 gulden op. Laat ze het feest maar gaan vieren van hun eigen centen. Nou, en toen is de baas met de vrouwen en de kinderen in de auto gestapt. En ze hebben een paar flessen en een deuze taartjes meegenomen. En toen ben ze naar Steenwijk erin. En als ik slaap kreeg, dan moest ik maar naar Bergen gaan. Want ze kwam later terug. Even Bambi sprakeloos. Maar toen, zegt Annegie, heb je nu ooit zo'n stuk flapdranen gezien? Die kerel, echt hoor, die is doodschiet niet weet. De stouwen met ons goede drag. Hij is de van deur, de padjakker. Wat mummy nu? De rust schoon, zegt de vrouw van Willem. Dat zal ze gedag worden, zeg ik. Wie zullen ons toch eerst eens even lekker warmen, vooruit naar de kamer. De baas even zegt dat ik niemand binnen mag laten, steunen de knecht. Jochie, zegt Annegie, bemoei u niet met onze familiegelegenheden. Ik zeg dat je niet tegen vijf man op kon. Dat zo wat moois wie, dat wie ons niet even warmen kunnen. Het is toch al een groot schandaal dat het er van deur is. En volgende week, dan huren we de rest, want het is nog een heel verhaal met een staartje.
0: Oeh.
1: Maar dat is gewoon, Biga-Jan en Annegie,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat is gewoon, ja.
1: Ja, er zit altijd een staartje aan.
0: Ja, we zullen maar afwachten hoe dat allemaal afloopt.
1: Ja.
0: Maar ja, ze moeten natuurlijk, want je bent de cadeaus wel kwijt, hè?
1: Ja, ze zijn de cadeaus nog kwijt en ze willen zich opwarmen. En ja, en
0: ze willen
1: nog
0: wel eens
1: je feestje zien, knuttigen en zo,
0: als
1: ja.
0: Als je zullen de weg te wel eten doen.
1: Dat denk ik ook wel, en anders de knecht weg.
0: Jawel, goed. Nou, nog even tijd voor een plaatje, ja.

0: Ja, Shanti Kuan, die zullen hier ook paar weer in de stad komen, hè?
1: Nee, dat is afgelopen, nee. Hè? Nee, dat is afgelopen. Dat ging niet meer door. Dat op een of andere manier is dat niet meer haalbaar of zo.
0: Oké.
1: Dat is jammer.
0: Ja, zeker jammer. Want het hoort toch eigenlijk een beetje meer.
1: Ja, en zorg wat te zorgen. Want de Meulenzangers om zorgen ook niet te zingen.
0: Nee, joh.
1: Nee, die zingen wel met Bokbier daar op de stoep.
0: Ja,
1: die,
0: ja.
1: Bij de Citybar.
0: Ja.
1: Maar die hoeven zaterdag niet te zingen.
0: Oké.
1: Nee. Maar hier hebben we het programma, hè, van vrijdag, donderdag. Ja, vrijdag, donderdag begint het natuurlijk al.
0: Jawel,
1: hè?
0: Jawel.
1: Ja.
0: Ja, de 40e editie van de Botterdagen en de Open Mintendag.
1: Ja.
0: Vindt plaats op 10 tot en met 12 september. 3 dagen lang bruist Elburg van Botters muziek, kunst, markten en historische activiteiten. Donderdagavond start het evenement met de traditionele vlootschouw, waarbij 50 botters de haven binnenvaren, gevolgd door muziek en feest in het Blinde Piet. En vrijdag varen de botters in de Elburg een bedrijfswedstrijd en zijn er optredens rond de haven. 'S Avonds is er een muziekbingo in de feesttenten in het Blinde Piet. Zaterdag staat in het teken van Open Monumentendag. Bezoekers kunnen bottenvaren, monumenten en musea bezoeken en genieten van de kunstmarkt langs de beken. Oude ambachten, demonstraties, exposities, muziek en folklore. Ook zijn er activiteiten voor kinderen en wordt het evenement 's avonds afgesloten met de liveband Jackfire in het Blinde Piet. Ja, en het programma kun je natuurlijk bekijken ook op internet.
1: Ja.
0: Botterdagenelburg.nl.
1: Zal ook niet.
0: Ja, oké, dat hoort er zo bij, hè? En ik nog een berichtje over de Botterdag Concert. In de Grote Kerken van Elburg wordt zaterdag 12 september om 3 uur 's middags een Botterconcert gegeven. Medewerking hieraan wordt verleend door het Elbersman Koor Omica onder leiding van Henk van der Maten. En het jeugdkoor Echters uit Elburg onder leiding van Peetje Zoet. Medewerking wordt verder verleend door Willeke van der Bos, dwarsfluit.

0: Melco Veldkamp en piano en Marco van der Graaf-orgel. De entree is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten, uiteraard.
1: Uiteraard, hè?
0: Ja, en maar toch betaald worden anders van
1: niet. Betaald.
0: Ja,
1: daarom, ik hoop dat het beter weer is als vorig jaar. Want vorig jaar echt dus het kinderkoor, dat ben die kindertjes op die klumpies. Die gewoon ik altijd op een boot. Maar vorig jaar mochten ze op het laatste moment niet op de botter. Want toen ring het en dan is zo'n botter glad. En ze aan de klumpjes aan.
0: Ja,
1: dus zijn ze toch niet aan de deur. Nee, want er zitten koppel kinders op.
0: Dus, maar het is weer voor het weekend eigenlijk. Maar is het weer voor het weekend eigenlijk?
1: Ik dacht redelijk.
0: Ja, redelijk goed.
1: Ja, redelijk goed. Alleen vrijdag even niet zo denderend weer. Maar dan heet toch die bedrijven wedstrijd. En dan moet ik een beetje wind bieden wezen. Want anders is er helemaal niks aan.
0: Nou ja, dus, ik ben er toch niet.
1: Ik denk dat het ideale weer wordt voor de botterdagen.
0: Ja, mooi toch, ja.
1: En dan volgende week woensdag. Dan maken de Olde Broekers los, hè. Want dan is het schaapmarkt.
0: Oh, het schaapmarkt, ja. Jongen.
1: Ja, en dan... Ik heb vanmiddag even bekeken, of vanavond even bekeken voordat ik hierin ging. Ja, dan wordt het ook redelijk goed weer, zag ik.
0: Oh, kijk.
1: Ja, en Oldebroek is gewoon zoals het altijd is natuurlijk. S maandags om 9:30 worden het geopend. Oh, 9:30 pas zie ik hier trouwens. Maar om 8:00 begint de markt al. Ja, ik wil zeggen, de markt is toch eerder. De markt is eerder, 200 kraam. Het steekt allemaal wat anders. Het is wel minder ook aan het worden. Maar het steekt allemaal wat anders. Dus die loopt nog steeds een route. En die is ook niet helemaal overdreven drok. En dan het Van Wervenland noemen ze dat. Dat is dat land bij de aula kiki er zo op. Ik weet allemaal niet meer hoe dat door het in Oldebroek. Maar het is bij de talter. Doorlopen schapen en ding. Dus vroeger ging ik altijd met mijn vader al heel... vroeg weg, want ik zeg van mij nog die Gerrit, nou het is echt schapenmarkt weer. Dan was het man heel kil.
0: Ja.
1: En dan werd overdag beter weer.
0: Ja, soms weer werken of niet?
1: Nee, dit... niet. Ja, 10:00.
0: Ja, wel 10:00.
1: 10:00. Maar geen taptoe.
0: Oh, geen taptoe?
1: Nee, jammer genoeg niet. Ze hebben wel iets heel leuks. Een film van Pietje Bel.
0: Maar ik gewoon nog een taptoe.
1: Waar?
0: Ja, we gaan zetten op Bos.
1: Ah, de nationale taptoe.
0: Ja, we gaan 3 dagen naar zetten op Bos.
1: De nationale taptoe?
0: Ja.
1: Oh, prachtig.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Dus de eerste keer is het in de Bos. En hotelletje in de boek door zo. En
1: kijk al. Ja, hier zo.
0: Dan moet ik het maken. Ja.
1: Dan zeg het in mij. Ik ben hier gelopen vakantie.
0: Ja, zeker, ja.
1: Nou ja, wie gaat nog naar Tiel, naar de fruitdagen. Dus dat willen we er ook 3 dagen
0: ja,
1: niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie blieft aan de gang.
0: Ook het Corso?
1: Is niet meer.
0: Oh nee, ook niet meer.
1: Nee, Corso. En ik heb altijd eruit, maar ik wil nog een keer naar Corso Tiel. Maar dat is niet meer. Dus er zijn wel wagens, maar die staan stille. Ja. En ze hebben nu 3 dagen, dat noemen ze de fruitdagen.
0: Oh ja.
1: Is er een fietsroute langs allemaal maquettes met fruit. En er is van alles met fruit. En zaterdags is er een soort streetfood gebeuren met fruit.
0: Ja, okay.
1: Dus, en hier komt nog, in Oldebroek komt nog een, dat zal ook nog wat wezen, Belgische peren met een trekkleed waar kinders op kunt zitten.
0: Kijk aan.
1: Een vliegend tapijt. Ja, vliegend tapijt. Ja, genoeg gewoon.
0: Oh
1: hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. En dat is ook 's middags. En dat is ook, denk ik, op datzelfde veld. Dus die een tenten. En door is ook de klederdrachtshow om 11 uur al. Oh, dat is Diesbiet Boerderijmuseum, de klederdrachtshow. Oh, dat is niet bij het gemeentehuis. Die was eerder altijd ook bij het gemeentehuis. Op Plein van de Regenboogschoenen is een goede doelenmarkt met ook een kleedjesmarkt. En er zijn een heleboel orgelbespeuling. Ik zal zeggen, kijk even in de Elburger kranten voor de tiden. In de Griffemeerderkarken speelt meneer Bovendorp. Meneer Van der Wetering, dominee Schuurman. Mevrouw Rozenboom van Dorp en J.W. van der Maten. Die speelden in de Griffemeerderkarken. Door treedt ook het seniorenkoor Oldebroek en het kinderkoor Oldebroek op. Door is een expositie van schildering. En de huiskamer is los.
0: En, ja, maar dan moet het nog goed, want ik zie dat we van een halve minuut hebben.
1: Wie dacht dat we het niet vol kregen vandaag?
0: Ja, oké, maar dat zal lukken. Nee. We gaan eruit met muziek.
1: Dat lukt.
0: Maar wij, tot de volgende keer
1: tot
0: dan maar.
1: De volgende
0: met
1: keer.
0: Met een nieuwe tune hopen. Ja,
1: ja dat hopen we.
0: Hoi.
1: Doei.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file. Bij afrit Hoenderlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij de bij Tijdloos. Dankzij dan Gertjan Mulder voor de afgelopen 3 uur van Noord-Veluwe Sport. En vanaf 19 september gaat die door tot 6 uur. En dan begint Tijdloos ook een uurtje later. Dus die is dat in vervolg van 6 tot en met 9 uur 's avonds. Ja. Ik ben het er niet mee eens, maar ja, vooruit. Tenminste, ik doe het liever niet, laat ik zo stellen. Het kan gewoon niet anders. Kunt er aan niks meer doen. En Gertjan Mulder, ja, voor de afgelopen 3 uur. Ik zeg je dank ervoor en kick up met de brommer, hè. We zijn begonnen met de luisterschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Ja, The Rumble in the Jungle. Inside van Johnny Wakelin. Een gevecht tussen Muhammad Ali en George Foreman. Ja, dat was dus in Zaire, oftewel in Zaire. Maar wat gaan we doen? Gewoon lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 5 september. En alle andere muziek? Nee, het is alleen maar muziek van die betrekking heeft op de datum van vandaag, 5 september. En na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 5 september 1976. Maar na de luidschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. No one will ever know.

No One Will Ever Know van Roy Orbison. En we gaan naar de datum van vandaag. Ja, Freddie Mercury wordt op 5 september 1946 geboren als Farouk Bulsara op het Afrikaanse eiland Zanzibar. In 1959 verhuisde het gezin Bulsara naar Londen. In april 1970 wordt Freddie Mercury de zanger van de groep Smile. Op zijn verzoek wordt deze naam veranderd in Queen. Keep Yourself Alive is in 1973 de eerste single van Queen. Grote hits zijn onder andere Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, A Kind Of Magic, Breakthrough. En Freddie Mercury overlijdt op 24 november 1991 aan de gevolgen van AIDS in zijn huis in Londen. Na zijn dood wordt Bohemian Rhapsody samen met These Are The Days Of Our Lives op een 1 single uitgebracht. Die bereikt op 11 januari 1992 de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Ik heb gekozen voor die allereerste single. Ja, toen Live Aid kwam er op tv. En ja, dat was een heel groot succes voor Queen. En toen zongen ze ook Keep Yourself Alive. En dat is me altijd bijgebleven. Nou, nee, die is niet van Live Aid, maar van een ander live concert. Ik weet niet zo waar. Volgens mij op Budapest. Ja, volgens mij was Budapest. Maar in ieder geval, Keep Yourself Alive. Hier is Queen. Now it's time to join.

Keep Yourself Alive van Queen. En we gaan naar de jarige van vandaag. Al Stewart, die mag vandaag zijn 81ste verjaardag vieren. Ja, hij is, ja, was zanger en ja, natuurlijk ook gitarist. En hij is woonachtig in Schotland. Of hij moet wel ergens een dure woning hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is geboren in Schotland. Al Stewart, The Year of the Cat.

Year of the Cat van Al Stewart uit het jaar 1977. Ja, On the Border had hij toen ook nog. In die tijd, ja, dat was ook een groot hit voor Al Stewart. Op 5, 6 en 7 september 1957 neemt Elvis Presley in de Radio Recorder Studio in Hollywood een nieuwe single en een kerstalbum op. Op 6 september 1957 worden deze liedjes opgenomen. Don't, ja, dat is de nieuwe single. White Christmas, Here Comes Santa Claus en Silent Night. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black, drummer DJ Fontana en pianist Dudley Brooks. De Jordanians en Millie Kirkham zorgen voor de achtergrondvokalen. Elvis Presley met...

Ja, de Rolling Stones uit het jaar 1964 en op 5 september 1964 beginnen ze met een Engelse tournee. En ze beginnen in Astoria in Londen. En het is een gezamenlijk tournee met Mike Berry en de Innocents, de Mojos, Simon Scott en de Leroys. En ja, dat zegt allemaal niks. Maar het enige wat ik opvallend vind, de Rolling Stones, de Fox 4, zoals de Rolling Stones deze tour noemen, wordt geproduceerd door Robert Stickwood. Ja, de man die later de Bee Gees. Ja, de manager en de weet ik veel wat hij allemaal van de Bee Gees was. Ja, maar we gaan naar een LP. Die is wat nummer 1. Dat is Toppers in Concert uit het jaar 2015. Dat werd nummer 1 in de albumlijst. Nou ja, die van 2015 heb ik niet, maar ik heb gekozen uit die van 2012. En dat is dus ook een feestje. De Polonaise Medley, de Toppers in Concert.

Claudette, ja, van Roy Orbison. En Claudette Frady wordt op 5 september 1941 geboren. In 1957 trouwt zij met Roy Kelton Orbison. In 1958 schrijft hij voor haar het liedje Claudette. Het wordt door de Everly Brothers de hitparade mee ingezongen, want Roy Orbison heeft Claudette zelf pas in 1965 opgenomen. Claudette Orbison kwam op 7 juni 1966 bij een motorongeluk in de buurt van Nashville in Tennessee om het leven. Ze mocht slechts 24 jaar worden. Ja, Roy en Claudette gingen een stukje motorrijden. En hoe het nou precies gebeurd is, maar in ieder geval, zij reed voorop. En Roy kwam er gewoon iets achteraan. En ja, die kwam eraan rijden. Toen was het ongeluk al gebeurd. En of ze nou tegen een... Stap iets voorbij dat er iets met een andere auto was gebeurd. Maar in ieder geval... Ja, op 7 juni 1960 kwam er een einde aan het leven van Claudette Orbison toen. We gaan naar een LP. We gaan naar de LP Time van de Electric Light Orchestra. Want in de Nederlandse LP Top 50 staat deze op 5 september 1981 nummer 1. En dit is een van die singles van die LP. Hold on tight.

Ja, de Rolling Stones, Get Out of My Cloud. En op 5 september 1965 nemen de Rolling Stones in de RCA Studios in Hollywood Get Out of My Cloud op. In de Verenigde Staten wordt deze opname 20 dagen later op single uitgebracht met op de B-kant The Singer, Not The Song. In Europa verschijnt Get Out of My Cloud pas een maand later, op 22 oktober 1965. En daar staat I'm Free op de B-kant. Op 13 november 1965 komt deze single binnen in de Nederlandse top 40. En Get Out of My Cloud bereikt daar de derde plaats. Sonny en Cher maken op 5 september 1965 hun Engelse podiumdebuut met optreden in de 100 Club in Londen. Het Amerikaanse duo staat sinds 26 augustus 1965 op de eerste plaats in de Britse hitparade met I Got You Babe.

Ja, de Beatles met I'm the Walrus. Ik vind het al een klote plaat. Maar ja, vooruit, hup. Die zit er was tussen. Met zijn 39e plaats is Wild World van Jimmy Cliff op 5 september 1970. Een van de binnenkomers in de Nederlandse top 40. Dit liedje is geschreven door Cat Stevens. Hij is ook de producer van Wild World. Op de B-kant van deze single staat Be Aware, een compositie van Jimmy Cliff zelf. John Kelly is de producer. Met zijn nummer 2 noteringen is Wild World de grootste hits van Jimmy Cliff in Nederland. Tot aan de klok van 6 uur. Wild World van Jimmy Cliff.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havekade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
6: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En we zijn begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. Uitgezocht door Marcel van Essen, beheerder van de Facebook-site The Cats Forever met 2300 leden. Ja, of was het weer 23.000? Nee, 2300. Ja, maar in ieder geval, die zocht vandaag uit vanaf het album Home Run, wat de Cats in 1976 uitbrachten. En zocht hij uit Blow Wind Blow. De plaat, ja, dat is een traditionele songtekst. Misschien uit Amerika werd wel wat, maar er staat niet bij wie dat geschreven is. Misschien al een hele oude tekst, dus, die de Cats dus, ja, daar de plaat van gemaakt hebben. Ik weet niet of er in Amerika zonder ook wel mensen geweest, artiesten zijn geweest die plaat uitgebracht hebben. Maar het is niet bekend toen de tijd wie dit heeft geschreven. Maar ja, We Shall Be Together is een van die platen die erop staat. You're My Girl For Me, Annabelle. En ik heb gekozen voor een plaat toen de tijd geschreven door Don Williams. Dat is ook een Amerikaan. The Shelter of Your Eyes. Iets wederom The Cats.

Shelter of Your Eyes van The Cats. Herbert Crowe, alias Tiny Tim, dient op 5 september 1968 bij Bouquet Records een schadeclaim in van maar liefst $1 miljoen. De platenmaatschappij heeft zonder zijn toestemming al het repertoire van Tiny Tim opnieuw uitgebracht. De zanger met de ukulele staat volop in de belangstelling dankzij zijn hit Tiptoe Through the Tulips With Me. Ja. En niet met alletje, maar toch wel een leuke plaat. Die op 29 juli 1968 de 17e plaats heeft bereikt in de Billboard Top 100. Dit liedje is in 1929 een Amerikaanse nummer 1 hit geweest voor Nick Lucas. Ja, Tiny Tim. MUZIEK

Ja, I Won't Stand Between Them van Bonnie Sinclair. Een van de mooiste Nederland platen gemaakt vanaf Nederlandse bodem. Ik vind het verschrikkelijk mooi plaat, ja. En deze plaat die komt op 5 september 1970 binnen op nummer 35 in de Nederlandse top 40. De plaat is geschreven door Peter Koelewijn en Harry van Hoven is arrangeur en orkestleider van I Won't Stand Between Them. Op zijn website meldt Peter Koelewijn dat hij erg blij is met het fenomenale drumwerk van broer Bogart, de drummer van Bots. De single is opgenomen in de GTB-studio's in Den Haag. I Won't Stand Between Them bereikt de 5e plaats in de Nederlandse top 40. Bonnie Sinclair is niet de eerste die dit liedje op de plaat heeft gezet, want 2 jaar eerder heeft Peter Tetro, de zanger van T-Set, I Won't Stand Between Them op de B-kant van zijn eerste solo-single Red Red Wine gezet. Die bereikte de 6e plaats in de Nederlandse top 40. Ja, ik vind, ja, die kan er niet aan tippen. Op 5 september 1974 verlengt Wally Tax voor 2 jaar zijn contract met de platenmaatschappij Ariola. Hij heeft dit jaar 3 succesvolle singles met Ariola uitgebracht. It's Wonderful, Ain't No Use en Evidently. Die zijn geproduceerd door Martin Duizer. Wally Tax overlijdt op 10 april 2005 op 57-jarige leeftijd na een hartstilstand. Ja, Evidently van Wally Tax.

Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, ja, van Earth and Fire. En na de single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight wordt op 5 september 1973 ook het album Atlantis van Earth and Fire in Groot-Brittannië uitgebracht. In augustus 1973 is deze groep uit Voorburg in Engeland geweest om opname te maken voor het televisieprogramma Old Grey Whistle Test van de BBC. Earth and Fire beginnen op 23 september 1973 aan een 17 dagen durende tournee door Engeland. Ze staan in het voorprogramma van Matt de Hoppel. Ze spelen onder meer in de Mark Club en in de Rainbow Theater in Londen. Hun single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en hun album Atlantis halen overigens de Britse hitparade niet. Nee. En op 5 september 1964 treedt Shirley Bassey op in Thank Your Lucky Stars. Er zijn nog meer artiesten, maar ja, dat is niet zo denderend. Ik heb gekozen voor Shirley Bassey. I, who have nothing.

Sorry I'm a Lady van Baccara. En die werd nummer 1 op 5 september 1977. En dat in West-Duitsland. En deze plaat blijft daar maar liefst 7 weken staan op nummer 1. We gaan naar Engeland toe. Want daar stond op 5 september 1981 Soft Cell nummer 1 met Tainted Love.

We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. En Cliff is op 5 september 1979 te gast in de show van Roger Scott op Capital Radio in Londen. Cliff Richard staat vanaf 25 augustus 1979 met We Don't Talk Anymore, maar liefst 4 weken lang op de eerste plaats in de Britse hitparade. Dit is precies 11 jaar en 124 dagen nadat zijn vorige nummer 1 single Congratulations de top bereikte. Denk je van dat die zelf wel meer nummer 1 is hebben gehad in Engeland? Nee, je hebt er maar twee gehad. Ja! We gaan naar nummer 1 in Canada op 5 september. Maar dan van het jaar 1981. En bent afkomstig uit Nederland. We hebben het over Diesel met Sausalito. Summer Night, nummer 1 in Canada.

Genesis met Land of Confusion. En na Genesis en zijn Huey Lewis and the News op 5 september 1987, de tweede groep die met 5 singles van 1 album de top 10 van de Billboard Hot 100 hebben gehaald. Stuck With You, Hit To Be Square, Jacob's Ladder, I Know What I Like and Doing It All For My Baby zijn afkomstig van hun album 4. Hebben we het dus over Huey Lewis and the News. Genesis noteert sinds 1986 Amerikaanse top 10 hits met Invisible Touch, Throwing It All Away, Land of Confusion, Tonight, Tonight, Tonight en Into Deep. Alle 5 van hun album Invisible Touch. Maar ja, de Beatles hebben het bereikt 1, 2, 3, 4 en 5. Maar ja, dat was ook een hele andere dinges. Gaan we nu luisteren naar Huey Lewis and the News met Hit to Be Square.

Sigur Evans op 5 september 1969, nummer 1 in Nieuw-Zeeland. Joe Negroni overlijdt op 5 september 1978 aan een hersenbloeding. In de jaren 50 is hij een van de zangers van Frankie Lyman en de Teenagers. In 1956 heeft deze groep uit New York een grote hit met Why Do Fools Fall in Love. Joe Negroni is 37 jaar geworden. Ik zal zeggen tot na de klok van 7 uur met de top 40 van 5 september 1976. En gaan eindigen met Frankie Lyman en de Teenagers met Why Do

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 105.5. Dit is Lou FM.
4: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
5: U hoort het bij Tijdloos.
4: U hoort het bij Lou FM.

Ja, welkom terug. En welkom terug bij de tijdloze top 40 van 5 september 1976. En we gaan beginnen met het eerste nieuw binnenkomen deze week. Op nummer 34. Anemon Plousios. Ja, dat is Grieks. Doros Keodalakius. Ja, zoiets. Maar in ieder geval, ik moet dus even leren hoe je het uitspreekt. Want, maar ja, in ieder geval. Nieuw op nummer 34. Doros Keodalakius.

Doros Georgiades met Animum Plusios. Ja, ik heb de hele plaat even gelezen. Nou moet het lukken, makkelijk zat. Animum Plusios, Doros Georgiades. Ja. We gaan naar nummer 33, dat is iets makkelijker. Jack Jersey met de Blue Brown Eyed Lady.

Underground. Aight, Lady van Jack Jersey. Nieuw op nummer 33. We gaan naar nummer 28. Ja, de alarmschijf van vorige week. Long May You Run van Stills Young Band.

Long May You Run van Stephen Stills en Neil Young. Ja, de Neil Stills Young Band. Nieuw op nummer 28. Ga naar nummer 27. Weer een nieuwe binnenkomer. Fleetwood Mac met Rhiannon.

Rhiannon van Fleetwood Mac, nieuw op nummer 27. En we gaan naar nummer 25. Drie plaatsjes winst van 28 naar 25 voor Erasmo Carlos met Cachaca Mechanica. MUZIEK

0: Casaca Mechanica van Erasmus Collos in de tweede week van 28 naar 25. We gaan naar nummer 24. Vorig jaar had hij in 1975 had hij twee hits. Ramaya en Havanana. En in 1976 is hij, ja, heeft hij weer een nieuw single uitgebracht. Playa Blanca. We hebben het over Afrique Simone.
1: Pik, pik.

0: Ja, Playa Blanca van Afrik Simone, nieuw op nummer 24. We gaan naar nummer 21.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week, de hoogst nieuw binnenkomen deze week in de top 40 van 5 september 1976. Rosie en Anders met My Love.

0: Rosie en Andres met My Love. De hoogste nieuwe binnenkomt deze week op nummer 21. En ik mag wel zeggen, ik vind het terecht, want ik vind het een hele mooie plaat. Ja, en op 20 vinden we weer een Nederlands duo. Stijgend van 34 naar nummer 20. Saskia en Serge met Don't Tell Me Stories.
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

Home Stories van Saskia en Serge in de tweede week van 34 naar nummer 20. En van 26 naar nummer 18 en ook in de tweede week, ja. En ook een Nederlandse zangeres, Lia Velasco met 5:05 p.m. Another Friday Night.

Ja, 5:05 p.m. Another Friday Night van Lea Velasco. Van 26 naar nummer 18. En we gaan naar nummer 16. Ja, de plaat waarvan Paul McCartney zegt dat het een van de beste geschreven platen is aller tijden. You Are My Love. Misschien kwam het door de naam van de groep. The Liverpool Express.

You Are My Love van de Liverpool Express in de tweede week van 24 naar nummer 16. En ook in de tweede week, maar dan van 32 naar nummer 15, Ferrari met Monza.

Monza is my dog. Ja, Ferrari in de tweede week van 32 naar nummer 15. En van 15 gaan we naar nummer 9 in de lijst. In de tweede week van 16 naar nummer 9. Ook van Nederlands bodem. Pussycat met Smile.

Jimmy James en de Vijkermans met Now's the Time. Van 11 naar nummer 8. En van 4 naar nummer 3. De George Baker Selection met Wild Bird.

Wild Bird van de George Baker Selection in de vijfde week van de 4 naar nummer 3. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans van 1 naar nummer 2. Dat betekent we hebben een nieuwe nummer 1. Ja, de opvolger van Fernando. Dancing Queen van ABBA. Hey, tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: De gezelligste aan het Veluwemeer. 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
0: Radio met een glimlach. Loe FM.
2: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.